De lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Het toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

0: Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Landbouwminister Jamie van Essen wil met zijn stikstofplannen een gedwongen krimp van de veestapel voorkomen. Volgens doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving kan het kabinet het doel van 42% minder ammoniakuitstoot in 2035 halen, mits alle plannen slagen. Het Planbureau waarschuwt wel dat de uitvoering het verdienvermogen van de boeren zwaar onder druk zet. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met een ingrijpende reorganisatie waarbij 50.000 banen verdwijnen en het aantal automodellen halveert. Ook de status van 4 Duitse fabrieken staat vanaf 2031 ter discussie. Een toekomstplan 2030 moet het concern weer concurrerend maken tegenover de zware Chinese concurrentie en hoge kosten. De FIFA heeft de UEFA beschuldigd van het lanceren van een besmeuringscampagne tegen voorzitter Gianni Infantino in een escalerende juridische strijd rondom een mislukt miljardenplan. De Wereldvoetbalbond stelt dat de juridische stappen van de UEFA in Amerikaanse rechtbanken weinig meer zijn dan een publiciteitsstunt tegen het leiderschap van de organisatie. In Friesland zijn 4 kinderen weggehaald uit het gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in Veenklooster na nieuwe meldingen van zedenmisdrijven. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld. De maatregelen volgen nadat 2 meisjes verklaarden zich onveilig te voelen. De gezinshuisvader werd eerder al veroordeeld voor seksueel misbruik. Dan nog het weer. In de nacht valt een enkele bui bij een graad of 16 à 17. Op vrijdagochtend regent het geregeld met in het kustgebied een harde tot stormachtige wind met zware windstoten. In de middag klaart het in het noordwesten op bij zo'n 20 tot 23 graden. In de avond trekt de regen in het zuidoosten weg en klaart het deels op. En tot zover het nieuws.

lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Raad van Commissarissen van Volkswagen heeft unaniem ingestemd met reorganisatieplannen waarbij 50.000 banen verdwijnen. Dit komt bovenop een eerdere schrapping van 50.000 banen. Binnen het concern, waartoe ook merken als Audi, Skoda, Seat en Porsche behoren, gaan grote verschuivingen plaatsvinden. Europa's grootste autofabrikant kampt met hoge kosten en overcapaciteit. 4 kinderen zijn vorige week weggehaald uit een gezinshuis van zorgboerderij Buitengewoon in het Friese Veen Klooster. 2 andere kinderen zijn onder toezicht gesteld, dat meldt het Algemeen Dagblad. De maatregelen zijn genomen nadat 2 meisjes verklaring hebben afgelegd over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. De kleinschalige zorgboerderij biedt woon- en pleegzorg aan kinderen en jongeren van 0 tot 21. Bij de kust van Noord-Cyprus zijn nu 10 doden geborgen na het zinken van een hoge snelheidsveer. Dat was afgelopen weekend. 239 mensen werden gered, maar nog 18 zijn nog steeds vermist. Het wrak werd woensdag door zeedrones gevonden op een diepte van een halve kilometer. De autoriteiten vermoeden dat de vermisten met het veer zijn meegezonken. En de openbare ontmoetingsplek voor dak- en thuislozen in Nijmegen is permanent gesloten door de gemeente vanwege aanhoudende overlast. De plek opende begin dit jaar als proef en werkte aanvankelijk goed. Na de Nijmeegse Vierdaagse eind juli nam de overlast sterk toe, doordat ook dealers en mensen van buiten Nijmegen daarop afkwamen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dadelijk Friesland van de Moor.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Zes uur, Annette Schuts met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren ook twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog regelmatig bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen bij een graad of 22. Morgen laat de zon zich weer wat vaker zien. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland van de Moor.
1: My Erit Science.

0: You're coming along.
1: Supertramp. En School.
2: Goeiemorgen.
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Van Saison Jochen.
3: Maar Erik Seijens.
4: We hebben een vliegveld wat baseerd is op luchtkastelen.
1: Het vliegveld van Drachten is nog altijd in handen van de gemeente Smellingeloon. En die had ambitieuze plan. Maar dat komt neer van op een hispel. Er is trouwens meer hoor in Friesland van de Moorn. Ik denk hoor het nij te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum van Venwaarden. De stichting achter het dorpshoes die wil daar net meer aan mijn werkje.
5: Uw vertrouwen is, staan we wat fort appt. En nou, dan gaan we snel het hart voor u op.
1: Ja, en dan had het ik hoop, ja.
6: Dan nou, ben je nog even trots, toch?
1: Ja,
6: ja.
1: Het is een soort soap, de RIV worden.
6: Ja, nou, behoorlijk.
1: Ja. Van dat MFC inderdaad. Ja. Ja. Ja. Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Het is vreed, de laatste van deze week. Hè. De 4e van september alweer.
6: Ja, het gaat hard.
1: Ja, had hij de leadzanger van Greendale wekker maken?
6: Nee.
1: Ik weet niet hoe lang dat wordt.
6: Ja. Ja, dat zoekt toch wel even. Mijn beste goed was om die even erbij.
1: Wake me up when September ends. Nou, Sophia is dat dan net gelukkig.
6: Nee.
1: Dobby stekker net aan de beurt, maar Aasten Wol, wat heeft erin?
6: Ja, ik wil trouwens eerst even, ik zie dat Jaap en Tjoutje, die binnen alweer wekker. En ik, Jan-Jaap, is wekker. Goeiemorgen team Erit, ik ben er weer bij. Vanuit de laatste nachtchange onderwijs van Snits naar Waas. Tienje, we beginnen in de Maas Change. Nou, Jan-Jaap, vast een goed weekend. Daar wens ik je verzels.
1: Een hoffelijk weekend.
6: Ja, heerlijk. Ja, Zuid-Korea, hoe waagt het militair ingrijpen in de stritten van Hormuz? En de Argentijnse president maakt het op een nieuwe oorspraak op de Falkland-eilanden.
2: Jochen Oeren.
3: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moorn.
1: Cordieel Jelt van de Moorn van Jochen ont Ian Oeren. Stikje van de midje dus ik nog. Dat had te krijgen met zware windpoesters. Van de Moorn is lokale soort Rijn en een vrij krachtige zuidwester Boppeloon. In het westelijk kustgebied kan stormig wezen met zware windstieten van 90 kilometer de oeren. De is qua temperatuur mild, 90 graden ongeveer. Dit is Ellen Clark. En hold on.

0: Wie het die, dat is een man. Net doet de Nederlandse popscene wij te slaan, wie je. Die ik heb een beetje voorbij. Maar zijn muziek eerder ook gelukkig. Ellen Clark, wie dat. En Hold On.
1: Om het Njoggen Oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Stichting Dorpshuis van Woerden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum. De meidrie gaat een van de drie pielders onder het nij te bouwen centrum voor te vallen. Roel Dijkstra is de voorzitter van Stichting Dorpshuis van Woerden en viel hem net serieus naam door de plannenmakers van datzelfde MFC.
3: Dat noten is een geen begin van een exploitatie dan wel beheersovereenkomst. De ruimte hier in die begane grond niet voor u beschikbaar weer. Blik aan het einde is weg naar de bibliotheek inkomen. Dus we houden daar drie tafeltjes om mij wat zitplakken. Wij voelen echt dat zeg maar de horecafunctie in dit gebouw uiteindelijk, ja, waarschijnlijk in de toekomst net daar reikend is om ook eventueel evenementen in het gebouw die de jongens plak vinden op een goede manier zeg maar van catering te voorzien. Nou, voor u is alle reden om te zeggen, jongens, het jouwte is te weinig ruimte, deze pijler is onvoldoende invuld. Ik ben blij bij de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ik zeggen, complimenten van mij, dat ze zijn, we door goede voorzieningen, Jan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoet, dat is een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt door. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project. Ja, en uw vertrouwen is, staan we wat voort hebt. En nou, dan gaan we zeggen, ja, het is beter dat we even omlopen, want op een gegeven moment voegen wij niks met daar. De voorzieningen, jammer, want het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment serieus aan de slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn, ja, het houdt voor u eens op.
4: En dat komt er dan vooral op deel dat er eigenlijk net op papier zit, hoe. Nou ja, dat nemen ze dan het EBO in het kwaad, ja. Maar het eigendom, het beheer en het onderhoud, ja. Hoe dat uiteindelijk, ja, plakvinden
3: ze. Ja, en dat wie echt wel bekend, wat ik had in dit varieer, ik meen in januari, februari, naar mijn bureau Draaieroerlijn gaan, hè, dat is het bureau wat namens de gemeente dit project begeleidt. En nou, toen ga ik enkel zijn, ik had er enorm moeite mee, want er leidt nooit een beheersovereenkomst. En toen ik enkel zijn dat het zat terug, ja, dan hoort het voor u eens een keer op. Hij zei, Roel, ik bezweer die eigenlijk dat bestie worden, dat er een goede beheersovereenkomst is. Maar daar mag ik ambtelijk steun voor krijgen, dus dat mag intern bij de gemeente goed over praten. Nou, ik had er niks voor om, ja, dus dat is waarschijnlijk net slagen. Ja, en ik ga in allerlei andere projecten west en daar bijvoorbeeld ik nou goed dat wel goed kind, maar op een of andere manier slag je weer er net in om dat jif van me kwart te krijgen. En dat vind ik heel erg jammer.
0: En dat zei een teleurstelde Roel Dijkstra van het Dorpshuis in Verwoorden. Zijn verslagjouwer Ben de Jager van de RTV NOF. Het college van de gemeente Nantwerdeel betreurt het uitstappen van de stichting uit het MFC-traject, project. Nevers Harren wie de stichting nou belutsen bij de planvorming en bloot de moedingsfunctie een wichtig onderdeel van een toekomstig MFC in Verwoorden.
1: De media van de Moor.
0: Echt multifunctioneel is Vijkenwouda.
5: Alle merken thuis.
0: Wat zelfs?
5: Ja, Zuid-Korea onderzoekt het momenteel verskaarde opties, waaronder militair ingrijpen om de vrijheid van de skipveert in de stritten van Hormuz te stiepen. Dat had het kantoor van de president witte litten. Ja, verskaarde Zuid-Koreaanse media die melden dat het land om al ontarieden weer om de voortein van die militaire middelen in te zetten. En ja, dat is nog krek een stapje te vier, dat er al een besluit naam is, maar de opties worden dus wel onderzocht. Ze zoen onder andere een patrouillevliegtuig, een skip, een logistiek skip sturen wollen. En ik, ja, een eenheid die het min die dus lijn binnen in die stritten van de Moes opsporen en opromen kan. En daarmee moet dus de skipveert in de stritten van de Moes vrije skipveert maar stiepen worden. Tak een weken dan zal de president van Zuid-Korea zijn Franse collega Macron bezieten daar. En ja, op de agenda staat dus onder andere die stritten van Hormuz. En dan de Argentijnse president Milei, die het in televisie taspraak zijn dat hier de sancties zijn bedrogen die het belutsen binnen bij olieprojecten bij de Falklandeilanden onscherpe zil. En hij hield ook een gunstige win voor de Argentijnse onspraak op die eilanden. Ja, we weten dat Buenos Aires en Londen de soevereiniteit betwisten. Het zijn ook nog Engelse, Britse eilanden. Er is ik in de jaren 80 of zelfs, 82 is daar een oorlog gevierd. Argentinië voelt toen de Falklandeilanden, of de Malvinas, zoals zij ze nemen, binnen. Het had een kwarte, maar ja, toch wel vrij bloedige oorlog het West. Meer dan 200 deden aan de Britse kant. En meer dan 600 deden aan de Argentijnse kant. Drie burgers binnen toen omkwam. Ja, zij wil dus nou, ja, ze loeken de spanning weer een beetje om, zeg maar. Ze wil een marinebasis wil ze dus bouwen in de buurt van de Falklandeilanden. En ja, die onkundiging die komt deine dat de Amerikaanse president Donald Trump zei net uit te sluiten dat het Amerikaanse standpunt van neutraliteit ten aanzien van Falklandeilanden, ja, dat hij dat op mij besjen wil.
0: Oh,
5: want ja, hij had het net zo op de Britten.
0: Nee.
5: Die stiep je hem net in zijn oorlog met Iran. Ja, en dan met je op een of andere manier met je dat ja, toch ja, voor straft worden dan in de ogen van Trump. Dus dan zou die Milei, wat ik een, ja, hoe mag dat zeggen, een ideologische bondgenoot is van Trump, die zou dan de stiepe krijgen van, of in ieder geval de zegen van Amerika, van nou, doe maar, griep maar in op die Falklands. Dus dat is een gevaarlijke ontwikkeling.
0: Nou, fijke, dank u wel.
1: Zis het maar.
0: De eerste koffieplaten die streamen al van binnen. Van zelfs uw hoofdleverancier Jelke, die meldt hem al bij mij een mooie plaat van Hart.
5: Dat
0: ja, klinkt goed. Klinkt goed.
5: Zeker.
0: Misschien stel ik wel goede ideeën. Welke plaat was door Juwet Jerre? Welke plaat is geschikt om deze week mij aan te sluiten? Stuur die even terug naar 0620 Fjouweren Jorgen Jorgen Ian Jorgen Jorgen. Of de omroep app en dan Jes Maassen misschien wel voorbij komen. Intussen, deze van de baas Bruce Springsteen. Radio Nowhere.

0: Bruce Springsteen en Radio Nowhere.
1: Het is nog petit, maar
2: Iris Seijens
1: is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
3: Het vleerveld van Drachten, dat zou rendabel maken worden troch de bouw van tientallen hangarwenden. Ja, dat ben huizen met een liets vleertuigje in de garage om de ronde van dat vleerveld. Dat zeg ik alsof het niks is. Die plan die we eerder al eens bekend maken. Maar op mogelijk termijn zien voor de gemeente de exploitage van de airstrip oerdragen om bestuur van het vleerveld. De Rier die nam dat besluit in 2022. Maar van die ambitieuze plan is nog neer op een hispelkom. Het is het altijd kritische Rierslid Ierse de Vries van de ELP. Die beschouwt de vleerveld ambities als loftfietserij.
4: Nou, om te beginnen leek het prestige en het voorkomen van gezichtsverlies wel belangrijker dan een realistische kijk op een economisch rendabel vliegveld. En het is dan ook wel heel bijzonder dat we vanuit 2014 al rapporten hebben die het aanjouwen dat het heel moeilijk worden zal om dit vliegveld ooit rendabel te krijgen. En dat we nu op basis van het Didamarecht wat 21 november 21 lukjoen is, of ingang is, we nu betekenen dat het Didamarecht misschien mogelijk wel een bottleneck wijzen kan. Dus dat is al bijzonder. En laten we dan ook naar bedenken dat we er op Nijwer een ton uitjouwen voor een onderzoek, terwijl er al stapels onderzoeken lezen die al je tot dezelfde conclusie komen. Dan hebben ze staring aan meer dan een miljoen. Ik heb net exact, maar meer dan een miljoen. Al je uitjouwen om dit hele gebeuren hierachter, wanneer we nog net een millimeter verder zijn en in uw zeker economisch ik net een millimeter verder komen als vliegveld Drachten.
5: Want het idee van de gemeente is, het is van de gemeente Soent Njochtje Vierverzonter. Dus de gemeente die draait elke keer op voor kosten en onderhoud. En de gemeente die woord austeert zodat het geen gemeentelijk geld meer kost. Maar dat ligt het nog net een slagje.
4: Nee, er weer een lumineuze idee ontstond dat je dan een hele serie hangarwenningen komen zoen. Die dan op basis van erfpacht geld inbrengen kon om een vliegveld in de stand te houden. Het is natuurlijk al heel bijzonder dat je wenningen bouwen moet om een vliegveld in stand te houden. Terwijl je op deze gebied en deze hoeken hele oren economische activiteiten volle verstandiger wijze zoen en ik volle beter in het belang van Drachten wijze zoen.
5: Want de eerste hangarwenden, ja, nevens het advies van 2022, die hinder nou wel steermat, maar ik zie ze nog net.
4: Nee, we hebben een vliegveld hier wat baseerd is op luchtkastelen.
5: Wat

0: kan het wel.
1: Nevens de gemeente Smellingen om binnen de vliegtuigplan alleen nog een pietje vertragen vanwege juridische toekeltje. Morgenmaster Fred Veenstra had nog altijd betrouwen in de economische potentie van dat vliegveld.
2: Ik denk dat die airstrip, ekel is die nog steeds vrij lietschalig, een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente is. En daar ben ik nog steeds bedreuwen. En daar werd wij contact mee gehad. Die zeiden eigenlijk zo'n dus daar graag vestigen willen. En er zijn natuurlijk, dat Sjoste Muzinnen, allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart, bijvoorbeeld in de drone. Industrie, nou, daar zou erachter een mooie rol in spelen kennen.
3: Minder dan ik had bedroeven die dree binnen om daar in te investeren. Die ik al tassisings die je daarvoor.
2: En Safir is nog net. Wij hebben contacten. We zijn nu bezig die juridische dingen goed uit te schikken. En in de eerste maand van volgend jaar gaat de discussie verder.
3: Ben ik Rietsleden in deze gemeente Rie. Ja, die hebben het wel honger mee, deze airstrip. Die sissen van, we kennen dat beter uitzitten, want rendabel wordt er nooit.
2: Die loon heb ik niet. Dat weer van de laatste discussie, maar dat weer al voordat ik hier aan het werk rekken. Maar aan de andere kant wie er ook een grote meerderheid. Die zei, geef maar terug. Nou, op basis van die meerderheid geeft het college terug. En lezen we dus begin volgend jaar een nieuw voorstel voor een gemeente hier van Sak. En wij de problematiek die we nu zien gaan oplossen. En zo'n soort verder kennen om die airstrip, dat vliegveld Drachten, een mooie rol in deze regio te gaan.
3: Ja, dus dat voorstel voor hangarrenten is vrij ongebruikelijk in Friesland en ik in Nederland. Wanneer gaan we die eerste hangarrenten zien hier in Drachten?
2: Nou, de wier dus een ontwikkelaar die daar heel druk mee wandelen wier. Alleen die maakt nou ik even watje op de uitslag van die juridische vragen die we nog gaan. Maar hij is er wel degelijk. En natuurlijk ben er maar weinig gemeenten met een airstrip zoals die van u is. Dus er zijn ook weinig gemeenten wijzen die praten over hangarwenningen. Maar je kent het en we zullen zien of dat het komend jaar toch nog mogelijk wordt.
3: Dus het kost het even wat meer tijd, maar jouw bloemen optimistisch.
2: Jouw kennen mij is een optimistisch meisje.
3: Hier ben ik grutsk op het eigen vliegveld.
2: Jazeker. Ja, zeker. Ik ben zelf. Ik was mijn vliegtuig omheen geweest van oude airstrip. En dat is altijd mooi dat in deze regio kent.
4: Goeiemorgen. Mooi dat de radio aanhest.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: Ik ging net goed te

0: Jet Airliner, dit wie de Steve Miller Band.
1: Omroep Friesland.
2: Alles wat er spiekt.
3: Hier lees ik. Familie als kwart. 4 voet.
1: De kop van een zwet uit de Midsjoen komt daar libben.
4: Deze pommelkroon dateert waarschijnlijk uit de 10e eeuw. Einde van de vikingtijd bijna.
3: Ja, maar werd dat beetje jacht naar het zustere eeuwen.
1: Zwet. Dit weekend in Friesland ook.
2: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
0: 12 minuten over Jalverson is het. Fijn, kijk, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Het KNMI had vanwege zware windstieren koren giel uitroepen voor het water- en kustgebied en om de IJsselmar heen. Het verkeer en boetenactiviteiten kan de hinder van ondervinden. De zuidwestelijke wind kan snelheden bereiken van 75 tot 94 km in het uur. Begin van de middag, dan neemt de windkracht weer af. Stichting Dwarshuis van Waarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het Nijtebouwend Multifunctionele Centrum. Daarmee dreigt een van de 3 pielders onder het Nijtebouwend Dwarscentrum voor te vallen. Het ontbreken van een goed beheersplan is een van de problemen, zei het vastzitter van de Stichting Dwarshuis, Roel Dijkstra.
7: Het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment serieus onder slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn, ja, het hard voor u is op.
6: Het college van de gemeente Dantemadiel neemt het spietig dat de stichting uit het dwarpshuisproject stapt. De bennerjochter had ingrepen bij een gezinshoers in Vinkleester. 4 minderjarige ben binnen uit dat hoers weihellen. Verslagjouwer Ben de Jager leidt uit waarom.
8: De onleiding die leidt bij een eerdere veroordeling van de gezinshoesheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarna is binnen de nieuwe signaal van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwargen ja, zo slim dat verder onderzoek nog plak vinden moet. En in een situatie waarin ben ja, vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen moeten.
6: De maatregels zijn voor eerst tijdelijk. De rechtbank zei mij klam dat de besluiten na binnen vanwege het spoed is kunnen je karakter van de situatie en op basis van de informatie die op dit stuit beschikbaar is. Joert wordt de zaak behandelen bij de rechtbank. De Nederlandse volleybalsters met Hester en Marit Jasper binnen uitskakel in de kwartfinale op het EK. Nederland verleert met 3-1 van Polen. Van de eerste set al hier Nederland het dreeg, al slaagt het nog wel om de 2e set binnen te halen. Maar daarna wil geen set meer won.
0: Fijke. Dank u wel. Dat brengt dus bij het Waberjocht. Sibo Mollema, goeiemorgen.
9: Nou, het is simpele waaier van morgen. Maar nee, dat maakt het net uit. Goeiemorgen.
0: Het is simpele waaier. Goeiemorgen.
9: Dan begint ik met een S.
0: Ja, het is bij de S, maar goed.
9: Ja.
0: Dat gaan we even, even rjocht zetten. Ik ben heel benieuwd, hoe beginnen we deze dag? Ik weet het al van Fijke, Cor de Giel. Dat is van letterjuwetalkundige.
9: Ja, nou, het is op stuit zo. Als je door bent, dan valt eigenlijk 3 dingen op. Het is tjuster. Nog super tjuster. En het is wat bewolkt. En het is winderig. En het is zoelboet. Het is een akram jongetje in een heel. Iesbrecht een jongetje, komen 4. Friske Pjaal een jongetje, komen 2 bakken veen. Jongetje in een heel. Op staren weer 20 graden. Je bij mij op alleen maar ik. Dus de soest tinken qua temperatuur. Dit ken je het wel eens een hele warme dag worden. Maar het wordt oors. Want wat in de terrein op stuit hebben te krijgen met een steuring. Die leidt mij de eerste rijwetter nadelijk van het waard. Er valt al wat rijwetter, maar eigenlijk is het in het grootste gedeelte van de provincie het droeg. Maar in de rin van de morgen dan zakkert dat rijgebied naar het zuiden. En dat betekent dus dat we vooral van de tweede helft van de morgen, eerste part van de midden, het meeste rijwetter krijgen. Daar ken ik best aardig wat rijwetter vallen. Tijdens de passage van de keldfront. En daar komen dus ook nog buien bij voor. En windstje van 25 tot 90 km per uur. Dus van Derek de Koren Giel. Eigenlijk is de wind op stuit nog matig ontkrachtig uit het zuidwesten. Maar zoals ik zei, de tweede helft van de morgen, dan verwacht ik een windpiek dat er dus op het water en het IJsselmar tijdelijk het ontstwarmig waaien kan. En dat is toch de reden voor die Koren Giel. Nou, het was zo dat in de midden het stevig waaien bloed, maar dan ging die windpiek en dan werd het uit. En daar loopt het rijwetter ook wat voor. Dan krijgen we daarvoor in de plak een opklaring en temperaturen die dan net tegen, maar het zakje, het vermeden, de zakkende temperatuur. Nou, dat is een 18 graden. Dus we starten warm en we eindigen koel, zeg maar. En jong, dan is het droeg. En heb ik altijd nog te krijgen mijn matige, ontkrachtige westenwind op het water, mogelijk nog wel hut. Waarbij de temperatuur in de nacht verzakt naar zijn 15 graden. En vannacht kan er dan weer een paar buien vallen. Dus eigenlijk starten we warm. We krijgen wind en wetter. En vanmiddag krijgen we weer droger waar en wat zinnen. En neemt de wind wel al mijn bloed stevig erbij.
0: Dan hebben we de nacht honden en dan we wekken en dan is het samen weer sneeuwen. Hoe liggen het dan?
9: Ja, nou, op sneeuwen dan hebben we een heleboel waartypen. Het is een iepen waartype, neem ik dat. Wat is een iepen waartype? Zinnen, stepenwolken en een matige, ontkrachtige westenwind op water, misschien nog wel even hut. Heleboel waartypen. We hebben een relatief koele dag, want ik denk dat de temperatuur, die heeft moeite om die 20 graden grens te halen. Maar fijn, de zinnen schijnt. Het is wassa, morgen te morgen en ik het eerste pad van de midden ken er nog wel enkele buien overkomen. Maar dat is dan ik alles, want in de midden en de jontijd is het dan droog. En zakken de temperatuur maand en nacht naar zijn 13 graden. Het wordt wat duidelijk frisser, maar wel eens in koelere lucht. Dus het is morgen zinnen en een paar buien en letter droog.
0: En over de snijden in de dagen daarna, hoe komt het dan?
9: Ja, nou, op snijden, de natuur heeft een goed gevoel van timing. Want op snijden dan liggen het droog te bloeien. We hebben een hege drukgebied boven Duitsland. Zorgen ervoor dat de wind draait naar het zuiden. Betekent dus een onvier van warmere lucht. Het wordt ik vooral rijstiger. Dus we hebben snijden een kalme septemberdag. Maar flink wat zinnen. Ik was wat bewolking. Daarbij is die de zwak ontmatige zuidenwind. Dus de wind doet het dan weer kalm aan. En de temperatuur rent op naar zo'n 22 graden. En eigenlijk in dat waarbeeld, ik van Mandy leidt het op een moment in de verwachting waarbij de temperatuur nog wel eens een graadje winnen kan, 23 graden. Dus snijden en manje, dan liep het heel aardig septemberwater wezen. En daar hebben we van genietje, want die zullen we naar je steuren komen kennen, maar daar hebben we het eerst maar net over. We moeten eerst maar even terug deze wisselvallige dagen hebben, maar vooral de windpieken aan je van de morgen begin van een beetje en dat geldt ik verdraaien verder.
0: Sibbele, dank al.
9: Oké, ons straks.

0: Het is Sontje met een fason en dit weer de kast. En mon zult de zinnen skinnen.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Boeren en burgers in Baderadiel. Baderadiel, wat ik misschien zeggen. Die zitten net, wachten ont Den Haag of ont de provincie. Kleer is met Meitsen van Plon. Nee, die hebben zelf al een idee ontwikkelen. Een gebiedsombod. En het gaat er volslijn over hoe de omjouwing daar er in de toekomst uitzien maat. De initiatiefnemers die richten zich op het versterken van natuur, inclusieve landbouw, bescherming van de grijdevogels, het behoud van de historische klaaigrijden en het greppellandschap. Pieter Sondervander is van de coöperatie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het maakt het natuurlijk wel nieuwsgierig van ja, wat er krijgt in dat plonstiet. Is dat iets wat je al breed deal eigenlijk, of is dat nog maar een beetje geheim blouwen?
3: Nee, hè, dat is niks geheims om. We dealen dat doet met de bestuurslaag, zeg maar, met de deputeerde Koistra komt langs. We hebben juster, ik natuurlijk al eerder deel met ons leden, maar we hebben juster even opnieuw nog even een keer die in. En het gaat ook, correct naast wat je ook zei, het gaat ook een goed systeemmodel voor de boeren, want dat is bij dit hele gebeuren.
0: Ja, dat is wel echt belangrijk en misschien wel centraal.
3: Nou, lieke centraal als het bioverschaat en de grijdevogels. Maar het moet in goed evenwicht maken, akkoord. Want anders hadden we het niet in staat.
0: Ja, en hoe zwaar je er nog voor dat je had het plan dus opscrunnen, je had het ontwikkelen, je had er een hutonijtocht. Dat lezen je verst. En hoe voorkom je nou dat het aanzien op het bureau van de DPTR bedaard en dat het er bleef?
3: Nou, daar denk je net vanuit. Ik denk, het zit pas bij alle maatschappelijke doelen die we hebben. Maar snel, als het nou naartoe gaat, landschap, klimaat, warme wetter. En daar hebben we nooit wat van maatregelen daarbij passen. Wat de boeren dan ik past. En dan ieder op zijn eigen manier. Hè. Er zijn 130 boeren in het gebied. Nou, 90% doet je normaal. We hebben een enquête gezet, daar heb ik zelf makkelijk voor betocht. Hè. Een hele groep hand natuurlijk die het betocht heeft. Van, hoe doen we dat aan mijn greppel aan? Hoe doen we dat aan mijn paaien? En daar heb ik 22 mooi dingen om een enquête. Nou, dat is rond meer dan de helft. Dus dat is hartstikke mooi. Dus wij hebben ideeën van straks goed kennen. Nou, zo nu als het bestuurlijke laag daar net op ingeeft van jongens, wat kunnen wij ermee?
0: Ja, en binnen ons zaken moet je zeggen van nou, wij ben je misschien krijg wat ambitieuzer als dat de provincie wat nodig geweest heeft.
3: Nou, ambitieuzer in de zin van dat wij graag hetzelfde regie pakken en mooi voorop rennen. En net al als je wat van dingen hoe de zinnen komen. Nou, dus momenteel wordt het natuurlijk wel wat domineerd door de stikstofreductie in de pers en in de boeren binnen derk onrustig onder. En begrijpelijk, want het is net duidelijk. Maar het gaat natuurlijk ook volle meer dan dat. En het gaat door de samenhang van het spul. Hè? Hoe doen we dit normaal koor? Hoe komt de landbouw nou vooruit? Hoe bloot dit gebied mooi? Hoe draaien de vogels? Hoe doen we dat goed? Nou, dus zo gaan wij dat maar weer opzetten en bieden we jou het om onder de bestuurders. En dan zullen we zien hoe ze er in kwaad nog bij weer omkomen.
0: Ja, en hoe vier ik, ken je eigenlijk plon, meidje, gebiedsplon in deze situatie? Want ja, je stipt het ambitie aan. De regels uit Den Haag, waar ja, die gaan nog volgens wat op en del. Er worden ook maatregels onkondigd, niet van partijen, dat we heel onverwachts komen. Plannen is überhaupt heel lastig.
3: Nou, dat is het, dik. Dat zit natuurlijk op het moment een beetje in paard. Maar we gaan even uit dat de onhandigste speelregels van Driek, ik ben verdwenen in onderhandeling. En dat het nou weer wat deelbeert en dat we dan weer in deze beweging van onderop komen kennen om het maakakkoord te regelen. En dat geeft natuurlijk stadig gewoon hele in de keer nog in. Dus dat plan van ons, dat geeft er ik hoor van, we hebben een eerder 10 jaar voor richting 2024.
0: En dan al was je wat de DPTR ervan vindt, maar volgens mij is die hartstikke blij dat je mij denkt, like mij.
3: Dat denk ik wel, want volgens mij binnen maar 12, 3 orengebieden in Friesland die deze stap zetten. Hè. Dus ik denk dat je daar wees maar wijzen moet van dat er een groep is die vooruit wil.
0: Precies, wij wachten je toch, want waar wit praten, we zien hier nog een keer. En dan kun je zo vertellen, nou, pagina Saffel en Saffel, dat is al je wie.
3: Ja, we kennen er elke keer wel even nog, hè.
0: Even een update. Pieter Sondervand van de natuurcoöperatie Baderadiel. Tierentank en een soort succes daar.
3: Dank u wel.

0: ABBA en Ring Ring.
1: Friesland van de Moorn.
0: 900 leerlingen van het Dokkinga College in Dokkum. Die werk je mij aan een bijzonder kunstproject om de muziektheatervoorstelling De Zonnekoning van Dokkum hinnen. De leerlingen van HAVO en VWO die meidje Maya Noir-Verskaarten versies van het schilderij Maaltijd te Dokkum. De kunstwerken die krijgen aan een plak bij de voorstellingen in het Bonifatiuspark. Verslagjouwer Anne-Marije Reitsma van RTV NOF die zegt bij leerlingen Semina en Milan hoe dat ging.
2: Het gaat een beetje chaotisch, maar op zich wel prima, denk ik. Met een grote groep gaat het op zich wel prima, denk ik.
3: Is het leuk om te doen?
2: Jawel. Het is beter dan in de lesboeken zitten, dus...
3: Want wat ben je nou krijgt dan schilderen in?
2: Een schilderij van de Zonnekoning, die we hebben gezien. Over verschillende karakters die op het schilderij staan en wat voor rol ze vroeger hadden. En ja, er ook over... Ja, hoe heet het ook weer? Julian of zo, Julius. Julius van vroeger, dat dit lijkt alsof hij een karakter is, maar dat is het blijkbaar niet. Omdat een beetje, hij staat een beetje op de onverwachte plek, zeg maar, als de hoofdpersoon.
3: Hoe is dat ook leuk?
2: Ja, nou, matig. Het zijn leukere dingen om te doen, want ik heb zelf niet zoveel in schilderijen, maar op zich was het wel prima om te doen.
3: Nou, om dit te schilderen vind ik wel leuk. Want, zit er eigenlijk een soort techniek in?
2: Nou, we gebruiken heel veel felle kleuren om het in te kleuren. Zeg maar geen standaard bruin of zo, echt fel roze en fel geel. Dus ja, dat is onze techniek vooral.
3: En je bent al je maar in je eigen stukje bezig en uiteindelijk mag dat dus in je geheel worden.
2: Ja, het is een soort van puzzel. Dus iedereen heeft een verschillend stukje. En dan uiteindelijk wordt het samen één geheel die we allemaal verschillend, met verschillende stukjes hebben gemaakt.
3: Vind je dat mooi, Wut?
2: Ik hoop het. Daar ga ik wel vanuit.
4: Dit is QBV, KUBV, kunst, beeldende vorming.
3: En wat schilder je hem dan krijgt?
4: We schilderen het schilderij Het Maaltijd of De Maaltijd in Dokkum. Dat hing het eigenlijk in het dwarpshoers. En dat komt dan op achtergrond te hingen.
3: Ja. Want je bent eerst vanuit Sted Hoestawest om de schilderijen te bezinnen. Hoe wie dat?
4: Nou, dat is best wel leuk, want de zuster toch niet echt. Terwijl dat is het heel vaak wel op die laptop of die telefoon zuster.
3: En vind je het ook leuk dat het dan uiteindelijk te zien is?
4: Ja, op zich wel. Alleen nog een beetje extra mijn best dan.
0: En dat weet je in een reportage van RTV NOF.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, daar is de grond weer voor.
5: Jazeker.
0: Bezwarte.
5: Ja.
0: Wist een beetje onrustig gekregen, omdat ze doen naar dien, maar ze binnen.
5: Nee, je bloem in wij draven naar de vaardoor. Liz is er al.
0: Hallo.
5: Hallo. Nou, ze binnen er.
0: Hint ze maar een soort kermk of zo, wist nee, ze binnen, ik hoest.
5: Ja, nee, dat is er. Ik wou, alleen ik vind toch die papieren kranten, dat het toch wel wat.
0: En dat is zo.
5: Ja. Wollen de vingers helemaal zwart van de inkt. Maar goed, dat jet er dan helemaal bij. De Telegraaf, die het nice dat overstap Wero wordt dure grap. Ja, in kwarten dan stappen we oe van het betaalsysteem Ideal naar Wero. Alleen nog dan binnen ondernemers, die binnen volle duurder uit. Een van die ondernemers die zei, ja, wij betalen nu ongeveer een vast tarief per transactie. Wat neerkomt op €35.000 transactiekosten per jaar. Maar Wero die rekent 0,4% per transactie. Ja, hij zei, dan komen voor mij de kosten boppen de €200.000 uit.
0: Dan krijg je weer een beetje wat je in het begin ziet van pinnen. Dat je kon winkels dan een briefje in mij een bepaald bedrag of zo. Van boppen onder dit bedrag net pinnen. Of leven net pinnen.
5: Het wordt gewoon te duur.
0: Het kan bolmen.
5: Ja, nee, ja. Die ondernemers die ben ik woest hoor. Ideal is het beste betalingssysteem ter wereld. En dus schaffen we het af, zei een van die ondernemers. En we stappen dus hoe op een Europees betaalsysteem. En uiteindelijk zullen die kosten, die zullen on us troppenrekkende worden.
0: En het stomme is dus alleen maar omdat alles zo snel mogelijk moet.
5: Ja.
0: Want je kan natuurlijk gewoon een IBAN-nummer op je website zetten.
5: Dat ken ik,
0: maar. Ja. Dan maak je dat oerskroon.
5: Ja, inderdaad. Dus, het is, dan heb je een goed systeem en dan ben je weer van, het valt on us net uit te lezen. Er zullen er een goede reden voor wijzen, maar dan recordpremier. Voorwaar een prestatie. Waar hebben we het dan? Nou, dat is Meloni, Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, is de langzittende van de Nijoorlogse geschiedenis van het Zuid-Europese land. En daarmee heeft ze een historisch record brutsen. Al 1413 dagen stiert de eerste vrouwelijke premier van Italië onder het roer. Regeringen holden zond in Italië dan, holden zond de Tweede Wereldoorlog gemiddeld zo'n 14 man staan. Nou, dan zit zij er al toch al wat langer. Dus, Lokwenske, daar dan mij. Dan even zien, NRC heb je voor mij lezen. En die heeft een verhaal over het asielbeleid. Kabinet zet asielzoekers vaker vast. Het kabinet wil migranten die al in een EU-land asiel aanvragen opsluiten en daarna oerdragen. Ja, dat is toch een van de uitwerkingen van het Europese migratiepact. En dit is de eerste ingrijpende maatregel van het kabinet voor asielziekers. Die net een heel soort kansmeidje. Dat ziet er voor die mensen wat minder goed uit. Dan even Shen heb ik nog. Dat bij een alcoholcontrole onder luchtvaartpersoneel op Schiphol. Met vier mensen positief testen. De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben die controle uitviert. Een blaastest toonde onder vier bemanningsleden van de vliegtuig dus een te hoog alcoholpromillage in hun bloed heen om nog verder werkje te maaien. Ik denk dat als die kwart nog eens het vleer natuurlijk pakken worst, maar...
0: Net meer.
5: Ik zou even goed roeken als er een alcoholluchtje in het vleer natuurlijk hing. Het is een piloot hier alcohol in zijn bloed, maar dit lijkt onder de wettelijke limiet van 0,2 promil. En het vleer personeel mag geen alcohol drinken. Het zie je in oren vrouw geen onder vlecht. En om de bobbelgrens om te kennen, vleer te kennen nul is, is de besluitende piloot dus toch een vleerverbod van een oren op te lezen. Ik moet weer een beetje onder een zakje, dat promillage. Nou, bij drie cabineleden waar dus een alcoholpromillage boven de wettelijke limiet vaststelt. En ze hebben een boete voor kregen. Dus het is toch... Ja, er zijn wel boetes van 850.000 euro.
0: Het is wat dat betreft beter dat die piloten net dronken binnen.
5: Dat zou je
0: zeggen. Of geen alcohol in bloed hebben. Marlene, hi.
5: Ja, hi in the sky.
6: Wat is die Nijs van deze week?
7: Het was nogal iets prutsen.
6: Bijzonder?
8: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
9: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
10: Ik word daar blij van.
9: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
11: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
9: Debat en opinie op radio.
10: Ja, klopt.
12: Maar ik op de televisie.
9: Sjogmaai op Snijn te Middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
13: Dat maakt het extra spannend.
12: Bureau de Vries.
10: Is dat zo?
14: Met elkaar niet anders.
12: Nee. Op de radio.
9: Marek op televisie.
15: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
18: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
19: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
20: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
21: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
20: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als zesde geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
7: Game's a match. And it's another big upset in the men's draw. 6-4, 7-5, 6-2.
20: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: En naast dan af en toe het nijtbouwen MFC van Van Waarden. De stichting achter het dorpshuis, dat wordt net meer een mijnbrugje. Waarom net tot Jess Dazen? Muziekcontrole van Matthew Wilder.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
23: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
25: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
26: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attens.
24: Nee, Attens met ds.nl.
25: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
27: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
28: Friesland van de Moor.
29: My Eritz.

0: Matthew Wilder en Break My Stride.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Morgen.
3: Moet je niet piepen? Ja, als je in de stront zit, moet je niet piepen.
0: Uit wie in het wind van de topsieler Pieper Jan Post. Pieper. Pieter Jan Posma.
4: Dat is
0: een mooie verspreking. Pieter Jan Posma, die was adviseur mij wie op het scootje van Ljouwt. Hij stapte van boord en aarsen vregen we hem waarom hij dat besluitnaam had. En gedek hoe het naar te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum van Verwaarden. De stichting achter het dorpshuis wil daar een piramijnbrukje.
5: Uw vertrouwen is, staan gewoon wat voortappt. En nou, dan gaan we snel het hart voor u eens op.
0: Ja, dan houdt het ik op. Kijken, toch is de Nijsjoer premier.
6: Ja, premier Jetten. Die krijgt een soort haatberichten om zijn homo-wezen. En in het White House van, of, het White House van president Trump komt bij een videogame waarin spelers migranten uitzetten kennen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk de meer horen eerst het waarbericht in kwart. Mij Sibbele Waaier.
7: Een goeie morgen. Jood hebben eerst een soort bewolking met uit en droge rein. De tweede helft van de midden voortlokkende rein volgen droog een paar opklaringen, waarbij de temperatuur van de midden zakken naar 18 graden. De zuidwestenwind is matig ontkrijftig op het water en om de IJsselmar heen de tijdelijk hut ontstwarmig. Met uitschitters rond 25-30 kilometer in de oeren. Letter hebben het aannemend. Komende nacht een enkele bui en minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zin en stapelwolken, maar vooral maans in het begin van de midden nog een paar buien. De wind is matig ontkrachtig boven het water. Soms nog het. De maximumtemperatuur rond de 19 graden. Meer hoe het waar, oren jel oren.
0: Stichting Dorpshuis Verwaarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen MFC, het multifunctioneel centrum. Daarmee dreigt een van de drie beelders onder dat multifunctioneel centrum voor te vallen. Roel Dijkstra is de voorzitter van de Stichting Dorpshuis Verwaarden. Hij viel hem net serieus om door de plannenmakers van dat MFC.
5: Dat noten is er nog geen begin van een exploitatie dan wel beheersovereenkomst. De ruimte hier in die begane grond niet voor u beschikbaar weer. Blik aan het einde zo ik naar de bibliotheek inkomen. Dus we houden daar twee tafeltjes over met wat zitplakken. Wij voelen echt dat zeg maar, de horecafunctie in dit gebouw uiteindelijk... Ja, waarschijnlijk in de toekomst net daar reikend is om ook eventueel evenementen in het gebouw die de jongens plakvinden op een goede manier zeg maar van catering te voorzien. Nou, voor u is alle reden om te zeggen, jongens, het jouwt is te weinig ruimte, deze pijler is onvoldoende invuld. Ik ben blij bij de 20 miljoen van de gemeente. Daar wil ik zeggen complimenten van mij dat ze zijn in de dwars goede voorzieningen, Jan. Er staat ook duidelijk in dat de pijler... De tweede pijler ontmoeten is maar een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, oh jongens, dit maakt echt door. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project. Ja, en uw vertrouwen is, staan gewoon wat voortappt. En nou, dan gaan we zeggen, ja, het is beter dat we erom lopen, want op een gegeven moment voegen wij niks meer daar. De voorzieningen, jammer, want het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment een serieus onder slag kennen. En dat bleef nog heel dicht achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zeggen, ja, het houdt voor u eens op.
8: En dat komt er dan vooral op deel dat er eigenlijk net op papier staat hoe, nou ja, dat nemen ze dan het EBO in het kwaad, ja. Maar het eigendom, het beheer en het onderhoud, ja. Hoe dat uiteindelijk ja, plakvinders.
5: Ja, en dat wie ik wel bekend, wat ik had in dit varieer, ik meen in januari, februari, naar mijn bureau Draaieroerlijn gaan. Dat is het bureau wat namens de gemeente dit project begeleidt. En nou, toen had ik enkel zijn, ik had er enorm moeite mee, want er leidt nooit een beheersovereenkomst. En toen ik enkel zijn dat het zat terug, ja, dan hoort het voor u eens een keer op. Hij zei, Roel, ik bezweer die eigenlijk dat missie worden, dat er een goede beheersovereenkomst is. Maar daar mag ik ambtelijk steun voor krijgen, dus dat mag intern bij de gemeente goed over praten. Nou, ik had er niks voor om, ja, dus dat is waarschijnlijk net slagen. Ja, en ik ga in allerlei andere projecten west. En daar ben voorbeelden nou goed dat we goed kennen. Maar op een of andere manier slag je weer er net in om dat je van me kwart te krijgen. En dat vind ik heel erg jammer.
1: De media van de morgen.
0: Fijke, de oormedia.
6: Ja, uw minister-president Rob Jetten, die wordt bedolven onder homo-haat, stiert voor op het AD. honderden vijandige reacties per tweet het die kregen. Daarom het hier. Het AD het zijn nice jongen in een jellier tiert. Haast 46.000 reacties onder 323 tweets van uw premier. En 1 op de 20 daarvan is homo vijandig. Ik zal toch een peer nemen. Rot smoelwerk opflikkeren en vieze homo wordt dan zijn. De redactie van het AD het ik jongen van of onderzocht van wat voor meesting ben dat dan? Nou, onder oren een WMO-ambtenaar uit Noord-Holland, een functionaris bij de politie en ik een swingerskoppel uit Zeeland. Die zetten dat dus op X.
9: Oh.
6: Ja. En dan gaat het helemaal net over zien homo wezen of zo. Dat ben gewoon, he, dan lokwees ik het koninklijk peer. En dan komen meesting dan toch dan weer op dit soort reacties. De kritiek op zijn homoseksualiteit die valt op te delen in 2 categorieën. De eerste stiert volgens mij scheldwoorden en ziektes. En het maakt het net uit waar Jetten uit tweet. En de tweede die komt volle vaker voor. Die ze iets meer inhouden van toon. Maar haast altijd binnen dezelfde woorden. Iedere keer weer die vraag, of elke keer weer die vraag. Heb je ze verteld dat je homo bent? Je hebt toch wel verteld dat je homo bent? Het is, je wint er haast stil van. Uw premier heeft er haast een dijtaak om ongeëftes te dwaan, want dat doet hij wel elke keer. Het moet ik bespreekbaar worden.
7: Ja, het zal gewoon een principe ding zijn. Dat is wat ik heb mij net gebeuren.
6: Ja, dus, er valt nog een soort werk te verjochten hier. Wat je dit zou lezen. Je schrikken ervan. En hij zei het ik, dit mogen we niet normaal vinden. We moeten ons hier altijd over uitspreken. Nou ja, en dat dat heeft hij nodig, ik dien. En terug te verzelfs. Nou, en dan gaan we naar Washington. Want het White House daar van president Trump heeft een website lanceren met klassieke arcade videogames. Met onder oren, spelers, migranten uitzetten kennen en een grensmorren bouwen kennen. Ja, en mensgerichte organisaties die uiter je kritiek. Kan je wat bij voorstellen? Oh. Het spul heet ik Rio Run. He, dat is de Rio Grande, de rivier, de grensrivier tussen de Verenigde Staten en Mexico. En dat toont een digitale versie van Amerikaanse grensbaas Tom Homan, die migranten mij verskate hoedskleuren achtervolgt langs de Rio Grande onder Mexicaanse grens dus. Er is ook nog een oorspul. Dat is dan weer baseren op Tetris. En dat heet Build the Wall. Bescherm de grens tegen de naderende horde. En dat wordt dus uitgejongen terug het White House. Hè? Dat zou hetzelfde zijn als dat uw kabinet dit was. Hoe,
7: ja.
6: Dat vanuit het torentje dat dan zo'n game lanceren wordt om dan de smeesing uitzetten kist of een moren bouwen kist.
7: Ja, je verlegt er nou heen het wat beters te doen eigenlijk.
6: Nou ja, deze regering richt zich volledig op manieren om te innoveren en het verhaal van de vele prestaties van de president zo te vertellen dat het bij elke Amerikaan weerklank vindt. Nou, een van de meesten die hem daar druk op maakt dat is de mei-directeur van de Amerikaanse NGO Frontera Federation. En die zei van, ik word er misselijk van. Ze spelen al jaren spelletjes met het leven van mensen. En nu hebben ze er een videogame van gemaakt.
7: Nou.
6: Ja, wil je van beide berichten wil je toch wel een beetje stil van.
7: Ja, dan moeten we even over het horen hebben. Heel veel horenswijken. Want dat is iets van de morgen in de auto, denk ik, kan je juist een noemer van mij komen.
6: Ja.
7: Aretha Franklin.
6: Jazeker, een heel mooi noemer.
7: Ik hoor hem net.
6: Doe koest hem. Nee, hè? Ja, misschien is het toch wel een beetje. Het leeft iets verschil dan. Maar het is baseren op een bennenveske, maar zet er wat een eigen draaien, jong. The House That Jack Built, Aretha Franklin.
7: Hij komt er haast aan.
6: Mooi.
7: Want hij is nog. Oh, dat is trouwens wel een mooie combinatie. Ik heb niets bedacht. Homewrecker komt eerst en dan komt de House That Jack Built. Dus dat is hoe die volgorde kan ik werken, dat betekent zelfbaar.

Ja, somber die breekt de boel hoor. Homewrecker wie dat. Maar gelukkig hebben we Jack ook nog. Jij is vijker de leven hoor, dat noemen we van Rita Franklin. En Jack, die bouwt de boel gewoon weer op gelukkig. This is a

0: is het toch wel goed kan met het hoeswijken.
1: Ja, we hebben eerst loopt en daarna het Rossomber en daarna het Rita Franklin het weer opbouwt.
0: Ja, de relatie van die twee is net helemaal goed kan, maar hoe is het zit weer op in ieder geval.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Pieter Jan Posma. Nee, dat klopt net. Dat hadden we al gewoon. Dat hadden we al lang gewoon. Nee, even resetten. En dan ben je de waar van de Rita Franklin. Pieter Jan Posma houdt op als adviseur op het scootje van Ljouwt. Ljouwt eindigde dit jaar als tiende in het eindklassement van de SKS. We hadden contact met Pieter Jan Posma. Goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Het tiende plak dat die leger als weet je, van tevoren op rekening ging. Is dat dan voordat ik de reden dat ze hem heel past?
3: Nee. Dat is net. Nee, dat zie ik los van elkaar. Als wij bij de top 3 winnen aan het Shield, dan ja, wie het hetzelfde wist.
0: Oké. Dan ben je toch net alleen adviseur op het scootje van Ljouwt, maar ik in de IFKS op de Grutte Pier. Is het volslijn clear? Hast helemaal mee op?
3: Nee, ik hoor net op mijn ziel. Ik dacht wel mooi met de IFKS. Dat is een wieken. Dit wie vier wieken zielen. Dat wie een beetje too much. Ik ga een nieuw bedrijf. Dus daar laat maar je focus nou.
0: Ja. Even van net heel diep in discussie verhaald zit in de ziel verhaald. Een adviseur, wat doet hij eigenlijk correct?
3: Ja, goede vraag. Ja, net zo volle. Nee, on board. Het Fries is nog net mijn...
0: Bij het Nederlands, ja, dat is geen probleem.
3: Nee, we doen het in het Fries. Dat doen we nou. Ik zocht naar de wind. En dan maakt de beslissingen. En dat Joost terug aan Willem. Dus het is het volle... kijken en kijken naar de wind en dan de beslissingen meegeven aan Willem. Ja.
0: En in hoeverre had er nou invloed op de prestaties van dat scootje? Kun je zeggen als je leeg eindig je van nou, daar heb ik van pad, kun je dat mij onrekken je? Of denk je het helemaal net zo nee?
3: Ja, nee, absoluut. Eén team, één verantwoordelijkheid. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de beslissingen. En het zeilen en de resultaten. En zeker slecht varen, dat hangt op iedereen. En daar ben je verantwoordelijk voor. En daar moet je niet naar mensen wijzen. Daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Ja.
0: Slagen tot op zijn scootje eigenlijk altijd om die teamspeler te horen. En om net met vingertje te wiezen. Zo van, doe je dat? Hoor je dat? Ja, hoe geht's ook?
3: Ja, goede vraag. Nee, natuurlijk heb je wel eens dat je niet blij met elkaar bent of hoe dat is. Maar ik denk dat het mooie is dat je dan na de tijd zit en iedereen eerlijk in de spiegel kijkt en zegt, hey, hier ligt het aan of daar ligt het aan. En dan groeien. En als je met die eerlijkheid elke dag ingaat en afsluit, ja, dan blijft het sterk. En dat is een mooie van een team spirit. Ja.
0: En zit er nog verschil tussen de SKS en de IFKS?
3: Nou, hetzelfde teamwork, daar zit niet zo'n verschil in. Kijk, het verschil van de IFKS en SKS zit er meer in het format. Hè. Je hebt de 12 scootjes van de steden en de dorpen.

0: even. Ik heb zo'n mooie tijd gehad met Leeuwarden. Dus het was een hele lastige beslissing. Dus ik wil bij deze ook wel even iedereen bedanken voor die ontzettend mooie tijd. De sponsors, het team, de dames, het bestuur. Echt, was waanzinnig. Dus ik pak even mijn kansje hier. Maar nu ga ik ook meer focussen op een nieuw bedrijf. Ik zie Friesland voor me als heel veel natuur en een stukje woningbouw. Dus ik richt me op gebiedsontwikkeling, waar ik echt enorm naar uitkijk en dat hele leuke projecten mag doen.
1: Ja. Zit er eigenlijk nog ergens overlap tussen die twee?
0: Ik denk wel met zeilen. Het gaat over goede beslissingen nemen. De juiste informatie op tafel. En de juiste mensen in zijn kracht zetten. En ja, dat vind ik heel mooi. Dus we zijn in Akrum nu bezig voor een heel mooi project. Wat we noemen de gezondste wijk van Friesland. Daar gaat mijn hart van glunderen. Ja.
1: Nou, zo gezond. En mooi dat ze waarom ze een kist op in 10 miljard. Want ik heb wel dat. Dus juist mijn goed gevoel waarom?
0: Zeker. Zijn mensen die dicht bij je gaan staan. Vriendschappen. En die vriendschappen blijven bestaan. Absoluut.
1: Pieter Jan Posma, dank u wel.
0: Dank u wel. Goeiedag.
2: Nou, de vakantie is voorbij. Het wordt al wat griezen boeken. En de agenda in de vol. En de begin nice maken is ik nog.
3: Ja, Elze Wieke werd de leukste verhaal uit Friesland in de Nijsmakers podcast. Hij is elke tongje op Spotify en elke vreed op televisie.
2: Nijsmakers, het allerbeste excuus om die even delta aan.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
7: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM.
1: Het is Jalwachten. Fijke, goeiemorgen.
16: Een goeie morgen. De fractie van de eerste lokale partij in de gemeente hier van Smellingenloon is tige kritisch hoe de ontwikkeling van de zogenaamde hangarwenden op het Vleenveld bij Drachten. Dat zou rendabel maken worden, maar het door de bouw van tientallen huizen met ruimte voor een vleentug in de garage onder ronde van de airstrip. Maar daar is ontnota niet van op een hispel kwam, zei de fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP.
17: We hebben een vliegveld hier wat baseerd is op luchtkastelen. En laten we dan ik nou bedenken dat we op Nijwerden ton uitjouwen voor een onderzoek. Terwijl er al stapels onderzoeken lezen die al je tot dezelfde conclusie komen. Dan hebben ze die staring aan meer dan een miljoen. Ik heb het net exact, maar meer dan een miljoen. Al je uitjoen om dit hele gebeuren hierachter. Wanneer wij van net een millimeter verder zijn. En in uw zeken economisch ik net een millimeter verder komen als vliegveld Drachten.
16: Nevens de gemeente Smellingenland binnen de vliegtuigplan vertragen vanwege juridische toekeltjem. Burgemeester Fred Veenstra had nog heel veel vertrouwen in de economische potentie van de airstrip.
18: Ik denk dat die airstrip. Ekkel is die nog steeds vrij lietschalig. Een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente.

0: is. En daar ben ik nog steeds bedreuwen. En daar werd wij contact mee gehad. Die zei ze eigenlijk zo'n dus dat graag vestigen willen. En er ben natuurlijk, dat Sjoste Muzinnen, allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart. Bijvoorbeeld in de drone-industrie. Nou, daar zou Drachten een mooie rol in spelen kennen.
1: De gemeente Ljouwert had verkeersregelers inzet op de dijk bij de Blokhuis Sparta in de stad. Het is daar extra druk, want een soort auto's deze route broek als alternatief. Nodat een oorkruispunt in de stad dicht is vanwege werkzaamheden. Een rit terug het centrum neemt nou al gauw 3 keer meer tijd als gewoon wij. Het werk om het kruispunt wordt nog onder mij 18 september. Stichting Dwarfshuis Vinwaarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen multifunctionele centrum. Daarmee dreigt een van de 3 pijlers onder het nij te bouwen dwarfcentrum voor te vallen. Het ontbreken van een goed beheersplan is een van de problemen, zei voorzitter van de Stichting Dwarfshuis Roel Dijkstra.
2: Het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die 4,5 meter, zo'n je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen voor dwarfsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment serieus om de slag kennen. En dat bleef nog heel niet achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zijn, ja, het hard voor u is op.
1: Het college van de gemeente Dante Madiel neemt het spietig dat de stichting uit het dwarfshoesproject stapt. De bannerjochter had ingrepen bij een gezinshoes in Veenkleester. Vier minderjarige ben binnen uit dat hoes wij hellen. Verslagjouwer Ben de Jager luidt uit waarom.
3: De onleiding die leidt bij een jedere veroordeling van de gezinshoesheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarnaast binnen er nieuwe signalen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwargen ja zo slim dat verder onderzoek nog plaatsvinden moet. En in een situatie waarin ben ja vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen moeten.
1: De maatregels Biffer is tijdelijk. De rechtbank zei mij klam dat de besluiten nam binnen vanwege het spoedisken, de karakter van de situatie en op basis van de informatie die er op dit stuit beschikbaar is. Joert wil de zaak behandelen bij de rechtbank.
4: Fijke, dank al.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
6: Schoorsteenvegen Friesland in de Westerijn. Wie maakt ze jouw kwastien vakkundig en secuur skin? Ik heb weer een soort ondervinding met pelletkachel onderhoud. Zorg voor uw voordelige tarieven op schoorsteenvegenfriesland.nl.
7: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
8: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
7: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
9: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
10: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
11: Friesland van de Moor.
12: Erit Science.
13: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
14: Het is 4 minuten oer, Jalwe 8. En ik ben wel benijd, dat komt mij het waar eigenlijk. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
15: Een hele goeie man.
14: Ja. Noteerde al even Cor de Giel van Letta Joert. Hoe ligt het nou eigenlijk?
15: Ja, nou op stuit is het nog net Cor de Giel. We komen eigenlijk uit een warme nacht. Ik heb eens even gezien, de temperatuur lijkt vannacht. Nou, zo'n beetje nou, op zandje 0,8 op Schielge. En nou, haast 20 graden in binnenland van de provincie. Dus ja, als naar de temperatuur zocht op stuit en zo denken, nou, dit werd Joert zwitten. Maar er is toch wat oorzaak komen erbij. Op stuit zorgen we dat we ten matten van het waard, eigenlijk skampt er al wat uit waard hinnen. Een gebied met Rijn en dat Rijnwetter dat zal hem in de rin van de maand die het uitbreidt in het zuiden. Waarbij er wel verschillen tussen het zuiden. Of ja, tussen het zuiden en het waden van de provincie. Ik heb echt het idee dat het waden 4 waar je het meeste wetter krijgt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat Joert uitpakt. Want het is prachtig om dat te volgen in de oranje dagen. Maar het zal in ieder geval weer worden. En dat is net het enige. Want de wind die doet ik nog even een flinke skep bij. Wat we hebben te krijgen met steuring. Die is komende wij met rijwetter. en wind. Vooral het tweede pad van de morgen, dan kan de wind op het water het ontstwarmen gebeuren, tijdelijk. En generaal stiet het gemiddeld een matig ontkrijftige zuidwestenwind. Maar het einde van de morgen, dan kan de wind even tijdelijk een flink opspelen. Nou, die koorde giel is dan ik van Jochen ont in oren vermijden. Dus dat het helemaal te krijgen. En nou ja, ik zei al, het rijnwetter komt. En ik vooral het eind van de morgen en het begin van de middag, dan verwacht je het actiefste deel van het rijnwetter. Dus dat maakt het dan ik nog min zicht. En dan is het eigenlijk even jest. En de temperatuur, die is op stuit, nou, die gaat dan naar de 20 graden. Maar na de passage van al die wien- en rijngeweld, dan zakken de temperatuur van mee naar 18 graden. En wordt het koeler. En dan bloedt er een stevige wind in. Die bloedt matig ontkrijftig op het water. En soms in een hut. Het goede nieuws is dat de zinnen, ik wel eens even wat van hem sjen lid. En dat uiteindelijk in de rente van de media het steeds droger wordt. En klaart het weer wat op. Dus ja, eigenlijk lijkt denk ik het minste deel van de dag, nou, het tweede pad van de morgen, het eerste pad van de media. Vandaar ik de koren giel. Nou, Joon is het dan droeg en wordt het wat rijstig, maar het bloot wel stevig waaien, zeker op het water, de wind vaak krachtig. We hebben de temperatuur vannacht zakken het naar zijn 15 graden en in de rin van de nacht kan er dan weer een bui vallen.
14: Oké, okay. Dus de koren giel, die hield de naam voor Oudijs. In de Nijmegen dan wordt het weer wat rijstiger en dan kunnen we wat bekomen. En dan op de monta.
15: Ja, op naar morgen dan hebben we dan een hele oren dag. Dan is het punt 1 is het echt, nou ja, de temperatuur. Ik zie het kijk naar zijn patiënt dat zal morgen nog spannend worden dat het wel 20 graden wordt. Ik hoor het eerst op de meeste plekken op 19 graden. Het goede nieuws is dat we zinnen hebben. We hebben stapelwolken en vooral in de maandtijd. Eerste pad van de middag kan er toch nog wel enkele buien oorloeken. En daarbij is die het matige op naai tot krijftige westenwind. Misschien op het water nog wel eens even hut. En ja, is het een heel oorwaartype, want we zullen zinnen geregeld. En dat is alleen maar goed. Nou, in de jontijd werd het dan droog. En kwalite dik oud, want de wind die zag het in het binnenland er wat uit. En kan de temperatuur op kortste plakken wel een zakje naar onder de 10 graden. Dus dan is dat weer heel wat oors. Totale oren daar is goed.
14: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
15: Ja, nou, de natuur heeft het goeie maar voor, want op snij liep het toch de beste dag te worden. Dan hebben we een hege drukgebied, dat nestelt ermee van Bob Duitsland. Dat zorgt ervoor dat de wind naar het zuiden gaat. Nou, dan krijgen we ongeveer van wat warmere lucht. Maar behulp van de zinnen rint de temperatuur op naar zo'n 22 graden. En de wind zwak ontmatig uit zuidelijke richtingen. En dat is heel plezierig. Nou, en dat waar zet hem eigenlijk? Man die ik nog trog, heb ik nog steeds te krijgen met wat zuidelijke wind. Mijn zinnen, ik wil eens wat bevolking en de temperatuur, nou, we doen er nog een graadje bij vooruit, man die 23 graden. En dus de vooruitzicht ben prima. En nou, ik hoor het positief, maar dan weer de meeste net teasen, wil het dan weer wisselvaller. Maar dus zullen we het eerst nog maar net door hebben.
14: Heel goed. Sibbele, dank u wel.
15: Jo, nog vlug weekend.

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: en ik. Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Friesland van de Hoorn.
2: Beyoncé Harris en Texas Hold'em. En nou zegt u heel wat oors hebben, dat wat ik wil te zeggen. Van de zonde keer werd Joen Instruus te vinden het Veenster kampioenschip Pon Lat Fisken houden. Het evenement dat werd organiseren door piratenstations Koekoek en Nevada en de Angelsportvereniging Rustenveen. Willem Hofstede is van de organisatie. Goedemorgen.
3: En goedemorgen.
2: Oh, de hoenen worden er al enthousiast van, vind ik. Even voor de mensen die dat net weten. Wat in dat Pon Lat Fisken krijgt eigenlijk?
3: Ja, de namen die zeiden het eigenlijk al. We zijn net mijn angel bij het water, maar een pan laten. Dat ben ik denk dat op dak lees een stuk hout van bijna 2 meter.
2: Een lang stik plat hout en neem mijn vis.
3: Ja.
2: Waarom net mijn angel?
3: Ja, een angel. Ik bedoel, het maakt een beetje een leuk en gezellig evenement was. En een panlatten, ja, dat brengt ook een beetje hilariteit. En het is ook leegdrempelig voor iedereen dan om mij te doen. Het is net alleen nog de wedstrijdfeestje die dan wil mij doen.
2: Dan zit iedereen weer even leek, hè? Je hebt voorbepaald dat je mijn pon laat visken. Dus er is geen idee die mijn geavanceerde apparatuur aankomt.
3: Nee, ja, het is gewoon back to basic om samen te zijn. En we zitten elke keer mijn stok bij het water. En mijn apparatuur van honderden of duizenden euro's. Het heeft voor iedereen gelijk.
2: Nou is er zo'n editie vanzelf. Dan zal er intussen mensen wijzen die er aardig betoefd in worden ben.
3: Ja, zeker. Ja, je zei een krek van de volgende keer, maar ik had hem nice gehoord. Het is zelfs al de achtste keer dit hier. Dat ben ik gewoon mij die door elke keer mij. Vanaf het begin al. En dat ben ik gewoon die komt erbij en daar. Maar de meesten die een beetje toe binnen, die weet hun visje daar ik wil mij te vangen. Ja. Dan maakt het net zo veel uit dat een angel op pan laat is. Ja, dat ben ik wel toevallig toen de prijs net eerst bij ons in de buurt bleef. Dan weer erin, die kwam in Brabant op vakantie. Oh. En die hier, dat mij kregen. Nou, en die mij 8 meter aan visk met de hoofdprijs in de hoogste gang.
2: Nee, die de pan had in de kofferbak en die dacht, ik zal even zien, lid op de maat.
3: Ja, nou de pan laat in de kofferbak, dat hoort net, want het is een evenement wie organiseren het helemaal, dat de pan laat die regelen wie ik. En de snorken zei ze maar, dat de meesten gewoon net een pan laten mij te nemen.
2: Nou, dat is ideaal. Dus als je denkt van, dit lijkt mij, ik wil het muziekje, dan kun je dus gewoon naar je taar rijden en dan wie is het een bol?
3: Ja, nou ja, we hadden al aan de week wel druk bezig geweest om het bij de meesten trots te brengen. Ja, degene die het altijd mij door de witte won, maar eigenlijk ben nou de lijn nou besluiten, want ja, dan kunnen we de pal laten niet klaar maken, maar mocht er nog een paar wijzen die mij worden, dan valt er altijd wel wat te regelen. En dan, we hebben op dit moment nou 50 mannen op papier staan die mij willen doen.
2: Nou, dat is een mooie groep.
3: Ja, zeker. En dan maakt het niks uit. We hadden 2 categorieën. Voor de band en voor de dames en voor de heren, zei ze maar. Ja, voor de band is het ook leuk om een mooie manier kennis te maken om voor visken en dat ze lekker boeten bezig kunnen. We hebben wat priesjes door de middenstand die dan beschikbaar worden gesteld voor iedereen. Ik ken de band, die krijgen alle keer wat. En dan ben ik natuurlijk ook nog 2 prijzen voor elke categorie. En we hebben elke keer bekers voor de beste 3, zeg maar. En dan hebben we 1 beker. Ja, Veenster kampioenschap. Veenster kampioen. Pallard Veskien. En dit hier 2026 dus.
2: Nou, dat wordt weer een mooie editie, volgens mij.
3: Ja, zeker.
2: We hopen dat er net weer in het Zuidenwijk komt die er met de heren van Trogeert.
3: Nee, heel even contact opnam. Hij zei dat we dit hier net worden. We komen over een week pas op vakantie.
2: Oh, dat kilt. Ja, dat is een voordeel voor de lokale ponlotviskers.
3: Ja, daarom. Nou ja, iedereen is welkom, ja, daar het van. Maar die had hier vorig hier een hele mooie Janne gehad. En ik vond het gezellig dat ik vond het wel leuk dat er nog weer een contact opnam.
2: Mooi. Bedankt voor het bijpraten van nou Willem Hofstede over dat ponlotvisken. Dank u wel.
3: Ja, nou, en oh.
2: Ja, het kind ook correct. Iets hier, ze kon. Nee, hij is wat. Nou ja.
4: Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen.

0: Jean Grift net... Jean Grift nog nooit van Ponlot Fisken yet. Leen Jongewaard en Piet Romer vinden dat mij vissen.
1: De media van de morgen.
2: Fijke, door de media. Ja, er is wat opheffen ontstaan, wat opscoren op de social media kanaal. Want ja, er is een filmpje geplaatst terug. Naomi, die hiert mijn vriendin, een hoes in het centrum van Amsterdam. Echt zo'n mooi grachtenpan, wist vol. En ze is er ook heel blij mee. Die mensen verhieren tijdelijk. Dus het is ik compleet ingericht en alles. Het ziet er prachtig uit. Dus dat wil Naomi even zien laten. En ze heeft dus een roeleading jong terug, die wenning. En dat heeft ze dus al in je filmen en op sociale media zet. En die wenning heeft een bijzondere tuin.
3: Ik zeg over elke hoek, misschien is dit wel het onderdeel van het huis. Maar misschien is dit wel het onderdeel van het huis. Want dit was alleen nog maar de bovenverdieping. Als je hier naar beneden kijkt, is dit ons tuintje? Dat is toch niet normaal? Deze tuin hier is de Anne Frank tuin. Dus we hebben geen buren.
0: Ja. Hey, wat gebeurt hier precies?
2: Nou ja, precies. Je had een roeleading in een filmpje. En ze zei, de hestuus is de Anne Frank tuin. Dus we hebben geen bolje. Maar ja, de reden dat ze geen bolje hebben is een beetje pijnlijk misschien. Maar dat is net heel dol. Het historisch besef is net heel dol indaald, heb ik het idee.
0: Nee. Net helemaal, hè?
2: Nee. Dus ze hebben ook wel een kitchen eten in de keuken. Maar dat doe ze ik heel graag.
0: Oh ja.
2: Ja, dus...
0: Nou, dat is mooi.
2: Ja, nou. Ja. Dus, nou, en geef even naar Taiwan. Want een Taiwanese man, die zegt, kwam er op een bijzondere wijze achter dat zijn vrouw vreemdgeer mijn orenman. Hij zegt dat via de inbouwde camera van de robotstofzuiger. Ze waren op het diëtrapierre. Oh. Maar nou is die man zelf veroordeeld aan een vezeningsstraf van 4 maanden. Want ja, maar die beelden had hij mij succes een flinke skeervergoeding uitwongen. Maar nou heeft zijn vrouw hetzelfde videobewijs broekt om hem om te kleien wegens een schijning van haar privacy.
0: Trolle robot.
2: Welkom in de nieuwe wereld, zoekast Sissewolle. Dus het is al een keer wel heel bijzonder hoe dat dan geert. Nou, dan hebben we nog wat meer naar je technische ontwikkelingen. Maar de reisapp Polar Steps kerst de thuisfront op een hichte houden van boetelandse avonturen. Met de gegevens van de broekers en zelfs foto's en locaties die het alleen nog deelt wie naar mijn volgers, die lizen op strit of die lijnen op stritten. De Amsterdamse bedrijf wist dat al minstens een jaar hier. Dat meldt Follow the Money. Ja, de Franse cybersecurity onderzoeker Louis Couder, die ziet in het najaar van 2024 mijn oren backpackers uit zijn hostel in Bangkok. Doet ze hem de app Polar Steps zien leren en vragen dat hij die ik installeren wil.
0: In ze krijgt de verkeerde,
2: ja, want dus ja, dan kon ze contact houden. Nou, hij ontdekt trouwens al heel rap dat net alleen zijn eigen gegevens eenvoudig monitoren koe. Maar ik die van oren toezenden orenvakantiegongers. Nou, de namen, de foto's, de GPS-locaties. Nou, hij had Polar Steps het die waarschuwen over dit lek. Maar ja, hij had ik besloten om Follow the Money te benaderen. En ja, Follow the Money had dus de gegevens van meer dan 23 miljoen internationale broekers downloaden kent.
0: Zo.
2: Ja, dat is net niks. Dus ja, Polar Steps heeft het lek melden bij de autoriteit persoonsgegevens en het nou onvullende veiligheidsmaatregelen nam. Maar ze dus eerst een jaar hier het er maar wat belitten.
0: Hmm.
2: Ja. Ja, je krijgt wel wat twijfels en alles. Van gebeurt er nog wel wat goeds? Want ja, die gaan heel soort dingen mis. We hier in Skrek al onze premier die het bedriegen werd om zien homo-wezen. Het White House dat mij een videogame komt om meesken uit te zetten. Nou, ik kan gelukkig melden dat er nou 2 personen Libiërs uit een tunnel in Nepal rijden binnen. 9 dagen na die verwoestende oerstremings. Dus dat hebben 2 Nepalese ministers niet Skrek bekend maken. En die 2 personen die binnen rijden uit een tunnel van een waterkrachtcentrale. En ze dus ik foto's publiceerd van die 2 mannelijke arbeiders die terug reddingswerkers met helmen op een brancard naar boeten gebracht worden. En ja, ze hebben wel verwoeningen oproemd. Het ziet er nu uit dat die net kritiek binnen. Nou, ze worden nu overgebracht naar ziekenhuis in de haatstijd Kathmandu. Dus Nepal zei trouwens wel van, wij stieten haast niks uit. Dus wij doen geen bijdrage aan die klimaatverandering. Alleen wij worden dus nou wel geconfronteerd met die gevolgen. Wij willen wel eens even yield zien. Van die oorlanden, die het wel een soort uitstieten. Dus er is voor 2,2 miljard euro verlengingen om onreppelijk wat wenningen, infrastructuur. Dus die skeer, die is enorm. Maar toch, even een liets.
0: Een lachpuntje.
2: Lachpuntje,
0: ja.
2: 2 mensen binnenrijden.
0: En dat is mooi. Fijke, dank u wel. Het is haast 8 uur en het zit tot het nijs van de NOS-tron komt.
4: deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Voor een nice Suzuki. Haima, service en auto's. Is er voor Elsen hier.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
11: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
10: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de als 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
12: Game's a match. And it's another big upset in the men's draw. 6-4, 7-5, 6-2.
10: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Een boasbeeld van de Friese architect Abe Bonnema. Daar gaan we het naast Noord in Friesland van de Moon.

0: cursus Fries van de AVOEK is er ek voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Fries adres.
1: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Met toeke camerabewaking het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wils merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
4: Voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's. Is er voor Elsen.
5: Friesland van de Moorn.
6: Mai Eriksen.

0: Het is jammer dat wij geen visual radio hebben. Dan is Sienkind hoe het vijken wou dat volslein in zijn plaatje.
1: Het is maar goed dat wij geen visual radio hebben. Zeg ik dan.
0: Elk nadeel heeft zijn voordeel, elk voordeel heeft zijn nadeel.
1: Precies.
0: Dr. Alban, wie dat? En sing Hallelujah.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: My Erit Science.
4: Nummer 23, Lucas Jetten. Nummer 27, Wiebe Koistra. En nummer 29, Ian Henstra.
0: Ja, zo klinkt de nieuwe stem van het Cambuurstadion. Het Kooistadion mag ik zeggen. De oude stadionspeaker die hadden wij op naar meer dan 40 jaar. En als dan praten we met de Nije. Ik heb net gehoord het barspeeld dat in Stiers ontbleert voor de schil. Op de 100ste bettendij van de Friese architect Abe Bonema.
5: Bekende gebouwen van Bonema zien hangen binnen het gebouw van Nationale Nederlanden in Rotterdam. Het heegste kantoorgebouw van Nederland. Maar bigelijks ook het gemeentehuis van Tietjerkstradion. En de Afero-tour in Ljouwert.
0: Aasen, dan de Demiroer. Fijke, als ik nog nieuwsgierige zaken vond in de oormedia?
1: Ja, ik heb het even uitgebreid over alle reacties die het kwam binnen op de terugberekening van de stikstofplan van het kabinet door het planbureau voor de leefomjouwing.
3: Goeiemorgen,
2: dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst is het tijd voor het waarberucht in kwad, mij Sibbele Waaier.
6: Een goeiemorgen. Jood hebben eerst een zonbewolking met uit en droge rein. De tweede helft van de midden voortlopende rein volgen droog een paar opklaringen, waarbij de temperatuur van de midden zakken naar 18 graden. De zuidwestenwind is matig ontkrachtig op het water en om de IJsselmar heen de tijdelijk hut ontstwarmig. Met zit is rond 24 kilometer in oeren. Letter hebben het aannemend. Komende nacht een enkele bui, een minimumtemperatuur van zo'n 15 graden. Morgen hebben we een afwisseling van zin en stapelwolken, maar vooral maas in het begin van de midden nog een paar buien. De wind is matig ontkrachtig op het water. Soms nog het. De maximumtemperatuur rond de 19 graden. Meer over het waar, oren jouw oren.
0: Morgen, dan wordt in de Stiers een barsbeeld ontbleerd van de Friese architect Abe Bonema. 100 jaar nadat hij binnenwaart. Mark Visser, die is van de Abe Bonema Stichting. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
0: Ja, 100 jaar zeg ik. Als we precies willen zijn, dan scheelt het een dag, geloof ik, hè?
7: Ja, hij is geboren op 6 september 1926. Dus als we zaterdag dat borstbeeld onthullen, dan is dat één dagje voor zijn 100ste geboortedag.
0: En wat is nou de reden dat deze Bonema dat hij een beeld moet krijgen? Hij is natuurlijk volop aanwezig. We hoorden net al een paar gebouwen van zijn hand. Waarom toch dat borstbeeld?
7: Nou, het initiatief is van de documentatiestichting Leeuwardenradeel. Die vonden het een mooi idee om Bonema op die manier te eren. En het bestuur van de Abe Bonema Stichting heeft dat idee omarmd.
0: En dan lijkt het mij best nog wel een uitdaging om een passend beeld te maken voor iemand die nou ja, zo met kunst bezig geweest is. Met hoe dingen ogen, hoe dingen eruit zien, hoe dingen passen. Hoe doe je dat precies?
7: Nou, het bestuur heeft Hans Jouta, een hele bekende beeldhouwer, die verschillende bekende Nederlanders in brons gegoten heeft, zoals Johan Cruijff, bijvoorbeeld, gevraagd. Maak een beeld van Abe Bonema. En we hebben Hans Jouta toen een paar foto's gegeven. De weduwe van Bonema, die heeft daar ook heel nadrukkelijk aan meegewerkt. En op basis van die foto's heeft Hans Jouta eerst een schets gemaakt. En het beeld, iedereen kan het vanaf zaterdagmiddag in Stiens gaan bewonderen. Ik denk dat dat een hele leuke bijeenkomst wordt. En hij wordt dan op de terp geplaatst in Stiens, waar hij ook begraven ligt. Want hij is namelijk overleden in 2001. Dat is ook alweer 25 jaar geleden.
0: En u heeft dat beeld misschien intussen al gezien. Anderen misschien ook die er dichtbij betrokken waren. Wat zijn de eerste indrukken, de eerste reacties?
7: Nou, ik moet zeggen dat nog niemand het beeld gezien heeft.
0: Oké. Okay. Dus het is echt een verrassing ook hoe dat uitpakt.
7: Ja, nou, ik moet wel toegeven dat ik samen met de weduwe naar het atelier van Hans Jouta ben geweest. Een paar maanden geleden. En toen heeft hij ons een kleimodel laten zien van het beeld zoals hij het dan nu in brons heeft gegoten. Ja, en toen ik het voor de eerste keer zag, toen dacht ik wel, bliksem, wat een mooi beeld wordt dat.
0: En de weduwe dan? Want ik kan me voorstellen dat dat best een bijzonder, misschien wel aangrijpend moment is om dan weer in de fysieke ruimte, in 3D eigenlijk, om dan Bollema weer te zien.
7: Ja, ik verwacht ook dat dat toch een heel emotioneel moment wordt. Op het moment dat het doek wordt weggetrokken. Zij heeft eigenlijk aangegeven van ja, Abe die zou tegen mij gezegd hebben, trog zetten. Gewoon, het is een moeilijk moment, maar trog zetten.
0: Mooi. Ik hoop op een soort bekijk, zou ik zeggen, half Nederlands, half Fries. Ik hoop op een soort vlecht op de Kooi Moorn. Ik hoop dat er morgen veel mensen naar dat beeld komen om ook eens te kijken hoe dat geworden is. Dat basbeeld dus van Abe Bollema, der Insteers. Hartelijk dank.
7: Ja, ik heb dit graag gedaan. Wilt u nog een stukje Abe Bollema zelf horen? Ik heb toevallig een fragmentje voor staan waarin hij zelf aan het woord komt.
0: Nu ben ik heel benieuwd.
7: Nou, daar komt hij.
8: Maar het is een beetje like een verwachte bouwmaatje. Dus je ontdekt altijd wat dingen die je zet. Stel je dat je een beter kind. Maar dat ziet de volgende keer toch beter van. Dan doe je het beter de volgende keer. Hij is er beter van, maar hij rijdt door. Dus hij belt zijn taak. Dus dat vind ik net. En dan zit die architect die roepen van ik heb een tijdloze bouw gebouwd. Die thuis ook heel erg jouw man. Dat zullen 10 leren.
0: Abe Bollema.
7: Dat was Bollema.
0: Mark Visser, hartelijk dank.
3: De media van de Moor.
0: Fijke.
1: Het mooi zou verrassen. Ja, toch is... even Abe Bollema zelf nog even.
0: Prachtig.
1: Jet. Ja. Ja, we gaan even over het planbureau voor de leefomjouwing, PBL. Dus het stikstofplan van het kabinet beoordeeld, terugrekenen. Nou, Nederland gaat net van het stikstofslot terug de maatregelen die het kabinet nemen wil. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de belangrijkste conclusie van het PBL. Het pakket smiet een soort winst op voor de natuur. En Silik liet het daar een forse daling van de stikstof uitstiet. En daardoor wordt het verliezen van vergunningen voor woningbouwbiegeliks mogelijk makkelijker. Het kabinet had als doel om Nederland van het stikstofslot te halen. Heeft een heel ambitieus en omvangrijk pakket voorgesteld. Daarmee zet het grote stappen richting de oplossing. Het land komt hiermee niet in één keer van het slot. Maar we kunnen ons ook geen pakket voorstellen dat dit wel kan. Dat zei Marco Hekkert, directeur van het PBL. In het PBL concludeert IJs dat on krimp van de veestapel. Er valt IJs net om te ontkomen. En landbouwminister Jamie van Essen die wie er heel raar bij om daarop te reageren. Alles is erop gericht om dwongen krimp van de veestapel vat te komen, zei hij nou heel snel. En volgens hem is het mogelijk om mij de plan, de doel voor vermindering van de stikstofuitstoot te helpen, zonder dat daarbij een generieke korting op de rjochten om besten te houden nodig is. Dus ja, daar spreekt het me kort toch wel een liet beetje tjen. Kerstie, ik de reactie van lawn- en tuinbouworganisatie LTO, kerstie wil voorstellen. Die zegt, ja, we zullen een heel soort onduidelijkheden in dit stikstofrapport van het Planbureau voor de Leefomjouwing. Zo wie ze vooral op de zogenaamde generieke korting, dus de dwongen krimp, die voor de belangenorganisatie onbespreekbaar is. En nevens dat PBL-rapport is het dus wel nodig om die stikstofuitstoot in 2034 viergenoeg rond te brengen. Het spreken over generieke krimp is onnodig, werkt averechts en is voor LTO onbespreekbaar. Koplopers moeten beloond worden, niet afgeremd door spookbeelden over gedwongen krimp. En we vertrouwen erop dat de regering nogmaals bevestigt dat het niet nodig is. Er is ook het verhaal van een boer die moest ophouden, ziet het dicht bij een natuurgebied. Stiet te volle stikstof uit, dan wierd tenminste de onleiding omdat hij stapje moest. Toen zei hij op een gegeven moment, nou ik ben al opgehouden. Wat scheelt dit nou in de stikstofuitstoot? Ja, nee, dat kan we je net vertellen. Wij onderzoeken alleen maar de delslag van de stikstof. Maar die delslag, die kent natuurlijk van verkeer. Ken oorwaai komen uit Duitsland. Dus dat soort onduidelijkheden, ja, daar de boeren vanzelfs net zo heel volle om.
0: Ik heb van de weekenweer op radio, het programma Goeie Meentje, Erik, voor de brieven wasretten in Drachten.
1: Ja.
0: Wat een moeilijke taal in een ambtelijke brief zit.
1: Ja.
0: Kennen mensen, zoals dat eigenlijk, kennen dan daarnet daar en dan moeten ze dat op Nijs krullen in normale taal.
1: Gewoon, je hebt
0: dat ik dit zei, je hebt een generieke korting op de.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nou ja. Dan heb je natuurlijk ook nog de natuurorganisaties. Die vinden dat planbureau bevestigd dat het stikstofplan niet zakelijk binnen. En ja, ze zien het als een belangrijke stap naar natuurherstel. Ja, de analyse van PBL bevestigt ons beeld dat dit pakket de ondergrens is van wat nodig is. Zegt Jeroen de Koel, hij is directeur natuur bij Natuurmonumenten. We zijn blij dat het niet langer gaat over of deze maatregelen nodig zijn, maar over de concrete invulling en uitvoering. Woningbouwers en woningzoekers, boeren en de natuur zijn gebaat bij duidelijkheid en uitvoering, niet bij vertraging. Nou, de werkjouwersorganisatie VNO-NCW die zei dat in het rapport de stikstofproblematiek doelgerichte stappen worden gezet naar een oplossing van het stikstofprobleem, zodat de vergunningverlening weer in zicht komt. En het rapport bevestigt dat alle maatregelen nodig zijn om de gestelde doelen te bereiken. Ook is opnieuw duidelijk dat de plannen veel vragen van ondernemers en dat er een zorgvuldige uitvoering en uitwerking nodig is. PBL is er trouwens wel van uitgegaan in haar berekeningen dat ik alles uitvierde zou het kabinet het nou voorstellen. Dus er hoeft maar een lietse kink in de kabel te komen. Ja, en dan kan ze weer op naar mijn berekening komen.
0: Ja, en dan begint het op naai.
1: Dan begint het weer op naai.
0: Fijke dank, Wol. Het is 18 minuten naar 8. En het is tijd voor Ella Langley en Choosing Texas.

0: Friesland van de Moorn.
1: Ella Langley Eddest en Choosing Texas. Nog even door Tim van der Meulen. Wat is de nieuwe stadionspeaker van Cambuur? En waarom op de telefoon? Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Is dat een droom van die uitkomt eigenlijk? Stadionspeaker van Cambuur worden?
2: Nou, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Het is een plak wat maar één keer in de 40 jaar, want zo lang het Rijnen die natuurlijk vrijkomt. Ja, dan is het wel een droom. Dat is op die, dat is hem. Dat is Rijn vervangen meest.
1: Heeft dan echt een bepaalde connectie met Rijn Vries? Dat hij in het stadion zie je in de tast van wat doet die man eigenlijk en wat doet hij dat goed? En...
2: Nou, de grootste connectie is denk ik dat we bij de stadionspeaker binnen. En dat als hem dan juist in het stadion en ik jerm echt vanuit mijn huiskamer, want ik zie de stadionlamp van het Kooistadion, dat ik naar buiten zie, dan denk ik wel van hoe mijn stem daar klinken.
1: Dus dat is een peker terug in Hollenspoeken, vol.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
1: En dan krijgt die Jern, en dat zei ze toch, dat is een kongens die één keer in de 40 hier voorkomt. En dan krijgt die Jern van: Tim, ga je gang.
2: Ja, nou dan, dat moment van de bekendmaking, wat in de video ik zie, dat ja, dan denk je toch van: hé, is dit echt? De hoop is natuurlijk dat als het maar lust, dat is het rust. Nou, dan is het wel heel bijzonder om dat te hebben te krijgen.
1: En die selectie eigenlijk, hoe je dat ging? Was er een soort auditie dan om stadionspeaker te winnen?
2: Nou ja, Cambuur heeft het wel op die manier ompakt. Ze hebben een oproep dienen om die aan te melden. Nou, er zijn een aantal ommeldingen geweest. Ik ben maar nog 12 uur bij de laatste treien. We hebben een omroepmiddag in het stadion gehangen. Heel raar om die zelf te jaren tijdens die auditie in een leeg stadion, want dan krijg je natuurlijk geen reactie van het publiek.
1: Nee.
2: Dat is toch wel wat waar een stadionspeaker recopteert. Ja, dus dat wie wel heel gek.
1: Maar en, dan hoef je niet op een schermke of zo, wat er gebeurt, of is het een bepaalde tekst? Hoe is dat die in?
2: Nee, wij kregen de opstelling van de wedstrijd die ervoor spelen wie van Cambuur Feyenoord. En toen weer het eigenlijk van: succes.
1: Ja.
2: Dus dan mag je even op de ervaring die het heeft en die eigen vertrouwen varen.
1: En die ondervinding die had natuurlijk wel, hè, onder oren bij de Flyers.
2: Dat klopt, ja, daar ben ik 12 seizoen stadionspeaker geweest. De club kende mijn ambitie ook als inwinner van Leeuwen. Als er ooit een plak in het Kooistadion vrijkomt, ja, dan wil ik voor de record gaan. Dus ik heb wel besloten om daar te stoppen. En dat vind ik net meer logisch en me volledig te richten op de club waar ik supporter van ben. En ook straks weer stadionspeaker.
1: Dus natuurlijk wel, ja, het ligt erop, het is beide stadionspeaker natuurlijk. Maar dat hoorde natuurlijk ijs hockey.
2: Mm-hmm.
1: En ook gevoelig, de Fly zit natuurlijk op die RVN.
2: Ja, maar ik denk dat ijs hockey de strijd er wat minder fanatiek is. En dat het gelukkig 12 verschillende sporten binnen, was dat ook zo is. Voetbal is voor mij Cambuur, ijs hockey Flyers. En ja, wat mij betreft goed die 12 gewoon net te bieden.
1: Nou, dat scheelt.
2: Ja, toch? Ja,
1: zit dat net in het
2: paard. Ze spelen bij Cambuur mooi een bal en bij de Flyers mooi een puck. Ik hoop net dat ze dat verwisselen, want dan hebben we een probleem.
1: Dat zoet toch wat wezen.
2: Ja.
1: En dan de tariering, hè? Want het is 31 oktober, dan is de thuiswedstrijd in Go Ahead Eagles. Heeft bijvoorbeeld mijn Rijn de Vriers praat over hoe die hem tariert?
2: Dat, ik ben de komende wedstrijd ben ik erbij. Ik ben achter Rijn. En Rijn die het zo van: ik support waar mogelijk.

0: We houden het in de gaten. Nou, dat komt vast goed.
1: Ik ben heel benieuwd. En let weten wat je ervan vindt.
0: Tim van der Meulen, de nieuwe stadionspeaker dus van Cambuur. Dank u wel.
2: In Bureau de Vries.
3: Een nieuwe wijze van weien, van eco-erf.
4: De meeste mensen die eten ook biologisch. En ja, die vinden het heel belangrijk om daar. Die hebben daar verbinding mee.
3: Een groep mensen docht dat in Bolset.
4: Het is een hele lange adem, maar het is een heel leuk traject eigenlijk. Waar je heel veel leert.
3: Green en vooral sociaal.
5: Je wil op een orde mee samenleven. Nou, waar begint dat? Bij jezelf.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Baanjoegedrug.fm.
0: Jel van Jochenen. Fijke, goeiemorgen.
13: Een goeiemorgen. De fractie van de eerste lokale partij in de gemeente hier van Smeringelaan is tige kritisch hoe de ontwikkeling van de saneemde hangarwenten op het Vleenveld bedrachten. Dat zou rendabel maken worden, maar dat trok de bouw van tientallen huizen bij romte voor een vleentug in de garage onder randen van de airstrip. Maar daar is een nota nog niet van op een hispelkam, zei het fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP.
14: We hebben een vliegveldje wat gebaseerd is op luchtkastelen. En laten we dan ik nou bedenken dat we er op nieuw werden een ton uitjouwen voor een onderzoek, terwijl er al stapels onderzoek al is die al je tot dezelfde conclusie komen, dan hebben ze staring aan meer dan een miljoen, ik heb het net exact, maar meer dan een miljoen, al je uitjoen aan dit hele gebeuren hierachter, wanneer wij van net een millimeter verder zijn en in uw zeken economisch ik net een millimeter verder komen als vliegveld Drachten.
13: Nevens de gemeente Smeringelaan binnen de vriendelijk plan vertragen vanwege juridische toekeljam. Burgemeester Fred Veenstra had nog heel veel vertrouwen in de economische potentie van de airstrip.
15: Ik denk dat die airstrip, Ekkel is die nog steeds vrij lietschalig, een mooie onwinst in alle voorzieningen van deze gemeente is. En daar ben ik nog steeds bedrieuwen. En daar werd wij contact mee gehad. Iets is eigenlijk zo'n dus dat graag vestigen willen. En er ben natuurlijk, dat Sjoerd de Muzinne, allerlei ontwikkelingen op het gebied van de luchtvaart, bijvoorbeeld in de drone-industrie. Nou, daar zou Drachten een mooie rol in spelen kennen.
13: Vee mij van een beetje tolvoeren hoor, de polderdieken weer op. Wetterskip Friesland had het bewijdingsverbod opheven om de gasmat op de dieken terug de Rijn van Oudroene wieken genoeg hersteld is van de droogte. Wetterskip stelde het verbod op 18 augustus in voor meer dan 2600 kilometer om polderdieken terug de droogte via de gasmat er meer aan ta en koert Vee er net langer op wijtje. Het wetterskip vreeg het beesten die het scoren als oorenskeer om de dieken sjoggen om dit te melden. De Stichting Dwarpshoers Veenwaarden stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen multifunctionele centrum. Daarmee dreigt het een van de drie pijlers onder het nij te bouwen dwarpscentrum voor te vallen. Het ontbreken van een goed beheersplan is reden of is een van de problemen, zei de voorzitter van de Stichting Dwarpshoers, Roel Dijkstra.
16: Het gebouw zou heel goed renderen kennen. En de ruimtes die er binnen, die

0: jouw korte meters gewoon je makkelijk jongens in het weekend broeken kennen van dwarpsactiviteiten. Maar dat moet goed verslijn worden, wil je op een gegeven moment serieus aan de slag kennen. En dat bleef nog heel iets achter. En dat is eigenlijk de belangrijkste reden dat we zeggen, ja, het houdt voor u eens op.
1: Het college van de gemeente Dontemadiel neemt het spietig dat de stichting uit het dwarpshuisproject stapt. De benderjuchter had ingrepen bij een gezinshuis in Veenkleester. Fjouwer minderjarige bern binnen uit dat huis weihellen. Verslagjouwer bendejager leidt uit waarom.
2: De onleiding die leidt bij een eerdere veroordeling van de gezinshuisheid voor een zedendelict tegen zijn minderjarige dochter. Daarnaast binnen er nieuwe signalen van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag om een oor intussen volwassen gezinslid hinnen. En de rechtbank vindt die zwargen ja, zo slim dat verder onderzoek nog plaatsvinden moet. En in een situatie waarin ben ja, vrij uit met de politie en de hulpverleners praten kunnen moeten.
1: De maatregelen zijn voor eerst tijdelijk. De rechtbank zei mij klam dat de besluiten nam binnen vanwege het spoedeiskende karakter van de situatie en op basis van informatie die op dit stuit beschikbaar is. Joet wil de zaak behandelen bij de rechtbank.
3: Mooi, Fijke, dank u wel.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargeles leidt je, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
5: Voor een nieuwe Peugeot. Heima, service en auto's. Is er voor Else hier.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
7: Kom naar EasyZip in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZip.nl, dan zit hij al goed.
9: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker houdt.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toet in toekomst keer.
10: Waar kan ik van hoe werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
12: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
13: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
14: Friesland van de Moor.
15: Erit Seijens.
16: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
3: Wat in vraag ik is, Erik Krek. Nou, ik ben vooral benijd naar het waar. Sibbele Waaier, goeiemorgen.
17: Een hele goeie morgen. Ja.
3: Ik noteerde al even Cor de Giel van Letter Joert. Hoe liep het nou eigenlijk?
17: Ja, nou op stuit is het nog net Cor de Giel. We komen eigenlijk uit een warme nacht. Ik heb eens even show, de temperatuur lijf vannacht. Nou, zo'n beetje nou, op zandje komen 8 op Schielgen. En nou, haast 20 graden in binnenland van de provincie. Dus ja, als naar de temperatuur schoost op stuit, dan zou je denken, nou, dit werd Joert zwitten. Maar er is toch wat oorzaak. Komen erbij. Op stuit zorgen we dat we ten matten van het waard, eigenlijk skampt er al wat uit waard heen. Een gebied met Rijn en dat Rijnwetter dat zal hem in de rin van de maand die het uitbreidt in het zuiden. Waarbij er wel verschillen tussen het zuiden. Of ja, tussen het zuiden en het waden van de provincie. Ik heb echt het idee dat het waden vier waar je het meeste wetter krijgt. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat Joert uitpakt. Want het is prachtig om dat te volgen in de oranje dagen. Maar het zal in ieder geval wierd worden. En dat is net het enige. Want de wind die doet ik nog even een flinke skep bij. Wat we het te krijgen met steuring. Die is komende waaien met rijwetter. En wien. Vooral het tweede pad van de morgen, dan kan de wien op het waard het ontstwarmen gebeuren, tijdelijk. En generaal ziet het gemiddeld een matig ontkrijftige zuidwestenwien. Maar het einde van de morgen, dan kan de wien even tijdelijk een flink opspelje. Nou, die Cor de Giel is dan ik van Jochen ont in oren vermijden. Dus dat het hem uit te krijgen. En nou ja, ik zei al, het rijwetter komt. En ik vooral het eind van de morgen en het begin van de midden, dan verwacht je weer het actiefste deel van het rijwetter. maaiwetter. Dus dat maakt het dan ik nog min zicht. En dan is het eigenlijk even jest. En de temperatuur die is op stuit, nou die gaat naar de 20 graden. Maar na de passage van al die wien- en rijngeweld, dan zakken de temperatuur van mee naar 18 graden. En wordt het koeler. En dan bloedt er een stevige windstein. Die bloedt matig ontkrijftig op het water. En soms in hut. Het goede nice is dat de zinnen, ik wel eens even wat van hem shellit. En dat uiteindelijk in de rent van de media het steeds droger wordt. En klettert het weer wat op. Dus ja, eigenlijk lijkt denk ik het minste deel van de dag. Nou, het tweede pad van de morgen, eerste pad van de media. Vandaar ik de koren giel. Nou, Joon is het dan droeg. En wordt het wat rijstig. Maar het bloot wel stevig waaien. Zeker op het water in de wind vaak krachtig. We hebben de temperatuur vannacht zakken naar zijn 15 graden. En in de rest van de nacht kan er dan weer een bui vallen.
3: Oké. Okay. Dus dat, de koren giel, die hield de naam van Oudijs. In de Nijmegen dan wordt het wat rijstiger. En dan kunnen we wat bekomen. En dan op de monta.
17: Ja, op naar morgen dan hebben we toch een hele orendij. Dan is het, punt 1 is het echt, nou ja, de temperatuur. Ik zit het kijk naar zijn patiënt, dat zal morgen nog spannend worden dat het wel 20 graden wordt. Ik hoor het eerst op de meeste plekken op 19 graden. Het goede nieuws is dat we zinnen hebben. We hebben stapelwolken en vooral in de maandtijd. Eerste pad van de mei, je kent er toch nog wel enkele buien oorloeken. En daarbij is die het matige op naai tot krachtige westenwind. Misschien op het water nog wel eens even hut. En ja, is het een heel oorwaartype, want we zullen zinnen geregeld. En dat is alleen nog maar goed. Nou, in de jontijd wordt het dan droog. En kwalt het dik oud, want de wind die zag het in het binnenland er wat uit. En kan de temperatuur op koudste plakken wel een zakje naar onder de 10 graden. Dus dan is dat weer heel wat oors. Een totale orendij is goed.
3: En de dagen daarna, hoe komt het dan?
17: Ja, nou, de natuur heeft het goeiemuis voor. Want op snij liep het toch de beste dag te winnen. Dan hebben we een hege drukgebied. Dat nestelt hem even op Duitsland. Dat zorgt ervoor dat de wind naar het zuiden gaat. Nou, dan krijgen we ongeveer van wat warmere lucht. Maar behulp van de zinnen rint de temperatuur op naar zo'n 22 graden. En de wind zwak ontmatig in zuidelijke richtingen. En dat is heel plezierig. Nou, en dat waar zet hem eigenlijk? Man die ik nog trog, heb ik nog steeds te krijgen met wat zuidelijke wind. Mijn zinnen, ik wil eens wat bevolking en de temperatuur, nou, we doen er nog een graadje bij vooruit, man die 23 graden. En dus de fruitzicht ben prima. En nou, ik hoor het positief, maar dan willen mensen net teasen en wil het dan weer wisselvallen. Maar dus zullen we het eerst nog maar net door hebben.
3: Heel goed. Simpel, dank u wel.
17: Jo, nog voor het design.

0: Jawel, dat is Dolly Parton. Dump the Dude, wie dat? En het zal die net even verbazen dat doet de jaren 80 via. Dan, wat oors. Een MFC, multifunctioneel centrum. Die zul je in een heel soort dwarpen in Tusken. Stichting Dwarpshuis van Woorden die stapt uit de verdere ontwikkeling van het nij te bouwen MFC in dat dorp. Nummer 3 gaat een van de treien beelders onder het nij te bouwen MFC voor te vallen. Roel Dijkstra die is de voorzitter van de stichting Drumhinde. En die vult hem net serieus naam door de plannenmakers van het MFC.
1: Dat noten is er nog geen begin van een exploitatie dan wel beheersovereenkomst. De ruimte hier in die begane grond die voor u beschikbaar weer blik aan het einde zo ik naar de bibliotheek inkomen. Dus we houden daar treien tafeltjes om mij wat zitplakken. Wij voelen echt dat zeg maar de horecafunctie in dit gebouw uiteindelijk ja, waarschijnlijk in de toekomst net daar reikend is om ook eventueel evenementen in het gebouw die de jongens plak vinden op een goede manier zeg maar van catering te voorzien. Nou, voor u is alle reden om te zeggen, jongens, het jouw is te weinig ruimte, deze pijler is onvoldoende invuld. Ik ben blij bij de 20 miljoen van de gemeente. Dat wil ik zeggen, complimenten van mij dat ze zijn er door goede voorzieningen aan. Dus dit ook duidelijk in dat de pijler, de tweede pijler ontmoet, zeg maar, een van de belangrijkste pijlers is. Maar ja, tot noten is die pijler jammer genoeg net goed invuld. En toen zijn we voor u, houd dat op. En wie had het nog net de eerste keer zijn? Wie had voor jou een keer eigenlijk, jongens, dit maakt echt oors. Wie maakt een serieuze partij in dit geheel worden? Ja, dan kunnen we hier uiteindelijk net verder met dit project.
0: Dat dus hoe dat MFC in Verwoorden. Wat oors, de natuurcorporatie Baderadiel en de Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Oude Vjurke, die presenteren je vanmiddag in Jorvert het gebiedsombod Baderadiel, ondeputeerde Abel Kooistra. En ze hadden die nijtocht over de invulling van dat gebied de komende jaren. Denk dan op de wijze waarop boeren en bargers melkkoor werkje en hoe de omjouwing er verder bij leidt. De initiatief nemen ze rugje haar op de versterking van natuur, inclusieve loonbouw, bescherming van de grijdevogels, behoud van historische klei, grijden en greppellonskip. En de precieze invulling van het plan is geen geheim. Dat vertelt Pieter Sondervan van de corporatie.
2: Nee, hè, dat is niks geheims om. We dealen dat doet met de bestuurslaag, zeg maar, de deputeerde Kooistra komt langs. We hebben gisteren, ik ben natuurlijk al jaren deel met ons leden, maar we hebben gisteren even opnieuw nog even een keer in. En het jette krijgt net wat je zijn, het jette gewoon een goed verschermodel voor de boeren, want dat is bij dit hele gebeuren.
0: Ja, dat is dus ook echt belangrijk en misschien wel centraal.
2: Nou, lieke centraal als het bioverschaat en het en de grijdevogels, maar het moet in goed evenwicht maken hoor, hè, om het oorschouder niet in stand.
0: Ja, en hoe zwaar je er nou voor dat je had het plan dus opscrollen, je had het ontwikkelen, je had er een hutonijtocht, dat lezen je verst. En hoe voorkom je nou dat het aarzend op het bureau van de deputaire bedarret en dat het er bloot?
2: Nou, daar denk je net van uit. Ik denk, het shirt past bij alle maatschappelijke doelen die we hebben. Maar nou, ja, als het nou naartoe gaat, landschap, klimaat, warme wetter. En daar hebben wij ook nooit wat van maatregelen daarbij passen. Wat de boeren dan ik past. En dan ieder op zijn eigen manier. Hè. Er binnen 130 boeren in het gebied. Nou, 90% doet je nog mooi. We hebben een enquête gezet. Ze had ik zelf maar ook voor betocht. Hè. Een hele groep hand natuurlijk die het betocht heeft. Van, hoe doen we dat dan met greppel aan? Hoe doen we dat aan mijn paaien? En daar heb ik 22 omhoudingen om een keer. Nou, dat is rond meer dan de helft. Dus dat is hartstikke mooi. Dus wij hebben ideeën van zijn soort kennen. Nou, zo nu en wijs als een bestuurlijke laag daar net op ingeert van jongens, wat kunnen wij ervan?

0: Het is 9 minuten van Jochenen. Fijke Wouda die is op de kleerstam voor het Medio Joch. Komt er achter. Eerst nog even deze.
1: Ja, ja.
0: Net de botdonsje, want dat is daar helemaal afleid. Moet we net gaan. Opus, Life is Life.

0: Life is life. En zei je dat? Life is life. Life is toch het mooiste, Freek?
1: Ja, de absoluut. Media?
2: Ja, van Hoorn.
3: Ja. Life is altijd mooi. Wil je die straks trouwens nou noemen van Dolly Parton?
1: Ja.
3: Nou, wie wat er gebeurd is met haar ster op de Hollywood Walk of Fame? Is begin september bekrast en beskeren.
0: Nou ja. Ian,
3: ja, ik weet net waar.
0: Dan hebben we een ijshoorn, als dat nog weten hier.
3: Maar dat weet je dan, ja. Maar en ik, je weet al heel dal net waarom. Want waar het nou een hekel aan Dolly Parton? En waarom had je dan zo'n tegel bekrassen? Daar zien de hele namen in ze eruit krast. Nou, intussen is hij nou Kevin melden. Want ja, ze is natuurlijk kwartelien verstongen op 80-jarige leeftijd.
0: Ja.
3: Nou is die tegel is al vervangen. Dus er lijkt een nieuwe tegel, gelukkig. Met haar namen en alles. Dus dat zit er weer tip-top uit. Dan het Fries Dijkblad. Staatsklooster heeft genoeg geld om verder te gaan. De maatschappij van welstand steekt miljoenen euro's in het Staatsklooster Ljouwert. Dat moet komen in en om de grote kerken. En daarmee kan de plan verder uitwerken worden en activiteiten uitbreiden worden. Doel van de vorming van het Staatsklooster is om de grote kerk als erfgoed te behouden. Ja, en ik heb een foto van de jippels die uit de klei hellen worden. Want ja, de Rispingen die begint vanzelfs. Dan heeft de Ljouwert de kranten voorop. Bij in Sint-Niekwest, bij het grote feest, de fjouwerzanteste allegorische optocht. Ja, maanden bouwen komen in een paar minuten voorbij.
0: Ja, ja.
3: Klinkt wat sneu, maar daar komt het wel op del. En dan nog opmerkelijk, nou, is verderop in de kranten, want er is een heel soort gedoch om een nieuwe haatredacteur bij Omroep West.
0: Ja, dus die heb ik iets van bij.
3: Dus die heb ik wel iets van bij. Hè? Er is een steertelid van Pro, die zoe daar haatredacteur worden, hier die op LinkedIn zet. Maar dat is dus net trok hier, en toen waren het Jouke Algra. Maar die is naar een man, ik alweer fort.
1: Oh,
3: ja. En Jaap Stalenburg, die jongkundige, ik word het. Toen zei het bestuur, ja, wij weten van niks. Wij hebben Jouke Algra vregen. Maar die is nou ik alweer fort. En ja, ze wil net echt zissen van hoe en wat nou krijg de achtergrond is van dat opstappen. Maar het gaat net echt lekker daar.
0: Er is een vacature.
3: Dat er is een vacature. Ja, dat is dan weer de positieve kant. Ja, maar mijn Arjen, denk ik.
0: Ja.
3: We hebben nog 40 seconden.
0: Dus. Wist het maar nooit meer vijken wat hij me komt. Wist ik nooit wat er in nodig voor zit. Theelepeltjes, stieraden van makkers. Dus.
2: Ja, zeker ja. Dat hij van Juster. En Juwet antwoordt op de vraag: had Napoleon u al eer achternaam, Jon? Klopt dat wel? Is dat echt zo?
0: Oh,
2: ja.
0: Feit of fictie.
3: Wat je hebt in.
2: Ja, maar hey, het is vreed, dus. Ek.
3: Apenkooi.
2: Ja, en noffelijke muziek bij de koffiehazen. Ach, jongen, de prachtige van de Beach Boys zit op het lijstje. Ek nog steeds koolhazen.
0: Nou, alle reden om daar even een harkje te blowen. Dit weer Friesland van de Moon. Wij zijn er na je week weer. Ik wens jullie een heel noffelijk week aan. Hoi.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank.
9: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
10: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Negen dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn twee mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Uit onderzoek van Omroep Gelderland blijkt dat meerdere betrokkenen ernstig zijn bedreigd in relatie tot Jan G. Bij de gewelddadige schietpartij van dinsdag kwam een beveiliger om het leven en twee agenten raakten gewond. Uit angst voor hun veiligheid laten de bedreigden weinig details los. Buurtbewoners melden bovendien dat familieleden van vader en zoon G. al jaren geleden afstand van hen hebben genomen en hen beschouwen als rotte appels van de familie. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En huurders betalen dit jaar gemiddeld 4,4% meer huur dan een jaar geleden, wat een minder sterke stijging is dan in de twee voorgaande jaren. Vooral mensen die verhuizen kunnen een stuk meer huur gaan betalen. Het verschil tussen sectoren is klein. De huren in de sociale sector stegen gemiddeld met 4,3% vergeleken met 4,5% in de vrije sector. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
11: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
12: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
13: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
14: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

0: De leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt Non-Stop. Omroep Zilt.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
3: Para Link & Co, Ione Cinico.
0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
4: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken richtte geen schade aan. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. De incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties werden opgeëist door extreemlinkse organisaties. 9 dagen na de verwoestende overstromingen in Nepal zijn 2 mannelijke arbeiders levend uit een tunnel gered bij een waterkrachtcentrale. Reddingswerkers droegen de mannen op brancards naar buiten. Daarna zijn ze overgebracht naar een ziekenhuis in Kathmandu. Een van de slachtoffers was er zo slecht aan toe dat hij zijn ledematen niet kan bewegen. Het planbureau voor de leefomgeving komt tot de conclusie dat de stikstofplannen van het kabinet Nederland niet volledig van het stikstofslot halen. Wel worden er grote stappen vooruitgezet. In 2035 blijven 106 van de 120 kwetsbare natuurgebieden overbelast. Directeur van het planbureau Marco Hackett verwacht dat de plannen leiden tot 30% minder koeien in ons land. En een Amerikaanse patiënt heeft 3/4 jaar geleefd met de genetisch gemodificeerde nier van een varken. En dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Volgens onderzoekers kunnen genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker dienen als tijdelijk alternatief bij een tekort aan donororganen. Het weer tot slot. Buien trekken in zuidoostelijke richting over het land, afgewisseld met af en toe zon. Aan zee waait in eerste instantie een harde tot stormachtige zuidwestenwind met zware windstoten tot 90 km per uur. Na de passage van de buien draait de wind naar het westen en zwakt deze af. En de temperaturen liggen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws.
5: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Zilt Non-Stop.

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn stijl wijzen.
2: Hij roept utto, utto.
1: En hier wordt elke skries blij.
3: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
4: Maar ook

Dit is Omroep Zilt Non-Stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
4: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

beste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Mudjar!

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guiana Cinico.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.

0: en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
1: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de Far Els.
0: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit die deze week in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
8: De gemeente Leeuwarden komt in actie met een vuurwerkoorlijst in de coming geboren in Leeuwarden. Verder het waren met Sibbelen en de eerste muziek is aan van Kim Wilde.
4: Deboerdrachten.nl. Profiteer vanaf nu van de beste Milwaukee-prijzen en kom 7 en 8 september naar de Milwaukee Truck Tour dagen bij ons filiaal in Drachten. Voor vakmensen. Natuurlijk bij deboerdrachten.nl.
9: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder. Voor ons allemaal.
10: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
11: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
1: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsie.
12: Noe Friesland.
13: Jacob Stelwagen.

0: Muziek van Kim Wilde, dat wie Checkered Love.
1: Van Tolvo, woont hier in Oren, Noe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Noe Friesland met editie van Fred Fjouwer September. De gemeente Leeuwarden komt in actie zijn vuurwerkoorlijst in de week Coming Aborden in Leeuwarden. En van maandag is het Houken Sleert aqueduct in Snits een moanneticht voor al het verkeer, dus ook voor het IPMB vervier en de helptdiensten. Maar nu is het Rabendocht in kwart bij Sibbele Waaier. Een goeie middje.
2: Een hele goeie middje. Van de middje eerst nog Rijn. De tweede helft van de middje droeger met enkele opklaringen. Daarbij stiet een matig ontkrijtig op het water somtijden hudde westenwien. Maar 18 graden is het aan de koele kant. Na een droge jong, vannacht weer een enkele bui bij een minimumtemperatuur van 15 graden. Morgen is er een afwisseling van zinnen, stapelwolken, maar vooral in de mantijd en begin van de middje nog een paar buien. De wien is matig ontkrijtig op het water uit een trog naar hut. Uit het westen bij temperaturen van maximaal zo'n 19 graden. Meer over het waar, hoor een jaloer.
1: Oort in oren, Noe Friesland. Omroep
0: Friesland. De gemeente Leeuwarden komt in actie zijn vuurwerkoorlijst in de week Coming Aborden in Leeuwarden. Van de week cirkelen er een politiehelikopter boven de week. Er rijden direct meerdere politieauto's om. En dus net voor het eerst dat de politie in actie komt in de week. Om de telefoon is wetvierder Erik Krikke van de gemeente Leeuwarden. Een goeie middag.
3: Goeie middag.
0: Ja, wat is er correct aan de hand daar in Coming Aborden?
3: Ja, het is gek wat jou al zissen. Er is al tijden behoorlijk oerlast van vuurwerk in de week Coming Aborden in Leeuwarden. En ja, ik kan wel stellen dat dat rint de spuigaten uit. En normaal gesproken begint dat wat dichter bij Oud en Nij, rond de eerwisseling. Maar het is nu al vanaf de zomervakantie toch vierste vaak bal daar. En daar doen we wat aan.
0: Ja, want je zei ze, het rint de spuigaten uit. Wat maakt me daar bij voorstellen? Wat gebeurt er al hier?
3: Ja, er wordt dus best wel een soort en heftig vuurwerk aanstutsen. Het meestal op een joentiet in de weekend. En de inwoners van de bewoners van Coming Aborden die steuren zich erom, die schrikken ervan. En dat is ik wel begrippelijk, want het zijn best heftige knallen. En het mooi natuurlijk dat ik net het vuurwerk aanstekken. Dus er zijn een soort klachten ook aan en daar worden we wat om dan.
0: Ja, en de actie van de week wie net de eerste, maar dat snap ik dus ook wel, want José, dit speelt al volle langer.
3: Ja, dit is net van deze week. Dat speelt het al langere tijd. Meerdere weken. En er binnen soort klachten ook aan. En daar spelen wij nou op in. Samen te jaren met de politie.
0: Ja, was de omvang van het probleem? Je hebt het al om lidse groepjes of grotere groepen?
3: Nou, er binnen twee groepen die daar op verschillende plakken omhingen. Ze fietsen door de week. Binnen ik net altijd jongeren uit, kan ik geborgen zelf. De politie en de handhavers van de gemeente die noteren op stuit ik om namen. Om daar een beetje een beeld van te krijgen. Er worden boetes uitdeeld. Er wordt vuurwerk in beslag naam. Er wordt dus van alles ondien, maar het is natuurlijk net altijd even makkelijk als er ergens een knal is om dergelijk op te acteren. Door politie en handhaving, maar ja, dat is de beste, is degene die het aansteekt, ik al bij voort. Maar op het ogenblik wordt er best wel een slagslijn om daar wat beeld op te krijgen en boetes uit te delen.
0: Ja, en het ken ik knap lastig wijzen, denk ik, want je zag een grote groep meesters staan, er is een knal, ja, waar het hem gooit?
3: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Daarom werd ik preventief wel het gesprek ongongen met die jongeren. Daar ben ik de straatcoaches van de gemeente Leeuwarden. Dat ben de handhavers hier reed. Die ben er speciaal om contact te lissen. Ik met jongeren om te praten. Hun om te spreken op hun gedrag. Wat het voor invloed heeft op een buurt. Dus er wordt wie waardevol op inzet.
0: Ja, de politie die dus de week in is degene die de boete zo deelt. Ben ik oorinstanties bij. Maar was in zo'n geval de rol van de gemeente dat dit omvattelt?
3: Nou ja, de gemeente die trekt hier een voortrekkersrol in. Hè. Er worden een soort klachten bij de gemeente inzinnen. Bij het meldpunt overlast ziet dat bij u. Dus wij constateren dat en wij hebben daar een voortrekkersrol in om daar te jaren met de politie in op te treden. En het is net al in, denk ik, onder politie, hè, en onder handhaving. Het zijn misschien ik de orders die weten wat er binnen u ben en wat waar hingen ze uit en wat doggen ze. Dus daar lijkt toch, denk ik, ik wel een voorname rol.
0: Ja, en spelen dit nou geen kamer geboren of heb ik op oorlogplak niet luid?
3: Ja, er wordt hier en daar wel meer vuurwerk oorstek, maar in kan het gebeuren spantekomen.
0: Ja, en dan nog even die actie van Frederike. Daarbij zonder oord een helikopter inzetten. Dat is een vrij goed middel. Waarom is dat voor kiezen?
3: Ja, dat is een politiehelikopter West. En ik heb van mijn collega's van de politie vernomen dat die helikopter die we ons surveilleren in de buurt, hè, die zit net altijd op de groen. Die is gewoon niet in de loft. En op dat stuk wie er hier in de buurt en het het politiepersoneel ondersteund die het daar in de wijk weer.
0: Ja. Verwacht je nog meer acties in de toekomst?
3: Nou ja, dit onhard dan zeker, want we nemen dit zeer serieus. Het is ontzettend vervelend van de meesten niet te wennen. Het mooi gewoon ik net een vuurwerk afsteken en het zijn hele heftige knallen. Wat ik daar misschien nog extra hoe zit ik in, is dat er binnen al vuurwerk inleverdagen. Dat je trouwt hier al doen, dat is nog krijgt in Ceylon, is dat begonnen. En dat is op 6 oktober in Ljouwert en op 7 oktober in Jereveen. Dat is één dag, de hele dag, dan komt er een speciaal plak, dus heb ik nog wel op communiceren. Maar dan moet iedereen het vuurwerk dat er in de kast ligt. En al is het illegaal vuurwerk inleveren zonder daar een boete van te krijgen. Dus dat is misschien een mooi alternatief.
0: Ik hoop dat het helpt. En ik dank je wel voor het aanvragen. Nou, Wutfrieder Erik Krikke, wie dat van de gemeente Ljouwert.
1: Noi Friesland Media Oershoch.
0: Fijke Wouter, een goeie met je.
4: Ja, goeie met je.
0: Wat kan zo zien in de media?
4: Ja, ik lees ergens dat er al iets van 140 kilo vuurwerk inleveren is, landelijk jongen. Dus,
0: ja, maar ja.
4: Dat is net een heel soort dat je soms zo hoeveel ton dat er illegale
0: landen zien komt. Succes, hoeveel zullen er in omringen wijzen?
4: Precies. Nou, ze mij buurt, ik wil eens naar de helikopter de boven het bos hingen. Want daar wil ik een oog afstutsen. Ja, trouwens.
0: Maar stel even mee ophouden misschien.
4: Sorry. Traaien bergbeklimmers in de Verenigde Staten die her een grote fout maken trok voor hun tocht volslijn te vertrouwen op AI. Ze rieden die tocht daar en stelden ze AI al je vragen onder oren van nou, hoe rint de route en wat we al je meenemen om eten en drinken, want het wordt 8 uur voordat we de top bereikt hè. En wat mogen we al je meenemen? Nou, toen kregen ze dus een verkeerd antwoord, want ze moesten volle minder eten en drinken meenemen als ze echt nederig gingen.
0: Oh jee.
4: Ja, en er werd geen rekening gehouden met het feit dat de tocht ik wel eens langer door je zoe als 8 uur. En ja, en dat wie nou krijgt wat er gebeurde. Want een van die treinmalen die kwam te vallen. En die kon net langer verder rennen. Dus er moest een hele helpactie optuigd worden. Maar dat kon pas de oren dijs. Dus ze hadden de hele nacht op die berg zitten. En ja, ze joegen dus om van ja, we hebben AI, hebben we dit al uitstippelen. Nou, Google zei nog ik al van meestal dat Gemini van Google, dat is een AI-tool. Dat kan fouten, meidje. En broekers moeten altijd de bron onhelje, die Gemini reerpleegd heeft, die maakt ze zelf ik even beschermen, want er staat altijd weer wat meer informatie in, want het leert altijd wat fout. En dat kent dus hele cruciale details, kent dat wijzen. Ze komen soms ik maar hele nuvere adviezen. Die was eten bereden met middelen die je gewoon bij broeken om je toilet te reinigen.
0: Oh.
4: Nou, ik geloof net dat dat heel lekker is.
0: Nee. Ik heb geen goed idee.
4: Nee. In Engeland is James Bond veroordeeld voor de smokkel van 172 kilo cocaïne van Nederland naar Engeland.
0: Wat? De James Bond?
4: Nou, net de. Dat dacht hij zelf wel. Andrew Doran, een crimineel. En die identificeerde hem zelfs met James Bond. Hij ging op een foto, ik in smoking en zo. En hij zei, nou, ik liek je er wel op. Vooral op de laatste acteur die het die hem spelen had. En ja, hij vond het, Daniel Craig trouwens. En ja, hij vond dus dat hij daar heel bot op liek. En hij prees ik al je foto's van hemzelf op sociale media. Maar ja, dat is net handig als je zacht wordt.
0: Nee.
4: Dat hebben we vlechten naar Spanje. Maar trots zien posts op sociale media. Dus ik zie foto's. Maar ik zie Strava rondje. Dat jullie daar dan onthutraven.
0: Ja.
4: Dus toen Hier de National Crime Agency, hier net een heel soort, net heel dreig om hem op te sporen. Ze hebben Spaanse collega's en ze waarschuwen van, San Salet draagt hij daar en daar. Dus hoe hem alleen maar op te wachten.
0: Hij gewoon op schroek en je bent.
4: Ja, precies. Dus, hij wiek makkelijk te identificeren, want hij liep kennelijk op James Bond.
0: Ja.
4: Of Daniel Craig in dit geval.
0: Ja.
4: Hij is veroordeeld te 18 jaar celstraf.
0: Oh.
4: Dus hij is voor eerst net al te vier draven, denk ik.
0: Joer, wat draven ons geworden?
4: Nou, behoorlijk, ja. Nou, dan hier de 21-jarige hutfietser Louis Leidert, die juster mei om de tiertrit in de Sauerland Rundfahrt. Dat is in Duitsland. En dan wist mij zo'n, dat is dan de tiertrit. Dus dan best al linnig. En dan fietst zo hut mogelijk. Dan was net een autootje inkomen op het parcours.
0: Nee.
4: Nou, maar dat gebeurde dus wel dit WDR, hoe dat klonk.
5: Hey, Leute.
6: Wie kan dat zijn?
5: Ja. Beim letzten waren.
4: Ja, nou, dat is toch net voor te stellen. De Hedien had dus compleet alle omwijzingen negeerd. Want het parcours wie gewoon maar stekken, wie het uitsletten. Want ja, er is de les hier, er is een soort het waan over de veiligheid van parcours, maar hutfietswedstrijden. Pevingelien is de 19-jarige Finlay Tarling nog om het lippen kwam. En die kwam in botsing. Ik mijn auto, die het op het parcours riet. Dus ze doet er wel van alles aan. En ze zegt, nou, ik onderzoek je van hoe koert dat deze auto daar kwam. Die auto die zegt dus, die fietser ik onkom. Dus die is de stoep op. En die fietser die kon nog krek een bochtje meidje dat hij die auto ontwieken kon. Maar ja, dan wist hij snelheid. Ik wil een beetje kwiet vanzelfs. Dus dat had ik nog invloed op de uitkomst van de wedstrijd.
0: Ja, en levensgevaarlijk.
4: En levensgevaarlijk. Ja, ja. Als die beeld juist, dan kreeg ik wel even.
0: Ja, dat ook wel.
4: Ja, ja, het mijn beste snelheid niet bereikt werden door die fietsers.
0: Ja.
4: En dan geven we nog even rond naar Engeland. Want de Britse versie van de Consumentenbond die hebben een advertentie op booking.com plaatst om ontlucht te brengen dat er beveiligingsfouten in zitten. Wat stierde er hier? Downing Street 10.
0: Huh?
4: Ja, de Britse premier die werd het. Nou, het waard om skreun als een appartement met één slaapkamer in hartje Londen. En slechts 4 minuten lopen van het parlementsgebouw. Nou, dan was er al ergens een lachje brand in zo'n sissen. Maar er waren dus ook mensen die erop reageren. Nou, die konden gewoon op boeking dat waan. Maar op het moment dat het op Battalion aankwam, dan gaat het scherm op zwart.
0: Okay.
4: Consumentenboem zijn natuurlijk wel iets ontonnen, worden net onvertien. Hij is één keer hij zijn betelling wel trok ingelitten, dat er weer een meiwerker van het consumentenboem.
0: Ja.
4: Nou, toen bleek dus inderdaad, ja, kerst gewoon betel je en alles. Dus dus heb ik nog recensies hij ze pleetst. En het is een hoers is uitzonderlijk. En we hebben een hele noffelijke theater gebracht met Larry the Cat. Dat is die Britse kat die het altijd voor die Britse aanswenning opdoet. Dus wanneer is je tien huis op booking.com?
0: Net.
4: Oh, oké. Okay.
0: Helemaal net.
4: Nou.
0: Dus littert.
4: Oké. Ik zit net bij Jacob.
0: Oké, goed zo. Fijke Wouda, dank je wel.
4: Ja.
0: En nog weekend.
4: Goed weekend.
0: Oké, dank je wel. Het is Njol met een verjaaldien. Van Mandiaans is het Hauke Sleert aqueduct. In snits een mannen ticht voor het verkeer. De zek voor de IPMB vervierd en helpt sinsten. Weer het naar de muziek van Guus Meeuwis.
1: Omroep Friesland. Oerols dit jongen.
7: Omroep Friesland.
1: 92.5 FM.
7: En in Zuid-Eerst Friesland op 92.4 FM.

0: Guus Meeuwis en Van Gant en het noemer Per Spoor. Het is 4 minuten voor Jalvium. Het Hauke Sleetaakbeduct bij Snits is de hele mannen dicht voor verkeer. Er wordt grut onderhoud uitviert. Het aakbeduct wordt heel skeer maken en krijgt nij onderdeel. Dat zorgt het voor oorlijst, omdat een soort verkeer over het aakbeduct riet. Verslagjouwer Geke Leenstra, wie van de morgen in Snits, om te heren wat er al hier gebeurt.
1: Jacob Klaver, we staan hier in Snits. Jo, ben verantwoordelijk voor de aquaducten onder andere. Hier voor de gemeente Zuidwest-Friesland. En ja, we staan hier naast een bepaald aquaduct. Kun je me daar wat meer over vertellen?
2: Nou, dit is de Hauke Sleet aquaduct. En we gaan ook het onderhoud uitvoeren van een aankomende manje. Aankomende manje om 7 uur gaan we de aquaduct afsluiten. Vanaf 7 uur komt de frezenmachine. Die gaat al het asfalt eruit frezen. Zodra het asfalt eruit is, dan beginnen we met alle geplande werkzaamheden. We starten met de tunnel skimmeitje. Achter de vogels het schilderwerk weer herstellen. Dan gaan we de voegen in en herstellen. Er zit een hele kelder zit eronder, die gaan we reinigen. En in de kelder zitten pompen, die gaan we reviseren. Nou, achter deze vogels. Nee, 4 weken, 24 uur een paar dagen bezig was te zijn. Dan komt het asfalt er weer in. En dan hopen we dan 12 oktober weer hier van die mei.
1: Ja, ik zei hier de S-Monsieur, we staan hier nou naast het aquaduct. Er zit aardig wat green omslag op het verfwerk. Dat is het enige wat we natuurlijk Schenk kennen. Dat orenwerk, ja, hoe vaak moet dat uitvoerd worden?
2: Nou, we doen vaak om de 4 weer iets onderhoud. Hè? En dat houdt dan in vaak schermijtje en dus wat bij schilderen. Maar nu wordt echt vertrouwen het grut onderhoud en dan, ja, dan zal er aan weer glimmen.
1: Hadden we dezelfde kleuren?
2: We hadden precies dezelfde kleuren, absoluut.
1: En kan je je voorstellen dat het voor de bedrijven hieromheen en dat het misschien wat lastiger wordt nou om ja, bereikbaar te bloeien?
2: Nou, zeker. Qua bereikbaarheid had het wel wat impact, maar we hadden omleidingsroutes terug heel sneek heen. En voor de hoofdzaak is via de Roenwaai de omleiding.
1: Wat, ja, wat is de technische kant, krijgt wat hier gebeurt, Mus?
2: Nou, het is het asfalt in de tunnel. Er zit spoorvorming in. Nou, dat moet vervangen worden. Er zitten al je voegovergangen in. Die, nou, die zijn op zijn einde levensduur. Er komen al je nieuwe voegovergangen in.
1: De kant van het wetter? Weet eigenlijk wat daar gebeurt? Of is het echt puur de tunnel?
2: Het is puur de tunnel. Hey, we maken hem roeren om wel even skin en in, weer in de verf. Maar verder gaan we boeten om niks te doen, dan zal je in de tunnel.
0: Een bijdrage weer dat van Geke Leenstra. Het Hauke Sleetaakbeduct besnit dus het helemaal niet dicht voor verkeer. En dat gaat in van maandag 7 september. Het is haast Jalvien, dadelijk het regionale nijs in het kwad met Timo Jepkema hier in Noord-Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB, en gaan.
7: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingen.

0: Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Het is nou Jalwien. Het regenen aan IJsland dit moment met Timo Jepkema. Een goeiemiddje.
8: Goeiemiddje. De politie is juist hoe mijn soortmeisje actief is in de Ljouter wie coming up born. Onleiding via onhoudende klachten over vuurwerkoerlijst. Bij de actie werd ik een politie helikopter inzet. Hier deze week kwam politie en handhaving vanwege hetzelfde probleem ik al in actie in de week. En ze witvierden van de gemeente kwam er juist op nij een soort klachten binnen. Daarop werd besloten niet te griepen. Er werd toen droren zwier vuurwerk in beslag nam. Ik ben de boetes uitdeeld van het bezit en afstekken van vuurwerk. Bij een 33-jarige vrouw die het vertocht werd van de dierlijke stekpartij in Snits binnen psychische steunissen versteld. Bij de stekpartij in april verliezen hier in een flatgebouw kwam een 39-jarige vrouw om het leven. Onderzoekers adviseer je TBS bij dwangverpleging van de vertochte. Wat de steunissen krijgt binnen is nog net bekend. De zaak wordt begin december inhoudelijk behandelen. Streekomroep RTV NOF is nomineerd voor een lokale media award. De omroep maakt het scores in de categorie maatschappelijke impact. Mijn onderzoek naar de Keepsnijn in Dantumadiel. Meer dan 1800 inwoners waren daar voor vregende harmiening. RTV NOF volgde daarna ook het politieke debat en het besluit van de gemeente hier. De winnaars worden op 26 september bekendmaken. Tim van der Meulen is de nieuwe stadionspeaker van SC Cambuur. Hij zal Rijn de Vries vervangen, die het meer dan 40 jaar de speaker wie. Van der Meulen zal er een eigen draai om jaan.
9: Rijn vervangen is een eer, maar Rijn vervangen ken ik net. Maar Rijn is dan cultheld bij Cambuur. Ik ben een ander type persoon, dus ik doe het op mijn eigen manier.
8: Van der Meulen zal de komende tijd met Rijn de Vries meirinnen. Op 31 oktober, SC Cambuur spelen dan thuis tegen Go Ahead Eagles, is de eerste wedstrijd voor Van der Meulen als stadionspeaker. Onze vier.
7: Oké. Timo, dank u wel. Dadelijk het waard, mijn sibbelen oor 2 minuten.
10: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wollen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn kunstgebied aan huis.
11: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
12: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
14: Ambassador Vermogensbeheer. In een vrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value belizzer.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal noem dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
15: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
16: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
15: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
17: Een cursus Fries van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Fries

0: adres.
1: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
2: Noi Friesland.
0: Jacob Stelwagen.

0: Green Lucht voor het stedsklinste layout voor de plan bij de Grutte Cerk in het centrum van de stad. Had de maatschappij van welstand miljoenen euro's beschikbaar stelt. Maar hoe is het waarbrocht? Mijn Sibylle Waaier, een goeie met je.
1: Goeie met je, Jacob.
0: Ja, wat zeg ik als voor meisje? Roezig is het dat hij niet opkomt.
1: Nou, dat past wel bij deze dag. Ja, ik ben vanmorgen bij 10 boeten door. Ik denk, het is roezig, dus dat heeft helemaal gelijk. Ik denk, het is ik warm, het is haast 20 graden.
0: Ja, onder temperatuurlijnen
1: net,
0: hè?
1: Nee, dat denk ik van, het wordt weer zweten.
0: Ja.
1: Maar, het is toch oorlog. We hebben meisje met een steuring en die jouwt wien en wetter. Nou, dus zeg ik het even nog hebben. Allereerst trouwens, de Core Giel, die is net meer van kracht voor Friesland. Dus dat is er weer uit. Ondanks dat heb ik even gezien naar de pieken van de wien. In Friesland weer een toch een windstreek van 82 km per uur. Schielige, 76 en starem. 73, nou we in de elf vrouwen zijn. Uitzit is hut ontzwarmig. Dus dat is er uiteindelijk wel even uitkwam. Wat er wat minder uitkwam is rijwetter. Want eerlijk gezegd, ik juist de jongens zitten bereikt. Ik denk dat we het morgen enorm weer. Maar nou, de cijfers binnen op stuit. Schielge 4,2 mm. Leeuwen 3,6. Isbrecht een oorl. Kwaaijem 0,9 mm. En ja, dat is misschien raar zijn, maar het valt me eigenlijk wat aan. Er komt nog wel wat aan. We hebben nog de meidje in mei die steuring, dus er komt nog wat rijwetter bij. En zo heel wij de mee, dan loopt dat fut naar het eerste. Hebben we nog wat een meidje in mei, matig ontkrijftig op het water, soms in Huddewien. En de temperatuur die vanmorgen nog 20 graden wie, die gaat in het wat dalende lijn. We komen uit van mei op zijn 18 graden. En de zinnen komt erbij. En dan hebben we van de jong een skoft droog waar. En hebben we wel een stevige westenwien. En de temperatuur zakt vannacht uiteindelijk naar zijn 15 graden. Daarbij neemt de kans op een bui wetta.
0: Ja, en die buien, halve die morgen? Of krijgt de zinnen de kans?
1: Wij krijgen morgen besieten van een uitrinnen van een hege drukgebied vanuit Frankrijk. Dat zorgt ervoor dat we zinnen, stapelwolken en vooral in de maandtijd en het eerste pad van de meer nog enkele buien krijgen, maar daarna dan wordt het echt droog. Het is wel een koude dag met een jongetje graden en nog altijd de matige, ontkrijftige westenwind. En ja, het is eigenlijk een heel vreugdelijk waartype, alleen die buien, nou, die moeten we even traceren, wettervalt, het is echt net overal, maar het is morgen net helemaal droog.
0: En als we zoals naar de dagen daarna, wint die zin meer terrein of net?
1: Ja. De verorend snijden, of eigenlijk in de nacht van sneeuw op snijden, maar het is in de nacht van sneeuw op snijden, dat ik fris op een koudste plek in het binnenland zijn 8-9 graden. En dan verhuizen de wien naar het zuiden in de rest van de nacht. En dat betekent dat we snijden in een hele andere luchtsoort zitten. We hebben rijstig waar, maar flinke zinnige perioden. Nou en dan ik wel wat bewolking. En bij een zwak ontmatige wind in het zuiden klimt de temperatuur naar een, nou eigenlijk een noffelijke 22 graden. En dat is prima. Nou, in de nacht van snijden op menje hebben we een graad of 12. En naar de manje, dan doen we er nog eens een schepje bij. Zat het nou liek het hebben, dan ik een droge dag. Mijn afwisseling van zinnen. Ik word wat wolken. Het is rijstig waar. De wind is zwak ontmatig in het zuiden. En de temperatuur, nou, ik zei vanmorgen, we doen er een graadje bij. Vooruit 23 graden op de mandi. Dus eigenlijk is het helemaal net zo verkeerd.
0: Nee.
1: Nee. En nou ja, ik denk zeker het is. Nou, ik zie het al, dan ben de meesten er toch op voorbereid. Van een tiertje wil het wel wat wisselvallen.
0: Oh.
1: Maar fijn, het is dan lang een tiertje. Eerst maar op naar het weekend.
0: Naar regen kon zonne zijn. Het is een cliché van heb ik jou daar, maar klopt het wel weer.
1: Precies, helemaal.
0: Maar dan was om ik.
1: Ja.
0: dat is een beetje het punt.
1: Ja.
0: Sibylle, dank je wel. En een toffe middag.
1: Hetzelfde. Hoi.

0: Als ik meegen, wat doet Decibel en Studio Maas? En dat je denkt, hey, de stem van die jongen, dat komt in ieder geval bekend voor. Dat zoek kennen, want het is Simon Wagenaar van de band Beeldstar. Grien Locht voor het Stedskleester Ljouwert. Voor de plan met het Guttetjerk in het centrum van de stad had de Maatschappij van Welstand miljoenen beschikbaar gesteld. Projectleider van het Stedskleester is Ger Kolast. Een goeie middag. Ja, je verwacht het besluit van de subsidie van het Mighty het eind al. Het had dus nog wel even spannend geweest, of net?
1: We hebben altijd gelukkig voldoende vertrouwen gehad dat de plannen zouden doorgaan. Maar het is echt een groot project. Het omvormen van zo'n grote kerk als de grote Jacobijnenkerk in het centrum. Ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld en belangrijk. En dan moet je goed de tijd nemen om dat besluit voor te bereiden. En die tijd tot de zomer hebben we echt nodig gehad. En nu zijn we gelukkig zover dat we kunnen zeggen dat de plannen kunnen doorgaan.
0: Ja, hoeveel krijg je nou exact? Ja, enkele miljoen, maar twee is enkele miljoen, maar twee zonder hek.
1: Ja, twee zonder is net. Nee, we gaan over bedragen niks zeggen, behalve dat het over enkele miljoenen gaat. En dat is ook niet zo moeilijk om te bedenken, want naast de grote kerk en de kosterij, en de kosterij is het oude gedeelte van het klooster uit 1245 wat er nog staat. Dus naast die twee panden gaat het ook om een aantal panden om de kerk heen. In die panden om de kerk heen, daar komt later onze woongemeenschap te wonen. Die panden moeten allemaal nog aangepast worden, zodat het woningen worden. Nou ja, als je woningen gaat verbouwen, weet je al snel dat je het over enkele miljoenen hebt.
0: Ja, wat wil je hem al jij mee dat je wan? Wat ken je hem met wan?
1: Uiteindelijk gaat het stadsklooster om drie dingen. Het wordt echt weer een klooster, maar dan in moderne stijl. Wat drie dingen betekent. Het allereerste is dat we in een klooster draait het om gebed. Dus dat betekent dat we op termijn drie keer per dag, 's ochtends, 's middags, 's avonds, daar het getijdengebed willen hebben. Naast alle diensten die er ook al zijn van de protestantse gemeente Leeuwarden. De tweede component is wonen. Dat zei ik al, dat gebeurt straks in de panden om de kerk heen. Wij willen toe naar een woongemeenschap van moderne kloosterlingen van ongeveer 20 tot 25 mensen. Een mix van gezinnen, alleengaande en studenten die het mooi vinden om met elkaar te wonen en die het mooi vinden om met elkaar ook voor die grote kerk te blijven zorgen. En daarnaast hebben we nog een derde pijler en dat is dat we die kerk willen gebruiken als open plek voor de stad. Het is een plek waar onderwijs wordt gegeven. Dat wordt nu al gedaan in samenwerking met NHL Stenden en met Veerda. Een plek waar volop ruimte is voor cultuur. Ook dat gebeurt nu al, vooral veel klassiek. Maar we gaan ook toe naar andere culturele vormen. Tentoonstellingen, exposities. En een plek waar volop ruimte is om van het gebouw te genieten. Dus waar we ook gaan investeren in de toeristische aantrekkelijkheid van die kerk. Het is een waanzinnig mooie kerk met een prachtig verhaal van een klooster. En het is een van de drie oranje kerken van Nederland. Dat willen we nog beter voor het voetlicht brengen dan we dat nu al doen.
0: Ja, het is een beetje what if, maar als dit bedrag er nou net komt weer, hoe je dan de toekomst van de Guttetjerk in Ljouwert eruit ziet?
1: Dat is best ingewikkeld. Want het is op dit moment nog eigendom van de protestantse gemeente Leeuwarden. Dat is helaas een krimpende gemeenschap die het financieel moeilijk op kan brengen om voor zo'n kerk te zorgen. Dat is niet alleen in Leeuwarden het geval. Dat geldt bij heel veel van dit soort grote kerken. En zo'n grote kerk in stand houden zonder een goed plan met een krimpende kerkelijke gemeente, dat is echt een uitdaging.
0: Dat die vol problematisch wordt waarschijnlijk.
1: Ja. En dan hebben wij gelukkig in Friesland altijd nog organisaties als de Stichting Orde Friske Kerk, met wie je in gesprek zou kunnen. Maar nee, bij dit soort grote kerken is in heel Nederland echt een groot probleem.
0: Ja. Op 4 oktober is er een startmoment in de Guttetjerk. Ik neem aan dat het een feestelijk wordt.
1: Dat wordt een ontzettend feestelijk. Want je moet bedenken dat we 4 jaar aan het voorbereiden zijn. En nu zover zijn dat we zeggen we kunnen echt door met de plannen. Dat betekent dat we tijdens een viering van de protestantse gemeente Leeuwarden, zoals ze die elke zondag hebben, een uitgebreid openingsceremonie gaan hebben, waarin we zeggen nu gaan we echt door en daar zijn we dankbaar voor en dat gaan we vieren. Dat wordt gevolgd door een concert en een rondleiding langs de panden waar we zijn en met een uitgebreide lunch die ook open staat voor mensen in de buurt. Dus ja, daar gaan we flink uitpakken. Want na 4 jaar zo grondig voorbereiden. En het lukt, dan mag je daar met elkaar ook feest om vieren.
0: Liekepenjek, Gerco Last, projectleider van het Zesklister in Leeuwarden. Dank u wel voor de toelichting.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oond Ieroeren,
4: Oond Ieroeren,
3: nou in Friesland.

0: Miss Montreal en Just the Flirters. Just weer de fjouwere zonderste allegorische optocht in Sint-Nieke. Een evenement met Fietjen Gutte en Sijs Lietse Praalwijn. Muziek van Korsen en van Varen. En vanzelfs ook toezenden meesten on de route. Zorginstelling Maaike Hiem, die voor de vijfde keer mee. En Radio Sponburg volgen de deelnemers.
1: Jammer, ik zit daar achter op de foto stil.
2: Jazeker.
1: Dat is zeer gevaarlijk, zeg ik.
2: Zeker.
1: Hoe vist het hier dan met de optocht?
2: Ja, echt heel mooi om te doen. En heel mooi om te zien. Alle wagens die hier staan. Echt top.
1: We zijn vanochtend ook al op pad geweest. Hoe was dat?
2: Anders dan 's avonds.
1: En wat is het verschil?
2: 'S ochtends zijn die lantaarnpalen niet aan. En 's avonds wel. Of die lampen van de VVV van Sydney.
1: En welke tocht vind je mooier om te doen? Van de ochtend of van de avond?
2: Allebei.
1: Dit is niet de eerste keer dat je meedoet?
2: Nee, klopt. De vijfde keer.
1: Kan je nog eens over de wagen vertellen? Want ik zie wat boefjes erop staan.
2: Ja, er zijn nog andere creaties van mijn werk die we op hebben gehangen. En daar daarvoor hangt er nog zo'n geldzak. En die paarden die hierop hangen, heb ik al op mijn werk gemaakt.
1: Ah, super. En ik zag dat jullie een prijs hebben gewonnen.
2: Absoluut.
1: En wat voor prijs was dat?
2: Dat weet ik even niet meer.
1: Oké, dat maakt niet uit. Volgens mij was het de derde prijs, als ik het goed gezien heb.
2: Ja, volgens mij wel.
1: En wat vind je ervan?
2: Ja, best.
1: En in de prijzen, hè?
3: En in de prijzen. En we zijn, kijk eens even aan. We zijn nou de toppers. Ja? En de beste nieuwkomer, die heb ik gewoon. Dat vind ik een hele mooie. En dit is iemand die het altijd de prijs bij het had.
1: Ja, klopt. Ja. Dat is ook belangrijk, hè?
4: Ja, prachtig, hè?
3: Ja.
4: Ik heb vorig jaar ook een prijs gehad. En dat is jouw rug, dat is ook een prijs.
3: Ja, alweer een prijs. Ja. En dit is mijn grootste.
5: Ik ben Witske.
1: Ja. Hoi, Witske.
5: Hoi, mijn zus vertraind.
1: Ja, en je bent heel goed bezig.
3: Ja, wij zijn hartstikke goed bezig en we zijn hartstikke...
5: Dat is mooi.
3: Ja, en wij bouwen altijd bij Herman in de Squarre. En dan gaan we altijd de muziek maken. En dan hebben we altijd lekker wat drinken.
5: Hebben we vaker weer.
3: En een lekker koekje. Ja, en dan hebben we altijd zandbrotten willen.
1: Heel gezellig dus.
3: Heel gezellig, ja. Dus wij genieten er volop van alle keer.
6: Vanmorgen waren er ruim 15 cliënten die te mij west binnen. Van de jongen binnen er iets van 8 cliënten. Cliënten kunnen zich opjaan om mij te jen op elkaar. Maar ze moeten het natuurlijk wel omkennen, want het is, er krijgt een heel soort om prikkels, dus dat moet je wel oorkennen. Maar het mooie is, alle cliënten oerdij, die in vanuit de dijbesteding, jen die mij de begeleiders en meestal van de ondersteunende change maakt, zit ik mogelijk om de rolstoelen erin te brengen. Dus dat iedereen, alle cliënten kennen het hele spektakel Wolsham. Dus die heeft van de moons, jongen.
1: Ja, ik ben heel benieuwd. De rol van Maaike hier met de allegorische optocht. Kun je daar wat meer over vertellen?
6: Nou, het is tradiëren in steeds meer leven doen. Net alleen nog bij de vrijwilligers, maar ik bij de medewerkers. Want, Craig Seikel van de binnen dingen maken, die houten paadjes binnen terug de houtgroep maken. En binnen een aantal jaskers die op een naaiatelier maken binnen terug de cliënten. Ik al hiensterkoppen binnen daar maken. En die ze hier zijn, we hessen maken, maar we willen ze wel weer omhaal. Dus dat zei ik van hoe mooi of ze het vinden. Dus dat is, dit keer we dwaan bij elkaar, mijn vrijwilligers, en dat is fantastisch.
0: Een bijdrage weer dat van de collega's van Radio Sponburg.
7: Azen bij Omroep Friesland.
0: Het programma Goeiemiddag met Diana de Groot. Diana, een goeiemiddag.
8: Nou, goeiemiddag, Jacob.
0: Wat zit er in het programma?
8: Ja, alle je leuke zaken vanzelfs weer. Kist dan een beetje jongen, Jacob?
0: Nee.
8: Oh, dat is wel een mooie stem.
0: Ja, maar geen zangstem.
8: Geen zangstem, nee. Oké. Nou ja, er worden eigenlijk mannelijke jongens zocht voor een koor. Donut dus?
0: Nee.
8: Nee. Oké, okay, nou dan skippen we daar.
0: Het is van het koor.
8: Oké, okay, nou we praten vanmiddag even maar dat koor. En nou ja, wat ze dan precies Sikkie en hoe leuk het is om ik in een koor te zongen. Ik weet het onder uw eigen ondervinding. Het is echt heel leuk. Daar hebben we door. Nij van de platenmaatschappij. Wim Bronsik komt weer delen met alle nije releases die het uitbracht binnen. En dadelijk hebben we het door het internet. En hoe Sikkers tjintwurg nog op internet? Ik weet het, dat is denk ik nog van de Google-generatie.
0: Ja, ja, Google, maar ik broek ik wel AI.
8: Dat broekste, ja. Nou, ik wil AI. Nou ja, daar hebben we dadelijk hoor. Dus gwot op Sikkie op internet. Iets fina, ik weet het net. Ja, dat is de linkplaat. Dus ik bedenk al, ik ben Sikkie wat dingen erop en west een linkerkist. Maar ik weet het eigenlijk zelf net.
0: De searchers.
8: Dus nou, bijvoorbeeld, dat zou een hele mooie wezen. Heb ik een plaat van Queen in gedacht nog?
0: Nee, die zit er gauw
8: even
0: in.
8: Nee, dat wordt reger.
0: Ja.
8: Nou ja, mag je nog even doen uitdenken. En dan mag je het appen via de Omroep-app of 0620. Fjouw en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.
0: Nou, de suggesties komen zonder twijfel weer binnen. Want dat is altijd het geval.
8: Ja, zeker.
0: Soort willen even met je. Mij goeie met je. Dit weer Noe Friesland met de editie van Fjouwer september van het jaar 2026. Graag ontnodigd en van nou een noffelijk middag. Dag.
7: Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
7: Alles wat er spielt.
10: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven. En je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
11: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
10: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
12: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attens met ds.nl.

0: Edu.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: En hoe was het bij IG Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
6: In een woning aan de Leaarstraat in Eerbeek is vanochtend een overleden minderjarige aangetroffen. De politie heeft in het pand een verdachte aangehouden. De straat is volledig afgezet voor uitgebreid onderzoek. Een politiewoordvoerder geeft aan dat op dit moment wordt uitgegaan van een misdrijf. Dat schrijft Omroep Gelderland. In Rotterdam is een bouwsteiger bij een flatgebouw door de wind gedeeltelijk ingestort. Planken van de stelling vielen naar beneden en de drie bovenste etages zijn ingestort. Uit voorzorg is de omgeving afgezet. Werklui zijn bezig om de steiger te repareren. De Duitse autoriteiten onderzoeken een vermoedelijke sabotagepoging nadat een verdacht object bij een transformatorstation in Doornmagen werd gevonden. Het voorwerp dat mogelijk bedoeld was om kortsluiting of ontploffing te veroorzaken, heeft geen schade aangericht. Ondertussen is de politie ook een operatie gestart bij een transformatorstation in de buurt van Bremen. Deze incidenten volgen op een reeks eerdere aanvallen op de Duitse energieinfrastructuur. Sommige van die acties worden opgeëist door extreem linkse organisaties. En een Amerikaanse patiënt heeft driekwart jaar geleefd met een genetisch gemodificeerde nier van het varken. Dat geldt als een nieuw record. Hij overbrugt hiermee de wachttijd tot de transplantatie van een menselijke nier. Onderzoekers zeggen dat genetisch aangepaste varkensnieren in de toekomst vaker kunnen dienen als tijdelijk alternatief als er sprake is van een tekort aan donororganen. Dan nog het weer. Een buienfront beweegt vanmiddag richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien en in het zuiden kan het 24 tot 25 graden worden. Het weekend verloopt overwegend droog met regelmatig zon. En tot zover het nieuws.
7: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
8: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
9: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Muziek met Erik. Met Erik Klumper.

Live uit Studio Nieuw-Zuid. En het is alweer 4 september. Jawel, we gaan weer beginnen met de nieuwe winterprogrammering. Dat betekent ook straks meneer Nostalgia. Maar eerst muziek met Erik. We waren begonnen met Milo. You don't know. En toen Room 11. Hey.

0: Erik Bever. Met gewoon de beste muziek. De beste muziek.
1: De beste muziek van toen en nu.
2: Your attention please. All passengers for flight 643, destination Magic Music. Immediate boarding at gate number 7.

Crazy World of Outer Brown, jawel, and Fire. En dit was het dan alweer, muziek met Erik. Donderdagmorgen gaan we weer verder met die mooie evergreens, jawel.

0: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de Kaatstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
1: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen die in en rond Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. Van de 34 die zijn aangehouden worden er vandaag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die beslist of ze langer vast blijven zitten. De verdachten zitten nog in volledige beperkingen. Wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. Daarom deelt het OM weinig informatie over de zaak. Vakbond FNV kondigt aan dat Heineken-medewerkers in de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude maandag 3 uur zullen staken. Van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. De actie richt zich tegen kabinetsplannen over sociale zekerheid. De FNV benadrukt dat werknemers moeten kunnen rekenen op een stevig sociaal vangnet. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat de fastfoodketen regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, waarvan ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van 625.000 euro per overtreding. En Mariette Hamer, voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad en eerder Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, wordt lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Ze volgt Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde de politiek te verlaten na de komende Provinciale Statenverkiezing. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
3: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.
6: Goedemiddag!

welkom terug. Dit keer bij Nostalgia deel 1. Want zoals u weet, en voor de nieuwe luisteraars, er is strakjes ook nog een deel 2. Erik, bedankt weer voor je eerste uur. En er zaten leuke plaatjes tussen nog uit mijn schooltijd. Dus dat vond ik helemaal leuk. En dat kon ik lekker meebrullen. Zalig. Eerste plaatje was van Willie Nelson. Want ik denk, ja, we gaan weer beginnen. Dus ja, dan moet hij. Ik draai hem wel vaker. On the road again. De goede man is al 93. Niet zo heel lekker weer met zijn gezondheid, maar ik hoop dat hij toch nog een tijdje volhoudt. Ik weet ook niet of hij nog speelt, misschien helemaal niet. We wachten het gewoon af. On the road again uit 1980. Heerlijk. We gaan naar een damesgroep. Love. En dat is voor de, nou dat mag ik wel zeggen Erik, toch voor de oudere luisteraars onder ons niet. Want de jeugd zal zeggen, wie zijn dat nou weer? Nou, dat waren Marga Scheiden, José Hubé en Patty Braart. En die vormden samen Love. En ze deden ook nog iets in een show bij Chef van Oekel. En daar zongen ze iets van Waldolala en al die dingen meer. Maar nou heb ik gezegd, dames, dat doen wij dus even niet. Uit 78, The Greatest Lover.

Surf City uit 1963. En u denkt natuurlijk, hé, hey, dat is hetzelfde als de Beach Boys. Nou, dat dacht ik ook toen ik ze leerde kennen. Maar de Beach Boys hebben hen eigenlijk opgevolgd. Maar een van de Beach Boys, Brian Wilson, heeft dit liedje voor hen gecomponeerd. En ik wou nog heel even terug naar Dolly Parton. Want ja, meestal draaien iedereen op de radio ook Jolene of weet ik veel allemaal wat. Ik heb een cd van haar. En ik denk, nou, laat ik eens een liedje draaien van haar thuis. Dus dat was haar hometown, zong ze over. Ik vond hem tenminste wel aardig. U misschien niet, maar kan me niet schelen. Ik zoek het lekker uit. Ik mag het eerste uur van Erik uitzoeken voor de mensen die ons nog nooit hebben gehoord. En Erik straks bij Nostalgia deel 2, die mag dan alles uitzoeken. En dan heb ik niks te vertellen. Dus gaan wij door. En met wie gaan wij door? Met Chris Howland. Dat was een Engelse zanger. En ja, dat was een zoon van een BBC-man. En toen was hoe heet het? De Engelse soldaten die waren gelegerd in Duitsland destijds. Want dan gaan we weer helemaal terug naar de Tweede Wereldoorlog. En toen werd hij daar eigenlijk heen gestuurd als disc jockey. En hij heeft dat woord uitgevonden. Nou, toen zong hij dus wat Duits in gebroken Engels. Nou, dat vonden zij geweldig. En Chris Howland zingt dus uit 1959 al. Das habe ich in Paris gelernt.

0: De straatzangers, oftewel Max van Praag en Willy Alberti, hadden veel succes. Nou, ook voor mijn tijd nog, jaren 50 en 60 met het Zeemanslied. En ik geloof dat ik dat wel eens vorig seizoen heb verteld. Ik heb een tante in Arnhem gehad. En als zij jarig was, of haar man, de broer van mijn moeder, nou, dat waren complete bruiloften, maar met dit soort muziek, want het is niet mijn genre zozeer. Maar dan deden we natuurlijk allemaal mee. Geweldig, de straatzangers. Nostalgie, met recht, want zo heet het programma ook. Voor de mensen die het niet weten, zo halverwege, ja, 2:30, hebben we nog wat wetenswaardigheden zo door de eeuwen heen op 4 september. Ik pluk er gewoon wat uit, want anders zegt Erik, ja, dan kan je het hele uur wel blijven kletsen. En daar houdt hij niet zo van. Draai maar een plaat. Ja, Erik, doen we. 4 september. We gaan even een heel eind terug. 1781. Los Angeles wordt gesticht. 1954. Het standbeeld van Bartje wordt onthuld in Assen. En voor dus iets ouderen onder ons, de oudere jongen of de jongere ouderen, Bartje, dat was een roman van Anne de Vries. En die zei dus altijd, want het was armoedtroef daar en slavenarbeid voor zijn vader, bid niet voor Brunboon. Want ja, dat, en de rente slikken we de lettergreep natuurlijk even in, hè? 1987, 4 september. Vanuit Turijn wordt live wereldwijd Madonna's concert in het kader van haar Who's That Girl Tour uitgezonden. 1998. De laatste aflevering van Flodder wordt uitgezonden. De televisieserie kende 62 afleveringen in 5 seizoenen. En verder heeft het ook 3 films. Ik heb er destijds van genoten. Geweldig. Zo af en toe wordt het nog eens herhaald en dan denk ik, oh, ik kijk even nog een aflevering. 1886, dus ook een heel eind terug. De Noord-Amerikaanse Indianenleider Geronimo geeft zich over. Was een strijd. Ik heb ook een documentaire in verschillende delen gezien over Amerika. Hoe dus destijds ook, en misschien de Nederlanders ook, de Engelsen hebben huisgehouden onder de Indianen. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Je zou je schamen dat je dan een Engelsman of een Engelse vrouw bent. Maar ja, wij zijn ook niet altijd netjes geweest. 1944, Tweede Wereldoorlog. De geallieerde troepen bevrijden Antwerpen. Maar de Scheldemondering blijft nog weken bezet. Heeft u die film nog gezien van de Schelde? Ik vond hem niet zo, maar dat is voor ieder weer. Excuus. 1948, abdicatie van Wilhelmina, de overgrootmoeder van Alex. En troonsaanvaarding van Juliana, de oma van Alex, als koningin der Nederlanden. 1976, Palestijnse terroristen kapen een KLM-vliegtuig en eindigen op Cyprus. 2022, het spookslot uit attractiepark de Efteling sluit na ruim 44 jaar haar deuren. Opvolger is de Dans Macabre. Nou schiet me ineens te binnen, Erik. Dans Macabre, is dat ook niet een, nou eigenlijk een lied instrumentaal van, hoe heette die jongens uit Twente? Exception? Staat me iets van bij?
1: Ik durf het niet te zeggen.
0: Jij durft niet te zeggen? Ik zoek het gewoon op. Draai ik hem de volgende keer. Ja, dat dacht ik. Maar nou ja. 2016. Moeder Teresa wordt heilig verklaard. 1960. Real Madrid wint de eerste editie van de Wereldbeker voetbal door het Uruguaanse Cea Peñarol over 2 wedstrijden te verslaan. 1971. Zwemmer Mark Spitz uit de Verenigde Staten brengt in Leipzig het wereldrecord op de 200 meter vrije slag met 1,54,2. Dan zwemt hij harder dus dan ik. 2022. Max Verstappen, ah god Max, ja. Wint op het circuit Zandvoort, net als vorig jaar, dat was dus 2021, de Formule 1 race. Hij breidt zijn voorsprong uit in het klassement van het wereldkampioenschap. Oh god, zo jammer dat het nou niet lukt. Oh. 1609 op 4 september. Henry Hudson ontdekt het eiland Manhattan. En dat weet u, dat is bij New York. 1882. Thomas Edison

schakelt 's werelds eerste elektriciteitsvoorziening in, waarmee hij 59 klanten rond zijn Pearl Street Station in Lower Manhattan van 110 volt gelijkspanning voorziet. Ik heb er geen verstand van, maar het was wel iets best. En Erik, de laatste van dit eerste uur, want met jouw uur gaan we verder mensen die geboren zijn en mensen die overleden zijn en de temperaturen, maar dit is nog even in dit uur, 1888. George Eastman registreert de naam Kodak en krijgt een octrooi voor zijn camera die een filmrolletje gebruikt. Nou, geweldig toch in die tijd. Wie staan er klaar? Oh ja, een instrumentale. En u heeft mijn gezeur aangehoord en daarvoor nog hotsie-knotsie van de straatzangers. Dus we doen nou even een hele rustige van Sweet People. En dat is De Vogeltjes Zongen.

0: Ach, die Buck Owens. Lekker vlot liedje van ik dat altijd, excuse me. Heerlijk, we gaan door met de Four Nights. En nu denk natuurlijk, oh ja, die ken ik wel. Van wie was die ook alweer? Volgens mij van André van Duin of zo. Nou, we doen dus nou het origineel. De Four Nights, Oh Baby Mine.
1: Oh baby.

We hebben het wel eens over het Songfestival, maar één groep is er wel dik uitgesprongen. En dat is natuurlijk wel ABBA natuurlijk. Oké, nou, we gaan deze maar even draaien. In the Circle, sweet. I've been

Nostalgia, deel 1. Techniek was in handen van Erik Klumper. Presentatie Erik en Karma om de beurt. En wij gaan eruit met de Shadows. En voordat Erik die aard start, wou ik nog even zeggen, Kon-Tiki. En dat was ooit een vlot van Thor, T-H-O-R, Heyerdahl uit Noor of Zweed was, dat weet ik niet zo gauw. Maar die ging daarmee de oceaan over. Leuk, die reisbeschrijving. Moet u eens een keer lezen? Nee, er moet niks. Kunt u eens een keer lezen. Goed, deel 1 zit erop van Nostalgia. De Shadows met Kon-Tiki.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij bedrijfsongeval in Zwaag is een persoon overleden, meldt de politie. Iemand anders raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat, is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. Het OM verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op twee agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en een Belg. Vandaag worden ze voorgeleid aan de rechtercommissaris en die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Sinds gisteren zijn bij gevechten in Jemen tussen Houthis en regeringstroepen 81 mensen omgekomen. De Houthis voerden aanvallen uit op kustgebieden om zo controle te krijgen over de zeestraat Bab al-Mandeb, een drukke scheepvaartroute die belangrijk is geworden door de blokkade van de straat van Hormuz. De inspectie Leefomgeving en Transport legt McDonald's een last onder dwangsom op omdat die regels voor wegwerpbekers overtreedt. De keten verstrekt jaarlijks 175 miljoen bekers, ongeveer de helft in restaurants. Als McDonald's begin volgend jaar niet volledig overschakelt op herbruikbare bekers, volgt een boete van €625.000 per overtreding. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
3: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
1: Dit is Nostalgia. Met Karma van der Zee en Erik Klumper.

0: tweede gedeelte alweer van Nostalgia van vrijdag 4 september. Aflevering 984. En we waren begonnen met Tom Jones en Help Yourself. En dan de conference, die is ook weer terug. We hebben Toon Hermans met De Tent.
1: Wij zijn van de zomer, dames en heren. Ik ben namelijk een vader van drie zonen. Mag ik misschien even vertellen? Ik heb drie kinderen, drie jongens. En drie heerlijke knapen, daar ben ik vreselijk trots op. En wij zijn van de zomer zijn we met vakantie geweest, zeg. En dat is leuk geweest, hè. Weet je wat wij gedaan hebben? Wij zijn geweest naar Tirol. En toen hebben we meegenomen, dat hadden we nog nooit eerder gedaan, een tentje. Gewoon zo'n vijfpersoons tentje. Maar dat is lekker, zeg. Dat is lekker, zeg. En magieten buiten, hè. En wij maar in die tent liggen, hè. En hoe je daaruit komt na een paar weken, hè. Dat is niet te geloven, hè. Je bent een ander mens, hè. En ik heb ook gevoeld, dames en heren. Als je in zo'n tent zit, dan voel je de betekenis van de mens. Wij mensen moeten weer terug in de natuur. Absoluut. De mens moet terug in het struikgewas. Gelooft u mij? Maar als mijn vrouw even uit het struikgewas kwam, dan zei ik meteen erin. Huh? Heerlijk, heerlijk. En ik geneer me niet, dames en heren, om u te vertellen dat daar een ontroering van uitgaat. Ik heb daar gezeten in die tent dat ik werkelijk ontroerd. Excuseer dat ik me zo laat gaan, dames en heren. Als ik nu nog aan die tent denk. Ik was vol in die tent, geloof ik. Ik heb in geen jaren zo'n volle tent gehad als daar. Heerlijk, heerlijk. En we zaten midden in Tirol. Midden in Tirol. En wat me het meest ontroerde, dat was als ik uit de tent kwam kruipen. Hè. Want lopen kon niet, hè. Je moest kruipen. Hè. Heerlijk, heerlijk. Hè. En dan kroop ik door het dal, hè. Want je hebt bergen en dallen, dat weet u, hè. Heerlijk, heerlijk. En we hadden één dalletje, dat was ons dalletje, maar ik was, hè. Er was niemand. Zo'n niemandalletje, ja. Ja, er liepen een paar geiten, dat was ook alles. Van die heerlijke onschuldige geiten. Met nog zo'n extra ding eronder, ja. Heerlijk, al die geiten, hè. De een was nog een grotere geit dan de ander. Er zat dus een oude herder, die zat erbij te breien. Zo'n geitenbreier, weet je wel. Oh, dat was zo zalig, zeg. Mensen, wat lekker was dat, zeg. He, doet u mij eens een plezier als u eens met vakantie gaat, dames en heren. Neem eens een tent mee. Het is zo anders, hè. En wat ook zo zalig is, hè, als je thuis komt. Jongens, dat is lekker. Als je thuis komt weer, hè, en je gaat dan weer zo die huiskamer binnen, dat is zo, hè. En dan staat er zo'n grote stoel en dan ga je weer eens in zo'n stoel zitten. Ja, maar dat is lekker. Hè? Dan hoef je niet meer in die rottent te liggen.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: waarschijnlijk allemaal wel aan ons jeugd van vroeger. Oh, toen was er dit en toen was er dat. Is er nou ook niet meer. Het dorp uit 1974, origineel is trouwens een Franse, hè? La Montagne, de berg van Jean Ferrat. En de partner van Wim Zonneveld, Friso Wiegersma, heeft dat niet zozeer vertaald, maar eigenlijk zijn herinneringen opgeschreven uit zijn plakje, Deurne. Ja, dat weet ik dan weer. Heerlijk. Wie hebben we nou? Oh, Sonny James komt langs. Uit 1967. I Need You.
1: Ah.

0: Vicky Leandros uit 1972. Erik en ik die hadden het er al over. Kwam uit voor het Songfestival Luxemburg. Vicky Leandros trouwens een dochter van een Griekse componist. En hij heeft ook veel voor haar geschreven. Dus dat gewoon even terzijde. Bobby Bear staat klaar. Bobby Bear senior, hè? Want we hebben ook een junior, maar dit is de senior. En die zingt over Detroit City.
1: En ik ken hem ook van Tom Jones, deze.
0: Oh ja, joh.
1: Detroit City.
0: Oké. Okay.

Alessandro Safina, Luna uit 1999. En ik zei net tegen Erik, als ik niet wist, want dit is Eriks uur, die heeft dat dus uitgezocht en opgeschreven. Ik zeg, dan zou ik zeggen, nou dat is Andrea Bocelli. Toch? Lijkt er veel op. Toch Erik? Ja, ja. Ja, vind ik ook. We hebben nog wat wetenswaardigheden. Geboren, overleden en de temperaturen op 4 september door de eeuwen heen. Heel en terug, 1596, Constantijn Huygens geboren. Nederlands dichter, geleerde en componist. En hij is overleden in 1687. 1885 geboren, Rika Davids. Nederlands variété-artieste. Zij is overleden in 1943. Haar broer was Louis Davids, misschien zegt u dat iets. En ook haar broer, want ze hadden nog meer, Hakkie. En haar zus Heintje Davids, zaten in het theatervak. En Rika Davids en ook natuurlijk broers en zusters waren van Joodse afkomst. En in 1943 zijn ze gedeporteerd naar Kamp Westerbork en vermoord in vernietigingskamp Sobibor. 1900 geboren, Cornelis Verolme, Nederlands industrieel en scheepswerfmagnaat. Hij is overleden in 1981. 1915 geboren, ach, de lieveling van mijn moeder, Rudolf Schock, Duits lyrisch tenor, overleden in 1986. En ik heb ooit wel eens gezegd, ik ben geboren dicht bij de Duitse grens, dus wij hadden al lang in de jaren 50 en 60 hadden wij al de Duitse tv en dan zat hij in de operettes. Geweldig was dat toen. 1971 geboren, Teun van de Keuken, Nederlands journalist en programmamaker. 1981 geboren, Beyoncé Knowles, dat is haar achternaam, Amerikaans zangeres. Maar er zijn er ook nog wat overleden. En een heel eind terug in 1668 was dat Titus van Rijn, maar 27 geworden. Zoon van Rembrandt van Rijn en hij was het vierde en enig overlevende kind van die Hollandse kunstschilder, Rembrandt dus, met zijn vrouw Saskia van Uilenburg. 1907 geboren, Edvard Grieg, 64 geworden, Noors componist. En als u donderdagavond luistert naar Jelle, die heeft daar vast wel muziek van. 1965 overleden, Albert Schweitzer, 90 geworden, Duitse arts en Nobelprijswinnaar. 1989, oh, die heb ik verslonden. Ja, niet die man, maar zijn boeken. George Simenon. 86 geworden, Belgisch schrijver. En Simenon werd bij het grote publiek vooral bekend als de schrijver van 75, die heb ik niet allemaal gelezen hoor, detective romans en 28 novelles over Maigret, inspecteur Maigret, met zijn geruite petje en de pijp in de mond. Oh, wat heb ik daarvan genoten destijds. Op tv dan, maar ook zijn boeken. 2004 overleden, Bram Vermeulen, maar 57 geworden. Nederlands cabaretier, tekstschrijver en zanger. En hij heeft samen destijds met Freek de Jonge heeft in Nederlands Hoop gespeeld in Bange Dagen. Dat was heel, ja, controversieel, en, maar ik vond ze toen geweldig. Freek was niet zo te spreken later over Bram, dus die heeft hem aan de kant geschoven. Heel jammer, en daar heeft hij een hoop verdriet van gehad. Bram dus. 2006, Steve Irwin, 44 geworden. Ook veel nagekeken op tv. Australisch dierenkenner, dierentuinhouder en natuurbeschermer. Documentairemaker en televisiepresentator. En hij was in zijn hart gestoken, want hij dook ook veel door een stekelrog. En dat was helaas zijn einde. 2020 overleden, Lucille Starr, 82 geworden. Canadees zangeres, Frans-Canadees, hè?

daar is wel een verschil tussen. En zij werd in 1965 bekend met de hit The French Song. En af en toe dan vraag ik aan Erik, oh, draai nog even die ene plaat wat Elvis ook gezongen heeft, Wooden Heart. Maar zij deed dat zo goed uit 64. Dat is mijn favoriet. Erik, we hebben alleen nog twee temperaturen. De laagste minimumtemperatuur op 4 september was in 1923 in de Bilt 2,2. En de hoogste maximumtemperatuur was in 1949 in de Bilt 28,9. En in Maastricht in 1929 34,2. Kijk, hè, dat lijkt wel wat op onze zomer nou op dit moment. Tot zover de wetenswaardigheden weer. Ja, Alessandro hebben we gehad. Dan gaan we naar Boudewijn de Groot uit 1996. Een wonderkind van 50.

Snowing Home. Red Seals in the Sunshine in 1963. En met rechten natuurlijk een evergreen. We gaan doen met B.B. King en Willie Nelson. The Nightlife.

Brand New Gold, Never Slip Away uit 78. Een tijdje weer terug. Oh. Waar blijft de tijd, waar blijft de tijd? Temptations komen eraan uit 64. My Girl.

Dave Berry zijn we aan het einde gekomen van twee uurtjes nostalgia. Straks na vieren de Zilte Vrijdag met Josje Kuiper. En om 6 uur Jack Heavens Café.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra het zou zeggen.
2: Para Link & Co. Guillaume Cinico.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een coatingbedrijf in Zwagen is een persoon overleden. Een tweede raakte zwaar gewond en wordt behandeld in het ziekenhuis. Op het terrein kwamen de twee in aanraking met een gevaarlijke stof. Wat er precies gebeurd is en om welke stof het gaat is nog niet bekend. De brandweer heeft het terrein afgezet en doet onderzoek naar de vrijgekomen stof. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders bijna 8 uur lang gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. Aanstaande woensdag is er een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Het Openbaar Ministerie verdenkt 32 mannen die in Overasselt zijn aangehouden van onder meer poging tot moord op 2 agenten. De groep bestaat uit 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen, 1 Libiër, 1 Oekraïner en 1 Bel. Vandaag worden er 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer vast blijven zitten. Ze zitten nog in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met een advocaat. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur, maar dat er meer nodig is voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema herkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het PBL bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
6: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
4: Dit is Zilte Vrijdag met Josje Kuiper.
7: Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Dit is de Zilte Vrijdag van vrijdag 4 september 2026. Mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur neem ik je mee richting het weekend. Dan sluit ik de werkweek met je af. Dan doe ik tussen 4 en 5 met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En morgen speelt Verriet een bekerwedstrijd tegen Zwaag-Westeinde. Ook de competitie voor de ploeg uit Meidenaldum staat op punt van beginnen. Zometeen blikken we vooruit met onze Verriet-verslaggever Piet Schaaf. Verder ook het weekend weerbericht en ook ga ik nieuwe muziek aan je voorstellen. Verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag, voor de vrijdagmiddag met nu Phil Collins, Philip Bailey. Dit is Easy Lover.

0: Roxy Dekker, Bare Minimum, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte vrijdag. Inmiddels 10 minuten over 4, hoog tijd om je bij te praten over het nieuws van de afgelopen week uit de regio. De watersituatie in Noordwest-Friesland is de afgelopen week flink verbeterd. Door de regen en de buien die de komende tijd worden verwacht, gaat het waterbeheer weer grotendeels terug naar normaal. Vanaf vandaag om 12 uur vervalt het wijdingsverbod op regionale waterkeren zoals de polderdijken. Boeren mogen hun vee daar dan weer laten grazen. Het neerslagtekort in Friesland is gedaald naar ongeveer 220 mm. In Noord-Friesland is ermee een deel van het droogte achter de rug. Op de Waddeneilanden blijft het wel uitzonderlijk droog. Daar ligt het tekort rond of boven de 300 mm. Ook voor de scheepvaart in Harling is de situatie weer normaal. Sinds 31 augustus zijn de schildbeperkingen bij de Tjerkhietersluizen tijdens hoogwater opgeheven. En dan de gemeente Waterhoek verleent tijdens de jaarwisseling van 2026 op 2027 geen ontheffingen voor georganiseerd vuurwerk. Dat schrijft burgemeester André van der Naardort in een brief aan inwoners. Sinds 1 augustus geldt de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling. Die wet verbiedt het bezit en afsteken van consumentenvuurwerk. Verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden wel een ontheffing aanvragen voor georganiseerd vuurwerk. En volgens de gemeente is er voor de komende jaarwisseling te weinig tijd om dit goed te regelen. Veel regels en voorwaarden zijn pas na het ingaan van de wet verder uitgewerkt. Ook moet de gemeente nog duidelijke beoordelingscriteria, afspraken over veiligheid en toezicht opstellen. Waterhoek zegt te begrijpen dat het besluit teleurstellend kan zijn. In verschillende dorpen en wijken zijn activiteiten rond de jaarwisseling een vaste traditie. En dan Zijlstra Beroepskleding verhuist begin volgend jaar naar een nieuw pand in Sint-Anne-parochie. Het bedrijf neemt het pand over dat onlangs is vrijgekomen na het vertrek van Creative Technology naar Lelystad. Op 1 september vond de slotenoverdag plaats en de komende maanden wordt het pand aangepast en ingericht. De verhuizing staat gepland voor 1 januari 2027. Zijlstra Beroepskleding is al ruim 25 jaar actief en is de afgelopen jaren gegroeid. Daardoor is de huidige locatie te klein geworden. Vooral voor het magazijn, de showroom, het atelier en de werkplek is meer ruimte nodig. Tot zover het nieuws van de afgelopen week uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzilt.nl en in de Omroep Zilt app.
0: Krijg je nu Nick en Simon en Julia.

0: Extreme, More Than Words, hoor je bij Omroep Zeelt in Zeelte Vrijdag. En morgen om 2:30 speelt voor Ruud een bekerwedstrijd tegen Zwaargewest Einde. Beide partijen hebben nog niet gewonnen in de beker. Kortom, een spannende wedstrijd voor Ruud. En de competitie voor Ruud start op 12 september. Hoog tijd om vooruit te blikken met Ruud-verslaggever Piet Schaaf. Piet, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Joachim.
0: Ja, laten we het eerst over de beekwedstrijd van morgen hebben. Wat verwacht je van die wedstrijd?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen. Zwaargewest Einde die voetbalt al een periode in de derde klasse. En ik in de oude klasse dan Ruud voetbal. Wij hebben het laatste jaar net zulke voetballen. Als je resultaten zegt, we zijn het laatste jaar de voetballers boven in de derde klasse mooi. Ja, wij komen gelijk in de vierde klasse worden. Het is voor ons echt onpassen om het niveau. De eerste bekerwedstrijd, ja, we hadden beide talent. Maar dan ben beide ik, Leo Fadia, is de ploeg die bij Schut in de klasse zit. Die won voor kampioenschap die vorige keer de 12e klasse voetballen. Ja, en Noord-Burgum is een team wat ik bovenin die oorspronkelijke klasse zat. Maar die bepaalde met wat kapitaalinjecties nodig dan hebben. Want dat stuur bijvoorbeeld ik en dat stuur van de vorige keer in de Cambuur, daar zie je het stuur bij dit in de basis. En dat is gewoon van heel goede teams. En ik verwacht ja, dat Ruud en Zwaargewest Einde dat morgen een beetje een hele mooie pot van morgen zien. Waarbij ze boyen, ik focus jezelf om mooi een goed gevoel richting de start van de competitie te brengen.
0: Ja, en dan gaan we kijken naar de tegenstander, Zwaargewest Einde. Wat is dat voor een ploeg?
1: Zwaargewest Einde, dat is heel lastig te zeggen. We hebben net die voetballen. Het is een ploeg die al jarenlang in die derde klasse voetbal een hele stabiele ploeg is. Ja, en ze komen uit de Woudenboy. En in de Woudenboy, voor sommige ploegen toch wel eens even iets feller spelen dan bij u op de klooi. En ja, en Zwaargewest Einde had natuurlijk een heel roemrust verliezen op sneeuwen en op snoeien. Dus ja, ik verwacht hier morgen een Zwaargewest Einde die had besluiten zetten dat zij sowieso mooi winnen willen om ik een goed gevoel richting de competitie te winnen. Dus ja, die zei ze ook alles de ballen aan. En zij had wel mij wat nice spelers in erbij gekregen die ik van hoog niveau komen om toch dit hier ik bovenin die kerk los te doen. Dus ja, ik verwacht je daar een hele gemotiveerde zinstander die probeerde zich mooi goed voor dit competitie te gaan en voor u een mooi nederlaag in Hoogstad te sturen. Maar ja, die met name zullen hetzelfde idee hebben en die zullen een beetje keienpunten in het toch mooi te nemen.
0: Ja, en dan naar de competitie, want die gaat volgend weekend van start voor Ruud. Hoe heeft de voorbereiding eruit gezien?
1: Nou, de voorbereiding die is ups en downs gewoon. We hebben na het langer, Tom Katz, een jonge persoon van hier, die dat vorige keer in de eerste voetballen. Maar zo'n blessure is noodgedwongen stoppen moest. En die had de trainingsstadje dan van David Elmendorp. Nou ja, je weet de meeste mensen die het regelmatig naar het voetbal lust, die weten dat de vorige hier op een laatste speeldag een schitterende ontknoping van Ruud weer mooi kampioenschap. Omdat Trentje het zo hun sportieve plicht verliezen. En Lions mooi nederlaag naar hoogste sturen. En Ruud boom bij de rib. En daarmee wil je het kampioenschap bevrijden. Ja, en nou mooi wij voor het eerst in de historie in de derde klasse te bezieken. Nou, uw team, er is één speler bijgekomen vanuit de vloer, dat is Walter Snieder van Buchen. Alleen Walter is 12 weken geleden op de training geblesseerd gekregen. En ja, dat is na het einde denk ik wel een speler die echt op middenveld de onval een stuk verstevigde snelheid en scorend vermogen mooi brengen. Zo, dat is gewoon hartstikke zonde dat dit er net is. En van de rest ben ik twee jongens uit de jeugd en uit de 12 binnen bij ons doen. En ja, als je de voorbereiding ziet, Frisia onder 23, Harmetijn 0 won, Koos Tillen. En die voetbal in de vierde klasse, hij heeft jouw tijd gewonnen. Dan heb je van Stiers met 2 won. En dan weer dat weer in de wedstrijd. Ja, en dan hebben we de beker van dat stijl nog verliezen van Leo Fadia. Ja, Leo Fadia had toen gewoon zin dat zij gewoon een hele sterke deel van de ploeg binnen. En dat ze gewoon jarenlang op een hoog niveau spelen hebben. En gewoon hoe makkelijk als zij zich vinden. Ja, dat is voor Frits gewoon echt een leerskwal. En ze hebben de beker ik beschouwd. En zo zouden we 10 uur bij Noord-Burgen. Ja, in de 45 minuten in de counter. Dat wordt een foutje, wordt heel snel afgestraft. En dan sting je vlak rust niet in de lachen. En de hele tweede helft werd voetbal te voetballen in het systeem dat ze bedacht hebben. En de voetbal moet zeggen, redelijk goed. Alleen het moet vlak meteen wordt het 2-0. En dan wordt er iets fout gemaakt en dan is het 1-0. En in de 2-0 wordt het dan 4-0. Dus ja, de uitslag die is heel duur. Maar gewoon als je de wedstrijd zien hebben, dan zul je ook bepalen dat een fruit. Daar wordt heel degelijk eigen spul zit die ze proberen willen op die wie goed zijn voetballen willen. Er zit een stukje fysieke kracht zit die. Er zit wat een hele goede jonge spul is binnenbij komen. En Martijn Hoek zit, die is voor die dit jaar nooit gekomen. Die had gewoon een hele vitale jongen die constant in actie maakt. En mislukt het een keer, pak je bed op. Ja, hier van het grootste probleem. Ik zie verschil bij hoe hou je de hele selectie fit. En hoe kunnen wij dit seizoen zwaar even de punten pakken. Maar gewoon, als je nou al zilver valt of niet, dan wat ze pas neemt. Die is geblesseerd lekker op training. En als je iets keeper Sander de Boer, die zit maar in een lichte blessure. Die spits, Erik Tesla had een lichte blessure. Ja, dan mis je gewoon twee verste spelers, of iets voor jouw basisspelers, die mooie blessures kampen. Ja, en dat zijn wij dit seizoen gekker werd. Het scorend vermogen, dat is voor Friedrich Rust te lang worden dit jaar. Dat die zwarte maat, ja, wie zullen we gewoon maken? Maar zo in het begin, zoals vorig jaar in de beginfase, wie en jouw laatste been nog, degene die de meeste gewoon maken. Alleen, ja, die zitten dit met een midden in de eindfase van Keertsen, zodat die nog minder tijd had. En zodat die op dit moment nog net beschikbaar is voor de eerste helft dan. Ja, je mist op dit moment echt wel een puntspeler. Niet de gewone maatje zelf. En voor het einde, Tom, is het nou een beetje puzzeling. Hoe zet ik het team straks wel? Hoe neem je de verschillende posities niet voor? En zwaar je dat we sowieso de punten in mijn naam horen kennen. Want dat is heel verschillend niet van de grootste punten straks wijzen. Maar ze dan mogelijk zwaar dat wij de punten in mijn naam horen. En dat je mooi een goed gevoel naar de volgende wedstrijd gaat. En je maar net te lang op die nul hingen. Want dat is. Maar dat je dan kind in de kop te zitten hier. Maar gewoon ook het voetbalspel van de eerste weken. En er zit een paar ideeën achter. En men bedoelt die weer in voetbal. Dat is sowieso de punten volgen. Ja, en je hebt natuurlijk die ideeën van de competitie. Ja, en daar zit natuurlijk een paar hele mooie potjes tussen. Mooie wedstrijden in Sint-Haas, ATC, Menetgeer, Sint-Anne. Ja, dat ben natuurlijk passie bij emotionele voetballiefhebber hier in de Waterhoek. Ik van droom om daarbij te werken in dit cent. Dus ja, wat dat betreft kan het een hele mooie, spannende competitie worden.
0: En dan eerst morgen die bekerwedstrijd. Wat verwacht je qua eindstand van die wedstrijd?
1: Ik verwacht, nou ja, het mij een positief werk. Ik verwacht een 2-1 overwinning van Schut.
0: Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Allemaal te volgen hier natuurlijk morgen vanaf 2:30 in de Ziltemiddag. Pieter, dankjewel en heel veel succes morgen.
1: Ja, bedankt en tot de volgende keer.

0: Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Justin Timberlake en Rock Your Body, hoorde je? Maakt het 3 minuten over 4:30 tijd voor een wereldupdate. Vanmiddag een enkele bui en een glimp zon. En bij een matig tot krachtige noordwestenwind is het 17 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht een losse bui en een graad of 15. Morgen nog een enkele lichte bui, maar veel vaker zon. En 19 graden bij de matige tot krachtige noordwestenwind. Zondag droog met geregeld zon en met een matige zuidenwind. Aangenaam weer met 21 tot 23 graden. In de nachten ligt het kwik rond 12 graden. Maandag een afwisseling van wolken en zon en met een zuidwestenwind dan ook een graad warmer.
1: Dit is Zilte Vrijdag met Yoshi Kuiper.
0: Nu Keiko en Ellison en Here For You.

Shepherd en Die Young hoorde je bij Omroep Zeeland in Zilte Vrijdag. Ja, nu is het tijd om nieuwe muziek aan je voor te stellen. Deze week nieuwe muziek van Bente. Ja, voor Bente is 2026 nu al een sterk jaar. Ze heeft al verschillende hits gehad. In maart won ze de Edison in de categorie Nederlandstalig. Haar samenwerking met Kevin Vervreemd bereikte nummer 23 in de Nederlandse top 40. Navolgende hit 3-2-1. En nu is het terug met Parachute. Het nummer gaat over iemand die haar opvangt wanneer ze durft te springen. Haar parachute kan thuis blijven. Liefde als vangnet zonder reservekoord. Ik draai hem nu voor je op Zeeland Nieuwe van Bente. Dit is Parachute.

0: Sabrina Carpenter, een espresso hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Ja, we gaan het hebben over enenkroos. En dan zeggen ja, waarom ga je het erover hebben? Nou, elk jaar is het weer een groot probleem in Sint-Anne. Want alle grachten en sloten daar liggen vol met enenkroos. Het is een dikke laag groene drap, wat ervoor zorgt dat er geen zuurstof meer in het water zit. En vissen en andere dieren die leven onder water doodgaan. Ook Gerold van der Boon van Plaats op Lang is hier helemaal klaar mee. Hij vindt dat de gemeente Waardhoek en het Wetterskip nu met een oplossing moeten komen. En daar hebben we hem naar gevraagd.
1: Vorig jaar verliep het ontzettend moeizaam. Mede omdat wij net in Plaats op Lang kwamen, hebben we denk ik nou, misschien 4-5 mailtjes naar het Wetterskip gestuurd. Mede naar aanleiding van de brief. Er stond ook een contactpersoon in. Geen enkele reactie. 4-5 keer ook gebeld. Ook geen reactie. Ja. Uiteindelijk is het Wetterskip verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water hier. Contacten met de gemeente zijn overigens wel goed. Alleen, het Wetterskip moet het oplossen. Ja. Maar nee, hier zit geen stroming in. We hebben in juli van dit jaar hebben wij een brief gestuurd naar de Wetterskip. Met de vraag van jongens, pak de problematiek aan. Nou, eindelijk kwam ook mede dankzij jullie kwam er een reactie van het Wetterskip. Die komen binnen enkele weken met een reactie samen met de gemeente. Alleen, ja... Voor de lange termijn schijnt er geen oplossing te zijn. Voor de korte termijn ja, zou ik willen voorstellen, maak net als vorig jaar gebruik van de bedrijven Lagerveen en maak die vaart weer schoon. Voor de korte termijn zou dat de beste oplossing zijn. En dan hoop ik in ieder geval dat er genoeg druk wordt gezet, ook vanuit de gemeenteraad. Want ook die stellen inmiddels vragen, werd ik over gebeld, dat er straks ook een structurele oplossing komt.
0: Nou, we gaan zien of die oplossing ook echt gaat komen in Sint-Anne voor de veelheid enenkroos dat daar in de grachten en sloten ligt. Het is Zeeland vrijdag hier bij Omroep Zeeland. Zometeen na 5 uur ben ik bij het met nog meer Zeeland vrijdag. Nu de Rolling Stones, dit is Harlem Shuffle op Zeeland.

0: R.E.M. Everybody Hurts hoor je bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Zometeen na het nieuws van 5 uur ben ik terug met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Verder gaan we ook aandacht besteden aan het festival Werkplaats Live. Het weekendbericht en ook weer de laatste nieuws uit de regio. Dus blijf vooral luisteren naar Omroep Zeeland voor meer Zeeland vrijdag. Zometeen na het nieuws en reclame van 5 uur ben ik gewoon weer bij je terug.
1: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
2: Dit is Omroep Zeeland. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zeeland-app en omroepzeeland.nl.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De georganiseerde misdaad is ook in Nederland een serieus probleem. Dat zei premier Jette vandaag op zijn wekelijkse persconferentie. Dat weten we al langer, maar de escalaties bijvoorbeeld in Overasselt drukt ons nog eens met de neus op de feiten, aldus Jette. Daarom moet Nederland alles op alles zetten in de bestrijding daarvan. Jette noemde de beelden waarop zwaar bewapende mannen door Overasselt trokken bijna surrealistisch. In Rotterdam, Amsterdam en Zeeland hebben havenarbeiders gestaakt tegen kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Ze vrezen voor de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid. Het kabinet wil de maximale WW-duur verlagen van 24 naar 12 maanden. In Jalissos, op het Griekse eiland Rhodos, is een 69-jarige Nederlander overleden. De man werd tijdens het zwemmen onwel en werd bewusteloos uit zee gehaald, meldt de Telegraaf. Andere badgasten zagen dat de Nederlander de problemen was geraakt en sloegen alarm. Een ambulance bracht de man naar het ziekenhuis. Daar overleed hij. En het Planbureau voor de Leefomgeving concludeert dat het kabinetsplan voor stikstof een belangrijke stap is richting herstel van de natuur. Maar er is meer nodig voor verlenging van vergunningen. IPO-voorzitter Ina Adema erkent het ambitieuze plan, maar wijst op zorgen over de stapeling van maatregelen voor boeren, wat het Planbureau bevestigt. Dan nog het weer. Een buienfront trekt richting het zuidoosten, waarna vanuit het westen nog een enkele lokale bui kan volgen. Tussendoor laat de zon zich af en toe zien. Er waait een vrij krachtige, aan zee krachtige westenwind. Het is 20 graden in het noordwesten en 24, lokaal 25 graden in het zuidoosten. Later vanmiddag is het met 19 tot 21 graden overal minder warm. Tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Dit is Zeeland Vrijdag. Met Josje Kuiper.
0: 5 uur geweest, het weekend is begonnen. En dat begint zoals altijd met Zeeland Vrijdag. Een hele goede middag, mijn naam is Josje Kuiper en tot 6 uur ben ik bij je. Met het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. En ja, volgende week zaterdag wordt de loods van bouwbedrijf Grijpma aan het Mondersrak in mijn naam omgetoverd tot een groot punkrockfestival tijdens Werkplaats Live. Zometeen bel ik met de organisatie van het festival. Verder ook het weekend weerbericht en het laatste nieuws uit de regio. En verder fijne muziek voor de vrijdagmiddag. Meneer Centerfold, dit is Dictator.

0: Kamo Witkamp. Kingdom of Fear hoorde je bij Omroep Zeeland in Zeeland vrijdag. Dan het overzicht van het nieuws van de afgelopen week uit de regio. We moeten beginnen bij de droogte, want de watersituatie in noordwesten Friesland is de afgelopen weken flink verbeterd. Door de regen en de buien die de komende tijd worden verwacht, gaat het waterbeheer van weer grotendeels terug naar normaal. Vanaf vandaag om 12 uur vanmiddag is het bewijzingsverbod op de regionale waterkeringen, zoals polderdijken, vervallen. Boeren mogen hun vee dan weer laten grazen. Het neerslagtekort in Friesland is gedaald naar ongeveer 220 mm. In Noordwest-Friesland is ermee een deel van de droogte achter de rug. Op de Waddeneilanden blijft het wel uitzonderlijk droog. Daar ligt het tekort rond of boven de 300 mm... Ook voor de scheepvaart in Hanning is de situatie weer normaal. Sinds 31 augustus zijn schutbeperkingen bij de Tjerk-Hedersluizen tijdens hoogwater weer opgeheven. En dan de gemeente Waterhoeken verleent tijdens de jaarwisseling van 2026 op 2027 geen ontheffingen voor georganiseerd vuurwerk. Dat schrijft de burgemeester André van der Naardort in een brief aan inwoners. Sinds 1 augustus geldt de nieuwe wet veilige jaarwisseling. Die wet verbiedt het bezit en afsteken van consumentenvuurwerk. Verenigingen en stichtingen kunnen onder voorwaarden wel een ontheffing aanvragen voor georganiseerd vuurwerk. Volgens de gemeente is er voor de komende jaarwisseling te weinig tijd om dit goed te regelen. Veel regels en voorwaarden zijn pas na het ingaan van de wet verder uitgewerkt. En ook moet de gemeente nog duidelijke beoordelingscriteria, afspraken over veiligheid en toezicht op gaan stellen. En Waterhoeken zegt te begrijpen dat het besluit teleurstellend kan zijn. In verschillende dorpen en wijken zijn activiteiten rond de jaarwisseling een vaste traditie. En dan Zijlstra beroepskleding verhuist begin volgend jaar naar een nieuw pand in Sint-Anne-parochie. Het bedrijf neemt het pand over dat onlangs is vrijgekomen na het vertrek van Creative Technology naar Lelystad. Op 1 september vond de sleuteloverdag plaats. En de komende maanden wordt het pand aangepast en ingericht. De verhuizing staat gepland voor 1 januari 2027. Zelfs de beroepskleding is al ruim 25 jaar actief en is de afgelopen jaren gegroeid. Daardoor is de huidige locatie te klein geworden. Vooral voor het magazijn, de showroom, het atelier en de werkplek is meer ruimte nodig. Ja, tot zover het nieuws uit de regio.
1: Meer nieuws vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeeld app.
0: Krijg je nu Guus Meeuwers. En dat komt door jou.

0: Boyzone, Love Me For A Reason hoorde je bij Omroep Zeelt in Zeelt vrijdag. Ja, volgende week zaterdag wordt de loods van bouwbedrijf Grijpma aan het Mondersrak in met name omgetoverd tot een groot punkrock festival tijdens Werkplaats Live. Aan de telefoon van de organisatie Auke Grijpma. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wat staat er allemaal te gebeuren volgend weekend bij jullie in de loods?
1: Ja, zeker. Er moet ook nog heel wat gebeuren. We zijn nu druk bezig met de opbouw, maar dat wordt volgende week één groot feest.
0: Ja, wat gaat er allemaal gebeuren dan tijdens het festival?
1: Ja, we hebben vier bandjes. Wel wat van het iets hardere segment. We eindigen met Wodan Boys als headliner. En daarvoor spelen Taxi Taxi, een Groningse band. Fit, een band uit Utrecht. En Zeewolf uit het Beeld van Friesland.
0: Oké, dat is ook echt wel lokale bands uit het noorden. En hoe ben je er zo bijgekomen om dit festival te organiseren?
1: Ja, dat gaat denk ik een paar jaar terug. We gingen altijd met een vaste groep naar diverse festivals en concerten. En dan vaak ook over de provinciegrens heen. Omdat je hier in Friesland gewoon voor het segment wat wij goed vinden iets minder hebt. Dus dan vlieg je toch wel gauw naar of een Utrecht, Amsterdam. Maar ook wel naar Werchter in België. En toen zijn we ooit een keer op het idee gekomen. Ik denk op een camping van Werchter. Van joh, waarom organiseren we zelf niet zoiets? En dat groepje wat er toe bij was, dat zei dat is wel wat. Locatie was een ding. En ik denk dat het anderhalf jaar terug of een jaar terug. Zei mijn vader, want die was ongeneeslijk ziek. En die zei van joh, die loods van mij die wordt straks niet meer gebruikt. Als je dan toch nog een locatie zoekt, dat die zat ook bij dat originele groepje die bedacht dat het best wel een goed idee was. Die zat erbij en hij zei ja, gebruik dit dan. Vanuit dat initiatief is, vanuit dat idee is het nieuw leven ingeblazen. En volgende week is de eerste editie van Werkplaatsen Feit.
0: Ja, dus zo kan het heel snel gegaan. En hoeveel mensen kunnen er in de loods aanwezig zijn?
1: Ja, richting de 350, 400 mensen.
0: En hoeveel tickets kan men nog aanschaffen?
1: We zitten nu ruim over de helft op het gebied van het aantal tickets. Het gaat de laatste weken wel hard ook. De reportage die we met jullie gedraaid hebben, die heeft daar echt voor gezorgd. Dus ik zou ook zeggen, koop vooral deze week nog je kaarten. Er is ook deurverkoop trouwens nog mogelijk. Voor degene die last minute beslissen, ook op basis van het weer of wat voor omstandigheden dan ook. Ze kunnen nog een kaartje halen, maar het geld wel vol is vol. Dus we zitten ook echt wel aan die max van richting de 350 mensen.
0: Ja, je zei net al het heeft ook met je vader te maken, hè, dat je dit festival doet, ook op die locatie.
1: Klopt.
0: Ja, kan je daar wat meer over vertellen?
1: Hij was natuurlijk, hij had kanker en hij had altijd een bouwbedrijf. Hij was al aan het afbouwen. Hij liep ook tegen de 65 aan en was aan het afbouwen. En hij was altijd nog in die loods bezig. Dat vond hij gewoon hartstikke mooi om nog te doen, om ook te bouwen, aan te werken aan dingen. Vorig jaar is hij gestorven in oktober. En het mocht niet meer zo zijn, ook niet dat hij bij het eerste festival was. Maar we hebben wel ook gezegd, hij noemde het altijd de werkplaats. Daar heeft hij zelf heel veel mooie dingen gebouwd. Of er zijn heel veel mooie dingen ook bedacht. En vandaar ook de naam werkplaats waar we mee gekomen zijn. Dat er nu ook gewoon bands zijn die we toch ook wel als talentvol achten. En dat die daar ook verder kunnen bouwen aan hun naam. En ook dat ze daar hele mooie dingen kunnen maken samen met het publiek.
0: Ja, en ook een deel van de opbrengst gaat ook naar Kika, toch?
1: Klopt. Het was, hij is zelf vorig jaar op deze tijd, eigenlijk precies een jaar geleden, volgende week, dus dat was 13 september, hebben mijn oom en een neef, die hadden een idee om nog een soort van afscheidsfeest voor hem te organiseren. En we hebben toen ook opgeroepen van joh, om uit de kosten te komen, doe even een donatie en alles wat overblijft gaat naar een door mijn vader genoemd goed doel. En hij zei, wat mij overkomt, dat is niet best, maar hij vindt het nog veel erger als het kinderen overkomt. Dus vandaar ook dat hij zei, we brengen het naar Kika, we doneren het aan Kika. En ook dit jaar hebben we gezegd, van, mocht er iets overblijven, dan zullen we dat aan Kika doneren.
0: Nou, het is hartstikke mooi dat jullie dat ook zo doen.
1: Zeker, ja.
0: En dan, waar kan men tickets aanschaffen?
1: Ja, op de site van Werkplaats, dat is www.werkplaats.live. En daar kan je vrij snel door naar het ticketmenu en daar kan je de tickets, aanschaffen.
0: En dan tot slot, zijn jullie van plan om meer editie van het festival te gaan organiseren?
1: Sorry, wat zei je?
0: Zijn jullie van plan om meer edities te organiseren van het festival?
1: Ja, Ja, dat is het idee wel. Daarom benoemde ik ook de eerste editie, maar zeker niet de laatste. We willen ook volgend jaar gewoon weer iets kwalitatief goed neerzetten. En dan gaan we met volle overtuiging voor.
0: Oké, Auke, dankjewel. Heel veel succes met de laatste voorbereiding en heel veel plezier volgende week.
1: Ja, dankjewel. Gaat helemaal goed komen.

Met Jesse J, Ariana Grande, Nicki Minaj en Bang Bang hoorde je. Maak je 6:02 tijd voor een weerupdate. Vanmiddag een enkele bui en een glimp zon. En bij de maat tot krachtige noordwestenwind is het 17 graden. Vanavond is het droog, maar vannacht een losse bui.

einde van de week. Het begin van je weekend. Dit is Zilte Vrijdag.

0: Heb ik nog wat laatste nieuws uit de regio voor je? Want het Wetterschip wil aan de persleiding van Sint Anna naar Franeker bouwen. Het zou gaan om een van de grootste leidingen van Friesland met een lengte van meer dan 14 kilometer lang. De rioolwaterzuivende installaties in Franeker en Sint Anna zijn aan vervanging toe. Volgens het Wetterschip is het financieel haalbaarder om het rioolwater direct naar Franeker te laten vloeien. Dat betekent in alle waarschijnlijkheid dat de installatie in Sint Anna zal gaan sluiten. De leiding neemt niet de snelste route, zo gaat de leiding bijvoorbeeld om archeologische punten heen. Wel is het plan om dwars door percelen heen te gaan. Daarvoor zal het Wetterschip in gesprek gaan met meer dan 40 landeigenaren. Volgende nieuws komt uit Harlingen, want de gemeente Harlingen wil meer ruimte maken voor boten die tijdelijk in de stad willen aanleggen. Op plekken zoals de Franeke Trekvaart, het Davidsdokje en de Zuiden-Oostsingel zijn nu te weinig ligplaatsen voor passanten. Volgens het college komt dat onder meer doordat sommige ligplaatsen lange tijd worden gebruikt door boten die weinig varen. En ook zijn tarieven voor vaste ligplaatsen relatief laag. De gemeente heeft deze tarieven vorig jaar al verhoogd en werkt aan nieuwe tarieven voor komende jaren. Daarnaast wordt gekeken naar de duur van lichtplaatsabonnementen. En nu kunnen booteigenaren een abonnement voor 5 maanden afsluiten. En de gemeente onderzoekt of dit nog past bij de behoefte van vrije plaatsen in het vaarseizoen. En dan gaan we naar het Semarum. Want op de plek waar vroeger de Harnehal in Semarum stond, zijn mens en machine druk bezig met de Chapmarim buiten. Een buitenvoorziening die voor het hele dorp iets te bieden zou hebben. Verslaggever Jelme Kampen ging kijken hoe dit er precies uit komt te zien. En hij sprak daar met Anke van der Kuur.
1: Er komt een pumptrack, dat is een geasfalteerde baan. En daar kunnen skates, loopfietsjes, BMX-fietsjes. Nou, misschien ik nog wel meestal een rollator, dat weet ik niet. Maar die kinderen er rond nooit zien. En lekker actief zijn. Dus we denken dat het echt een leuk iets is voor een hele lietse baan, maar ik voor volwassenen. Dus een pumptrack, nou, er komt een speeltuin voor peuters en kleuters. Specifiek een speeleiland dat je mooie stapstenen en een wiebelbregen heen kan. En er komt een mooi klimtoestel. Verder komt er een hele hindernisloopbaan dat je een hele rond eigenlijk mooi kan kennen. En ik denk dat het heel mooi grienje wordt. Dus er komen bimmen, fruitbimmen, orensoorten bimmen, blommen. Het maakt echt wel een grienje plak wezen dat ik de natuur daar zijn plak heb. En om al uit te treffen, die zal mooi opknappen worden, dus die zal herstraten worden. De Sjeu de Boelbaan, die worden weer helemaal mooi netjes om al aan. Dus er is een clubje actief op Sjeu de Boel op Vretenjong, dus die ben ik heel blij dat er weer netjes uitziet. En dan is er nog iets moois, er is een podium hier achter mij en dat komt.
2: Aankijken, hoor.
1: En op het podium, we hopen dat er misschien dansen wordt, zongen wordt of dat de squallen het broekt om leuke toneeloptredens te doen. We hebben hier een korps die heel actief binnen, dus zonder ik optreden zou herkennen. Hier in het is dan een tribune waar je lekker zitten kunnen. Dus ja, bedenk het, wij zijn creatief, dat je van alles plak vinden eigenlijk.
2: Ja. Dus voor alles, voor iedereen jong en oud is er straks wat te doen hier?
1: Ja, we zullen ik zwaar van mooie, daar kom ik mooie bankjes. Daar ben ik een hele soort die hebben actief werken op een buurtbank van Mozaïek. Ik die zal hier een plak krijgen. Dus dan kan ik lekker chilled worden. En misschien er komt ik nog een wandelpaad om alles heen. Dus ik stel me voor dat ik alle mensen er even een mooi rondje maatje kunnen. En lekker even zitten kunnen. En elkaar even treffen kunnen. Want dat is vooral wat we belangrijk vinden. Ja. Leefbaarheid en plak om elkaar te ontmoeten.
2: Ja, dus het is ook dus een beetje plek. Het is voor het dorp, maar het is ook echt door het dorp dus.
1: Jazeker. Want het weer natuurlijk in 2021 kregen wij de opdracht van Dwarsbelang om iets moois te betinken op dit plak. En wie ben wij als werkgroep? We zijn misschien sizen volgens mij op in Holle. Om te betinken wat er precies komen maakt. Dus daar hebben wij het dorp echt actief bij betrokken. Er waren 2 jongens die hebben een handtekeningenactie gehouden. En die wonen heel graag een skatebaan of pumptrack. Nou, die hebben er 160 handtekeningen uiteindelijk van verzameld. Die hebben ze bij de burgemeester Waanders toen nog omgebeen. Nou, dat ingrediënt dat hier we, dat we zo in dat maat er komen. Maar ja, het plak is heel groot, dus er kan nog volle meer moois. Dus we hebben toen jongen georganiseerd waarop het de meesten mooi brainstormen kon. Hoe ze de platte groen globaal van dit plak verspreid. En daarin kon meesten intekenen of opschrijven wat zij graag zien wonen op dit plak. Nou, daar ben ik 110 reacties ben erop komen. Dus dat vinden we heel mooi, dat er echt wel mooi tacht waren. En toen hebben we wel zo'n... we hebben speelkracht in die eerste fase die het bij ons mooi hopen, mooi tracht om die eerste ontwerpfase te doen. Om al die ingrediënten die uit het dorp kwamen, om die in te tekenen in dit plak. En dat, nou, dat ontwerp, dat is her en der nog wel wat onpast naar haalbaarheid en naar wensk. Maar dat we wel het begin en daarmee hebben we verder gegaan van hey, welke partij kan dit nou voor ons uitvieren. Nou, bureau Smit die is druk bezig geweest, die heeft van alles, de ondergrond helemaal nou, uitzag. Wat komt dat te kast in en hoe moet dat eruit zien? Nou, en verder ben ik met andere partijen bezig geweest om het aanstaan straks om te klauwen.
2: Ja. Dus hè, er zijn natuurlijk wel meer plekken in Tjumeren waar nog wel wat gebouwd kan worden. Dus dit is denk ik een heel mooi begin voor leefbaarheid voor het dorp.
1: Ja, wij vinden dat Tjumeren dit verzint. En dat hebben ik zo. Wij moesten natuurlijk subsidies hebben. En we hebben het vitaliseringsfonds daar bij West om een pitch te houden over het project. En dat wie ik hier van u zei, nou, dat dingen dat we zo in Tjumeren het zafvolle verlenden houden onder tijd. Een zwembad had je vroeger West, de sporthal. Twaskwallen ben in je worden. Daar ben je heel grutsch op. Het is een prachtige nice squallen, verbouwde squallen worden. Nee, maar een supermarkt, een bibliotheek, ja, zijn er een heel soort ik vertrokken. Dus wij zouden Tjumeren, nou, het zien het iets moois, wat ze grutsch op bij ze kennen. Had je trots Tjumeren reden dat je zei, wow, wat gebeurt er? Dat we daar moest je nog een grutsch op bij ze kennen.
0: Ja, tot zover de reportage over het Tjumeren. Krijgen nu Paul Jong hier op Zilt. Dit is Come Back and Stay.

Ace of Base, Don't Turn Around, hoorde je bij Omroep Zilt in Zilt en Vrijdag. Het was deze week ook de week van de boerenprotesten. Want vanuit verschillende delen van Friesland waren boeren woensdagochtend met de trekkers onderweg naar het provinciehuis in Leeuwarden. Zo'n 20 trekkers reden in optocht vanuit Bolsward via Dondriep richting de Friese hoofdstad. Bij de rotonde in Dondriep stonden politiemensen de stoet op te wachten en zij moesten voorkomen dat de trekkers via de A31 verder zouden rijden. Dat bleek uiteindelijk niet nodig. De boeren vervolgden hun route via de parallelweg richting Marsum. Bij het provinciehuis kwamen boeren uit de hele provincie samen voor een protest tegen het stikstofbeleid. In Leeuwarden waren verschillende verkeersmaatregelen genomen om het protest in goede banen te leiden. En dat is ook allemaal gebeurd. Zijn twee boeren op boete omdat ze hun kenteken afgeschermd hadden. Dus ja, dat mag natuurlijk niet. Dus ze hebben wel een boete gekregen, maar voor de rest ging het allemaal goed daar in Leeuwarden. Het is de vrijdagmiddag van Omroep Zilt richting het weekend met Zilte Vrijdag, maar nu Wayana.

0: Mariana, Don't Stop the Music hoorde je bij Omroep Zilt in Zilte Vrijdag. Tot zover Zilte Vrijdag voor deze week. Volgende week ben ik er gewoon weer. Morgen is het tijd voor Zilte Middag vanaf 1 uur. Presentator Mark Hettiga is aangeschoven. Wat heb je morgen vanaf 1 uur?
1: Ja, morgenmiddag volgen wij 2 bekerwedstrijden. We houden die op de hoogte van Zwaagwesteinde tegen Verruut en SC Vraneke tegen FC Harlingen. Dat is de derby. Piet Schaaf doet verslag van Zwaagwesteinde tegen Verruut en Erik Zandberg doet verslag van SC Vraneke tegen FC Harlingen. En beide wedstrijden beginnen om 2:30.
0: Dat allemaal morgen vanaf 1 uur in de Ziltemiddag. Zometeen na nieuws van 6 uur hoor je weer Jack Evans Café hier bij Omroep Zilt. Wil je meer nieuws volgen? Dat kan op onze website omroepzilt.nl of via de Omroep Zilt app. Een heel fijn weekend en graag tot volgende week bij een nieuwe Zilte Vrijdag. Omroep
2: Zilt. Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
3: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
4: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. Het eeuwenoude tapijt van Bayeux heeft tijdens het transport van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk geen grote schade opgelopen. Volgens de Franse minister van Cultuur zijn bij de verplaatsing 2 draadjes gebroken, maar dat is niet zichtbaar. Het 11e eeuws tapijt is overgebracht naar het British Museum in Londen vanwege verbouwing van het museum in Bayeux. En Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. De Griekse minister van Migratie verwacht binnen een maand bekend te maken in welk land dit centrum komt. Nederland, Denemarken, Griekenland, Duitsland en Oostenrijk vormen een kopgroep die deze plannen samen uitwerkt. Rwanda, Oeganda, Kenia en Oezbekistan worden genoemd als mogelijke locaties. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
6: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
7: Para Link & Co, Guiana Cinico.
8: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Een ode aan de dame Dolly Parton, lieve luisteraars. You come again. Nou, wij zijn er inderdaad weer, maar Dolly is weg. Zoals u weet, vorige week helaas overleden. En wij vonden dat eervol om dat als eerste plaat even te brengen hier vanavond op deze vrijdagavond in het Jack Heaven Café. Wij gaan ondertussen door met het volgende verzoek hier. En eens even kijken, dat wordt deze. Let maar eens op.

Jersey. Ray Stevens en de Lady of Spain natuurlijk. Ja, de keuvel zijn op dit moment. Je moet alleen kijken waar de wind vandaan komt. In verband met de rookwolken, lieve mensen. We gaan hier door in het Jack Hebben Café bij Omroep Zilt. Met een heel speciaal verzoek. Je zou het niet zeggen, maar raad maar eens wie dit is. Pick up the pieces.

Zo, nou, dat was hem. Phil Collins, beste luistervrienden en mannenclubvrienden. En die heeft dat jaren geleden een keer opgenomen in Parijs. En dat was een pracht van een hit. En origineel bekend, zoals u hem al bekend natuurlijk, van de Average White Band. Wij gaan vlug door met het volgende verzoek hier.

Nou ja, El Giro, de beste man. En natuurlijk Morning. En dat aan het begin van jouw avond zo'n beetje in dit weekend. En ja, het is, dat was een pracht van een dingetje. Die is ons vorig jaar ook ontglipt, lieve mensen. Ja, zo gaat dat. We gaan steeds verder in de tijd. En dan krijg je steeds meer van deze dingen natuurlijk. En steeds meer herinneringen. Dat is dan ook wel weer mooi. Dus even kijken. Wij gaan door met... nou, Benny zingt dan maar, hè. Ja, we gaan het proberen. The Big Brown Eyes.

Ja, en in gedachten zie je die ogen nou voor je, die Big Brown House. Ja. En dat was een prachtige opname van Benny live in Londen. Ja, eens even kijken. Rolling Stones, hadden we beloofd. We hebben hem opgezocht en gevonden.

Everybody Knows About My Good Thing. Je hoort een pracht van een niet veel gedraaid plaat op de radio van de Rolling Stones, lieve dames en heren. Wij gaan even kijken hoor. Iets van Stevie Dan doen? Ja, we gaan het proberen. Hier komt hij van de LP Gaudio. En dan heb ik het over de Glamour Profession. Veel succes!

Ja, dat was een prachtige hit van een zeer getalenteerd duo, lieve mensen, uit de jaren 80. En daar ging over Steely Dan, oftewel Walter Becker en Donald Fagen, die met de Glamour Perversie weer een pracht van een productie hadden gemaakt voor die tijd althans. En wij gaan hier door. En het was met deze dame.

Ja, Joe and I'm Trading, beste mensen. En dat was een prachtige plaat uit 1977. En je hoorde Kissen en Jugen. En dat gedraaid hier in de Jack Haven Café. Live bij jouw omroep Zilt op deze prachtige vrijdagavond.

Ja, dit zijn van die plaatjes, lieve luisteraars. Dat je kunt voorstellen op zo'n tropisch eiland in het avondzonnetje. Even zitten genieten zo van zo'n muziekje en een lekker ijskoud drankje. En dan had ik het over Roberta Sa Non San. Ja, dat ging ook om de zon, hè. Nou, eens even kijken. We gaan dit even doen. Redbone.

Ja, dit was de glorietijd nog, lieve luistervrienden. Redbone. En Come and Get Your Love. En dat hier gedraaid in het Jack Haven Café. Helaas moeten we u mededelen dat onze tijd er weer bijna op zit. Op de zender althans. En dat wij de laatste platen weer gaan afkondigen. Nou, u weet het. Ons uurtje zit er weer op. Dus we hebben uurtje voor kuurtje in de Omroep Zilt. En wij gaan van het weekend genieten. En ik wens u veel plezier met de laatste platen. Speciaal verzoek. Hier is op de valreep Pink Floyd en Money.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De gemeente Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Over Asselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Over Asselt en Neder-Asselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen. Maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. Burgemeester Jan-Nathan Roosendaal van Brummen laat weten dat het overlijden van een 12-jarige jongen uit Eerbeek hem diep raakt. Het kind werd vanochtend gevonden in een huis aan de Leeharstraat. Een volwassen medebewoner is aangehouden. De politie vermoedt dat de jongen door een misdrijf om het leven is gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
5: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Horizon. Roelof Santing.
6: Hartelijk welkom bij Horizon, het programma over geloof en maatschappij in Waardhoeken en Harlingen. U luistert komende zondag toch ook weer naar onze wekelijkse kerkdienst hier op Omroep Zilt. Vanavond eerst een nieuwe uitzending van Horizon. Het thema vanavond is vertrouwen op God. We hebben vandaag een overdenking, diverse gedichten en natuurlijk ook veel muziek.

Het eerste lied van deze uitzending was lied opwekking nummer 400. De liefde was het onuitputtelijk. Vanuit de studio van Omroep Silt in Vraneker zeg ik u hartelijk goedenavond. We luisteren vanavond naar een nieuwe uitzending van Horizon. Met veel liederen en natuurlijk ook een overdenking. En daarvoor lees ik weer uit het dagboekje. Een jaar met Jezus. En het bijbehorend bijbelgedeelte. Hebreeën hoofdstuk 7. Vanaf vers 11. Had het Levitische priesterschap, dat de basis vormt voor de wet die het volk ontving, de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig geweest zijn dat er een andere priester werd aangesteld. Die was zoals Melchizedek en niet zoals Aaron. Maar wanneer de aard van het priesterschap verandert, verandert onherroepelijk ook de wet. Welnu. Degene over wie dit alles wordt gezegd, behoort tot een andere stam, waarvan niemand zich in dienst van het altaar gesteld heeft. Het is immers bij iedereen bekend dat onze Here is voortgekomen uit Juda, en deze stam is door Mozes nooit met priesters in verband gebracht. Nog duidelijker wordt het als we ons realiseren dat deze nieuwe priester, het evenbeeld van Melchizedek, geen priester is geworden op grond van de in de wet vereiste menselijke afstamming, maar door de kracht van zijn onvergankelijk leven. Over hem wordt immers verklaard: jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchizedek dat was. Het eerder gegeven gebod wordt ongeldig verklaard, omdat het te beperkt is en niet voldoet. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht de volmaaktheid gebracht. Maar de hoop op iets beters treedt ervoor in de plaats, waardoor wij weer dichter tot God kunnen naderen. Bovendien is er sprake van een bekrachtiging onder ede. De Levitische priesters ontvingen het priesterschap zonder dat het door een eed bekrachtigd werd. Jezus daarentegen ontving het met een dergelijke bekrachtiging, toen tegen hem werd gezegd: de Heere heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Jij bent priester voor eeuwig. Daardoor staat Jezus garant voor een veel beter verbond. En zij volgden elkaar generaties lang op, omdat de dood hun belette priester te blijven, terwijl hij priester zonder opvolger is, omdat hij tot in eeuwigheid blijft. En zo kan hij ieder die door hem tot God komt, volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hoge priester zoals hij hadden wij ook nodig. Iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is. Van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven. Hij hoeft niet, zoals andere hoge priesters, elke dag eerst zijn eigen offers op te dragen voor zijn eigen zonde. En dan die voor het volk. Dat heeft hij immers eens en voor altijd gedaan, toen hij het offer van zijn leven bracht. De wet stelt mensen aan als hoge priester. En mensen zijn behept met zwakheid. Maar de bekrachtiging onder ede, die later werd uitgesproken dan de wet, is de Zoon aangesteld die voor altijd de volmaaktheid heeft bereikt. Voor de komst van onze heiland moesten de Israëlieten de wet van Mozes nauwgezet onderhouden. Ze waren bang voor de strenge God die almachtig was en vergelding eiste voor elke overtreding. Elke godsdienst die op vrees gestoeld is, wordt uiteindelijk een te zware last om te dragen. Jezus brengt ons echter de blijde boodschap dat we de ware liefde van God elke dag in ons leven mogen ervaren. In hem ervaren we de liefde van God voor deze wereld. In zijn leven en lijden en dood was hij voor ons het toonbeeld van goddelijke liefde. In zijn opstanding en hemelvaart heeft hij ons ervan verzekerd dat hij de weg is naar het ware koninkrijk van God, waarin hij gegaan is om voor ons plaats te bereiden. Als je denkt dat je niet voldoet aan de eisen die God aan zijn kinderen stelt, als je je onwaardig voelt, wanhoop dan nooit. Houd vast aan je geloof. Jezus houdt van je. Stel je vertrouwen op zijn beloften. Neem je toevlucht tot hem. Hij zal je nooit begeven of verlaten.
Ga op zoek naar Gods genade in je leven en vind rust in de wetenschap dat Jezus voor je pleit bij God. Hij is de enige die door zijn offer aan het kruis de poorten van het paradijs die achter Adam en Eva dichtvielen, weer kan openen en jou in zijn onmetelijke liefde kan bidden laten. En dan bidden we, Heere Jezus, wij loven en danken u dat we konden stilstaan bij het wonder dat u omziet naar mensen. Wilt u ons helpen om uw voorbeeld te volgen?

0: Genade zo oneindig groot. Wat een mooi lied is dat toch om naar te luisteren.
1: Horizon, het nieuws uit de kerken.
0: Wij hebben voor u weer een aantal nieuwsberichten uit onze kerken ontvangen. Op zondag 6 september om 10 uur is de Eucharistieviering in de Michaelskerk in Harlingen. Celebrant deze ochtend is pastoor Marco Konijn en organist is Siegfried Derks. Na de viering is er tijd voor een ontmoeting onder het genot van een kopje thee of koffie met wat lekkers. Weet dat u welkom bent. Op zaterdagmiddag 19 september bent u van harte welkom bij het te houden orgelconcours Hins Harlingen. Ter gelegenheid van het 250-jarig jubileum van het Hinsorgel in Harlingen strijden vier gevorderde orgelleerlingen uit verschillende windstreken deze middag om de eer. Een vakjury onder leiding van Jos van der Kooi beoordeelt het orgelspel van de kandidaten. Aan dit concours zijn twee geldprijzen verbonden. De start is om 16:30 en de afronding en prijsuitreiking is rond 17:45. Op 9 oktober komt Irma D naar Franeker met de indringende voorstelling De Vlieger en de Vanger, geïnspireerd op het werk van Henry Nouwen. Nouwen liet zich raken door trapezeartiesten en zag daarin een krachtige levensles. De vlieger die loslaat kan alleen springen door volledig te vertrouwen op de vanger. Een beeld van loslaten en vertrouwen in het leven. Irma D. is verteller en zangeres. Met haar warme stem en persoonlijke stijl verweeft zij verhalen en muziek tot een verstilde en betekenisvolle beleving. In deze voorstelling neemt zij je mee in een zoektocht naar de moed om los te laten en het vertrouwen om je te laten vangen. Benieuwd naar de muziek? Beluister Irma D. alvast op Spotify of YouTube en laat je meenemen in de sfeer van deze bijzondere avond. De avond is in de Martinekerk in Franeker op 9 oktober. Wij luisteren naar het lied van Irma D. Liefde breekt door alles heen.

Wij luisterden achtereenvolgens naar het lied Ik stel mijn vertrouwen en opwekking 223, Jezus, uw naam zij de hoogste eer. Over vertrouwen op God zijn heel veel gedichten geschreven. Ik heb er een aantal voor u uitgezocht en die wil ik deze uitzending graag met u delen door de uitzending heen. Het eerste gedicht heet Sinds ik het weet. Sinds ik het weet, ik weet het wel of schoon, nog onder ons angstvallig wordt ontweken het boze woord te noemen dat bij het spreken lacht, ruw of wat onzuiver klinkt van toon. Sinds ik het weet, werd mij de overvloed, de schoonheid en de zoetheid aller dingen die mij alom omgeuren en omringen, nog wel zo lieflijk en nog wel zo zoet. Sinds ik het weet, schijnt mij de atmosfeer doorwasemd en doorgeurd van zoele togen. Het is of ieder zintuig en vermogen nog fijner werd en scherper dan weleer. Sinds ik het weet, treed ik wie ik ontmoet, de vreemden en de vrienden op mijn wegen, ontroerder en vertrouwder tegen. En ik groet ze met een vriendelijker groet. Sinds ik het weet, is God mij meer nabij en vaak in de ernst van het aardse spel verloren, zo ernstig en zo diep als ooit tevoren, gevoel ik plots Gods glimlach over mij. Deze is geschreven door Jacqueline van der Waals.

Wij luisterden naar het lied 775 uit Opwekking bij het kruis. En naar Christian Verwoerd, die zijn lied zong Ik wil u danken. Het tweede gedicht wat ik voor u heb deze avond is geschreven door Fedde Nicolai. En het titel is Godsvertrouwen. Vertrouw maar op God de Heer. Hij wil je leiden en kracht geven. En gaat met je mee door dit leven. Zijn grote liefde keert steeds weer. Verwacht het maar van God de Heer. En verwacht het niet van je verstand. Weet, God houdt je vast in zijn hand en ziet in gunst op jou ten neer. Laat God delen in alles wat je doet. Dan zal Hij je levensweg bepalen. Ook over bergen en door dalen. Hij geeft steeds weer nieuwe moed. Koester ontzag voor God de Heer en doe geen verkeerde dingen. Hij wil jou met liefde omringen. Loof God en geef hem alle eer.

Phil Wickham zong zijn lied This Is Amazing Grace. Het volgende gedicht wat ik gevonden heb is geschreven naar aanleiding van wat staat in Jesaja, hoofdstuk 43, de eerste 5 versen. Wees niet bang, mijn kind. Altijd ben je in mijn hand. Ik heb je bij je naam geroepen. Mijn belofte houdt stand. Immer zal ik voor je zorgen, al moet ik je dwars door een rivier. Al staat het water tot je lippen, ik houd je in het vizier. Al moet je door een vuurzee, ook dan wijk ik niet van je zij. Vlammen zullen je niet schroeien, steeds blijf ik jou nabij. Want jij bent zo kostbaar, je bent mij alles waard. Zelfs mijn zoon heb ik gegeven en jouw leven zo gespaard. Daarom zal ik voor je zorgen, daarvoor sta ik zelf garant. Veilig ben je, welgeborgen, in de palmen van mijn hand.

Uit de collectie van Nederland Zingt luisterden wij naar het mooie lied Wat de toekomst brengen mogen. Het laatste lied, het laatste gedicht van deze avond is geschreven door Jolanda Vlastuin van Delen. Vertrouw op God je toeverlaat in alles wat je doet. Hij wijst de juiste wegen wel. Loop hem maar tegemoet. Hij zal er voor je wezen in blijdschap en verdriet. Hij vormt je en geleidt je wel. Zijn hand verlaat je niet. Vertrouw op God je toeverlaat in alles wat je vraagt. En als je wankelt op zijn pad, weet dan dat hij je draagt. En heb je soms toch twijfels of maakt het je soms bang? Vertrouw dan nog op God. Hij zorgt jouw hele leven lang.

Dat was het laatste lied van deze uitzending. Sela met hun lied Toekomst vol van hoop. Fijn dat u weer heeft geluisterd naar Horizon. Volgende week luistert u op vrijdag naar een nieuwe uitzending van Horizon bij Omroep Zilt vanaf 7 uur. Presentatie is dan in handen van Chris Wiebega. Vergeet niet om zondag ook weer af te stemmen op de wekelijkse kerkdienst. U luistert hier op Omroep Zilt vanaf 9:30. Heeft u nog kerkelijk nieuws? Dan kunt u dat mailen. En dan nemen wij dat mee in de uitzending. Mailt u naar horizon@omroepzilt.nl. Ook goed om te weten dat wij voor dit programma nog steeds op zoek zijn naar extra hulp. Wil je meer weten, presenteren of misschien in de techniek? Stuur ons een mailtje. Nogmaals, horizon@omroepzilt.nl. Na dit programma kunt u luisteren naar muziek in het alternatief. Techniek vandaag was verzorgd door Ale Bos en mijn naam is Roelof Zanting.

0: voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heum organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Joeri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. Bij een Russische droneaanval op Kiev werd het hoofdkwartier van de Oekraïnse veiligheidsdienst SBU getroffen in het historische stadscentrum. President Zelensky kondigde een vergeldingsaanval aan. Zeker 9 mensen raakten gewond. Een nabijgelegen bakkerij werd ook vernietigd. Woensdag werd ook een universiteit in de stad geraakt door een drone. Binnen de coalitie dreigt een groot conflict over box 3. VVD-minister Heijnen wil de vermogenswinstbelasting nog dit jaar invoeren voor aandelen, maar CDA en D66 verzetten zich. Zij vrezen verlies van steun van oppositiepartijen pro. Ja, 21 eist snelle invoering als voorwaarde voor een begrotingsdeal. Vakbond FNV noemt betrokkenheid van de polder bizar. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
3: Als trotse sponsor van diverse kaatsers, verenigingen en scholen wenst Auto Cinico u een schitterend kaatsseizoen toe. Vergeet u niet tijdens een bezoek aan de kaatsstad van Friesland een proefrit te maken in de nummer 1 plug-in hybride van Nederland. Zoals de kaatskoning Tjisse Steenstra uit zou zeggen:
4: Para Link & Co, Guillaume Cinico.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Het alternatief.

0: Peter, Bert, Tieren.
1: Alternatief. Alternatief.

0: Goedenavond, Tiede.
1: Peter, vriend.
0: Daar zijn we weer.
2: Daar zijn wij toch maar gewoon weer. Ja. De vaste waren van dit
0: bedrijf. Ja, inderdaad. Want zit hij niet bij een of andere bruiloft waar die verdraaien me?
1: Waar is hij nou weer?
0: Hij zit ergens in Luxemburg op een hele mooie camping volgens mij. En daar heeft hij zijn campertje, heeft hij eventjes installed op zijn caravan. Ja, en dan zit hij lekker op een stoeltje samen met de hond en met Aafke.
2: En met het meisje helemaal lekker een beetje te ontspannen. Want die vent die heeft het zwaar gehad. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Hij is natuurlijk ook al over de 60.
2: Ja, en luister, die man die was al bezig met rentenieren. En dan wordt hij weer terug zijn werk ingetrokken. Die man die is kapot.
0: Ja,
2: dat moet hem bijkomen. Dat snap ik ook.
0: Van die 2-3 weken, 3 dagen werken.
2: Het is echt. Hoe doet die man het toch? Ja. Waarom heeft die man nog niet een standbeeld aan?
0: Nee, ik snap het niet. Dus Bert, geniet alsjeblieft heel erg van die mooie vakantie.
2: Ja,
0: wij hebben jouw uur zo goed mogelijk proberen in te vullen.
2: Mag ik even over het eerste nummer wat vragen? Want ik lees net dat dit nummer gewoon nog wat controverse verzorgde. Omdat dit nummer frontale naaktheid bevat. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Ja, nou, dat inderdaad. Ja, jij kwam aan met in de derde uur komt natuurlijk de plaat in zijn verhaal.
2: Ja.
0: En jij vroeg mij om inderdaad een top 5 van nummers, van video's. En ik dacht ook bij mezelf, ik haal zo'n top 100 en dan zie ik er allemaal clips staan. En dan krijg je die, hartstikke knap.
2: Ja, Take On Me, die kennen we inmiddels ook maar.
0: Ja, op een gegeven moment, ik denk, nee, wat voor video's deden mij nou echt wat?
2: Ja.
0: En ik inderdaad met
2: Bellowy Sam, ja zeker wel.
0: Ja, zag je deze video. En inderdaad, ik snap nog steeds niet dat die op YouTube nog steeds te bekijken is. Ja. Want er zit veel naakt ook in. Maar
2: heel
0: ook
2: veel naakt.
0: Ja, maar ook heel suggestief allemaal. Het is wel
2: soms iets minder suggestief.
0: Iets minder suggestief.
2: Ja.
0: Maar ja, ik vond het altijd een heerlijke plaat. Ja. Met een heerlijke videoclip.
2: Ja, 1985 is dat.
0: Ja, hè? Dus dit was. Oh, toen was ik 19. Dus dit was mijn nummer 1.
2: Ja,
0: we
2: prachtig,
0: hebben besloten
2: prachtig.
0: Morgen, voor mensen die vroeg op zijn, bij On Air gaan wij gewoon onze, zeg maar, 12 favoriete videoclips.
2: Ja, de nummers die de bij nummers de 12 die favoriete videoclips komen. Ja. Dus er zou eventueel wat overlap kunnen zijn. Nee, dat denk ik trouwens niet.
0: Nee, maar weet je wat? We zoeken er gewoon 8 uit per persoon.
2: Ja.
0: Dan weten we zeker dat we tot 12.
2: Ik weet dat we helemaal goed komen.
0: Goede nummers komen.
2: Hey, leuk dat we beginnen. Wat gaan we doen?
0: We gaan de chain doen, zoals altijd. Want
2: jongens,
0: we zijn heel erg van de tradities. En ik ben heel benieuwd. Dit is een plaat die is al een tijdje uit, een maandje of 3-4. Dit is de dame Jordan Roy. En die zingt Don't Kill the Vibe. En die wordt verbonden met een plaat van U2. En ik vraag aan jou, wat is de chain? Hier komt ze.

0: Ik moet toch zeggen dat het oude werk van YouTube zo verschrikkelijk veel beter is.
1: Ja, nou ja, dat
0: jongen, ja. jongen.
1: Ik moet zeggen, als ik echt uit mijn dak ga, dan is dat toch meestal op inderdaad de oude platen. Nou ja, vooral Oktober, Boy, The Joshua Tree en later inderdaad Achtung Baby, maar Boy.
0: Ja, dit is hier, maar je hoort dat Bono hier nog echt zingt, weet je. Het is echt, hij kan nog echt uithalen. Het is echt...
1: Prachtig. Maar de chain...
0: Ik lul erom. Ik kom er dus echt niet op, hè. Ik ga met mijn eerste ingeving. De eerste ingeving is over het algemeen best. En je verkoopt het alsof je heel goed weet dat dat zo is. Is dit niet de dochter van The Edge?
1: Nee, je zit er heel dichtbij. Dit is de oudste dochter van Bono.
0: Oh, de oudste dochter van
1: Jordan Houston. Die is in 1989 geboren, heb ik even opgezocht. Daarna kregen ze ook nog Eve Houston. Daarna kwam Elia Houston, ook bekend van de band.
0: Inhaler, sorry.
1: Yes. En daarna heb je nog de laatste, John Houston. Maar die wil absoluut niet gefotografeerd of bekend zijn. Dus daar staat niks verder van op.
0: Doet hij goed.
1: En dat was de link. En lekker, inderdaad, ik vond dit een lekker nummer. En toen,
0: nog nooit eerder gehoord, hè, dat hele Tomorrow niet.
1: Nee, echt niet. Ik kwam die Jordan Joy tegen. Ik denk, wat klinkt dit lekker? Maar ook, en dan ging ik wat opzoeken en dacht ik, huh? Ja. De dochter van
0: Paul Houston.
1: Krijgen we dit? Nou ja, ik denk met deze zet ik er eigenlijk gewoon in. Omdat, ik denk, voor jou.
0: Deze doe je voor mij.
1: Deze doe ik speciaal voor jou. Ik denk, Johnny Hates Jazz heeft een nieuwe single.
0: Ja.
1: En ik hoorde van de alternatieve muziekman. Die zei, het is gewoon nog een lekkere plaat ook. Ik denk, ik heb hem even gehoord. Hij is echt, tiede proof, volgens mij.
0: Oh, ik ben heel benieuwd. Ik heb dus de nieuwe van Johnny Hates Jazz. Oh, wat leuk.
1: Ja, dit is echt spiksplinternieuw. Featuring Jackie Graham. Ken je waarschijnlijk ook wel.
0: Ja, zeker.
1: En dit nummer. Hij is ook in een hele leuke 12 inch. Maar dat ging me net wat te
0: ver. Hoe snel breng jij een 12 inch uit van een nummer? Want je redde waar
1: ja, dat bedoel ik. Nee, die stond er ook bij. Maar dit is Soul Believer.

0: Johnny Marr, hè, van de Smiths, altijd vind, lekker.
1: Ik vind dit gewoon fijne, vrolijke muziek. En ik moet je zeggen, ik luister dit bij tijden waar liever dan de andere helft van de Smiths. Want alles leuk met Morrissey, maar ja, het is altijd zo activistisch en zo bombastisch en zo zwaar bij die beste man. En Johnny Marr, het is gewoon prettig luisteren.
0: Ja, en er zit altijd lekker gitaar
1: in. Ja, precies.
0: In.
1: En een goede gitaar ook, ja, absoluut.
0: Ja. En Johnny H. Jazz was lekker, toch?
1: Wat een goed nummer is dat dan. Hey, Soul Believer. En het is goed gedaan.
0: Luister morgen maar even naar de 12 inch. Die is ook erg leuk.
1: Ik ben heel benieuwd. Vind ik leuk.
0: Nou, waar, ken je het verhaal van deze nieuwe douwe, Bob?
1: Nee. Ik heb nooit eens een keer een hele fout op mee tegen mijn vrouw gemaakt. Die ging met een aantal vriendinnen naar douwe Bob. Ik zei, hij heeft kinderen genoeg, hè? Nou, sorry, moest ik even denken. Ik ken het verhaal niet.
0: Er komt er weer een aan. Nou, toevallig zat hij voor mij, was het dinsdag of zo, zat hij bij Eva. Ja. En had hij een verhaal. Hij was het vorige seizoen ook bij Eva geweest. En die zag ik toen ook. Want ik kijk meestal wel even Eva aan de vooravond. En daar had hij een nieuwe single gespeeld. En die single die had helemaal niks gedaan. Gigantisch geflopt.
1: Oh.
0: Maar aan tafel had hij dit nummer gespeeld. Een stukje ervan. Omdat hij daar mee bezig was. Maar hij zei van nou, ik breng het eigenlijk niet uit, want het is heel persoonlijk. Want het gaat over mijn vader en zo. En dit is gewoon een beetje voor mij.
1: Ja.
0: En, maar ja, wat blijkt. Die opnames van Eva, die zijn over de hele wereld gegaan. En uiteindelijk wordt hij uitgenodigd door een of andere hele bekende country zanger. Waar ik nu alweer de naam van vergeten ben. Maar hij is huge in de Verenigde Staten.
1: Ik zoek hem zo meteen naar voren.
0: En die heeft hem uitgenodigd om dat nummer te gaan zingen tijdens zijn tournee. En dat
1: liet
0: Douwe Bob te zien van oké. En nu gaat hij met 8 verschillende platenmaatschappijen praten over een platendeal.
1: Hou op, hé.
0: Ja, in de Verenigde Staten.
1: Wat een verhaal dan.
0: Ja, en dat is met dit nummer.

0: ja, echt nooit iemand vraagt het aan. Wie vraagt het aan, joh?
1: Peter Wierda. Gaat u Wierda?
0: Ja. Ja. Zet nou gewoon even een...
1: Hier, hij wil ons echt niet, hoor.
0: Somber, zeg. Somber. Gewoon...

0: Nou hebben we allebei een lange relatie, maar ik herken je helemaal niet.
1: Nee. Wat wij, even die stem. Je hebt die stem die ze met autotune onder handen hebben genomen. Tegenwoordig heeft 9 van de 10 moderne Nederlandstalige nummers hebben dat.
0: Ja.
1: Ik kan daar niet tegen. Ik krijg echt, ik krijg de jeuk van in mijn liezen. Oh, wat klinkt dat erg is dat.
0: Ja. Maar dit is een cabaretier. Deze cabaretier heet Ruud Smulders.
1: Ja, Ruud Boy.
0: En hij noemt zich inderdaad Ruud Boy. En ik kwam achter dit nummer omdat hij speelde het een week of twee geleden samen met Roel Zevenburg. Speelden ze het samen op het podium. Nou, dat was nog hilarischer, vond ik. Want die combinatie
1: was heel leuk.
0: Alleen ja, de opname van die... De geluidskwaliteit was niet goed.
1: Nee,
0: dus toen dacht ik van, dan neem ik het originele nummer maar. En dat was dus inderdaad dit.
1: Lange relatieseks. Nog nooit gehoord. Ik wist ook niet wat ik moest verwachten. Nou, sterke tekst.
0: Sterke tekst, hè. Maar ja, en nu, die wou ik 2 weken geleden eigenlijk al draaien.
1: Is dit ook nieuw?
0: Dit is nieuw.
1: Gaan alle nieuwe, gaan hier gewoon... alle bands uit de jaren 80 gaan gewoon nieuwe nummers uitbrengen.
0: Ja,
1: Johnny Hates Jazz. Ja. Wij krijgen straks nog een hele grote band die maar weer een keer opnieuw een nummer uitbrengt.
0: Ja, nou, maar dit komt van een cd. Die komt volgens mij deze maand uit. Natuurlijk zal er niet meer komen. Want Mark Almond, zijn maatje van Softcell, die is een maand of 2, 3 geleden, geloof ik. Maar toen hadden ze dit al gemaakt. Ja, en dit was de single die ze eraf trokken. En ik,

0: Britpop is back, hè?
1: Ja, en dit is Cruz Beckham. En inderdaad, ik kom op dit moment eigenlijk, 3 minuten geleden kom ik erachter dat dit de 21-jarige zoon is van Posh Spice, van de Spice Girls.
0: David Beckham. Ik luister, jij draait dit. Ik loop er buiten. Ik denk, wat is dit lekker? Ik loop er binnen. Ik zie staan Cruz Beckham. Ik denk, nee.
1: En je hoort er Happy Mondays in. Ja, Cooler Shaker.
0: Het is echt, ja, ik uitstekend. Als deze jongen dit, en het is heel erg dat ik dit zeg, weet je, je ouders hebben geld en dan ga ik er automatisch vanuit je geen talent hebt, weet je.
1: Nee.
0: Maar tegelijkertijd, luister Cruz, als je luistert, als je dit echt zelf hebt geschreven, knap gedaan.
1: Ja,
0: want, nou, het is gewoon lekker. Het
1: ja,
0: is
1: en
0: lekker
1: er zit nodig. Al een tweede single, las ik net, die Wannabe heet die. Wannabe,
0: zoals de Spice Girls Wannabe zijn.
1: In ieder geval, die moet ik nog horen, maar ik lees dat die goed ontvangen wordt. Dus, nou ja, die komt misschien over 2 weken. En ja, en dan nu ben ik aanbeland bij mijn steunplaat. En die begint eigenlijk alles een beetje, denk ik. Maar ja, dat duurt allemaal zo lang. Maar ik heb eigenlijk 2 steunplaten.
0: Ja, ik zit ernaar te kijken. Ja, die andere, die kwam die vandaag niet uit of gisteren?
1: Ja, die kwam gisteren uit. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Nou ja, jij moet maar kijken welke het beste is.
0: Oh.
1: De eerste is Torture Twin. En de tweede is The Simple Minds.

0: Jongen.
1: Ja, The Simple Minds, back on track.
0: Dat was echt, ik hoorde donderdag dat ze met een nieuwe single uitkwamen. Die had ik niet zien aankomen trouwens.
1: Nee, en deze zitten, dit is de albumversie. De single mix staat er ook al op. Ja. En de 12 inch staat ook al op YouTube.
0: Het is niet geloven.
1: En nou ja, jij zegt tot.
0: Ja, ik ben Torture Twin met Remember Me. Maar het is die manse stem, die ligt zo verschrikkelijk lekker in mijn gehoor. En het is zo'n jaren 80 vibe. En ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik hem dan hoor, hoe heet hij van de Jimmy Kerr? Hoe heet hij weer? Jim Kerr.
1: Ja, Jim Kerr.
0: Als ik hem dan hoor, dan denk ik, die man is een beetje schor aan het worden. Desalniettemin, het zijn de minds, weet je. Ja, het is Kill Your Darlings. Zeg jij het maar.
1: Ja, nee, als jij zegt Torture Twin, dan ga ik daar over 2 weken weer voor.
0: Leuk.
1: Maar de Simple Minds heeft ook altijd een aparte plaats in mijn hart.
0: En we moeten eventjes gaan overleggen of we met z'n allen naar de Simple Minds en Level 42 willen.
1: Ja, in de silo. Ja. En wat je op de achtergrond hoort, ja, dat is heel de Coast. Ooit van gehoord?
0: Nog nooit. Nou. Maar dat heb ik altijd met dit programma. Ik kom altijd thuis met dingen dat ik bij me sta.
1: We gaan er hiermee uit. Het nummer heet Swarms.
0: Ik zie je 2 uur.
1: Yes.

0: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En Te Heumen organiseerde vanmiddag rond 4 uur een inloopbijeenkomst in het verenigingsgebouw Overasselt voor bewoners met vragen en zorgen. Enkele tientallen inwoners van Overasselt en Nederasselt konden praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Burgemeester Juri Minses was aanwezig en hield een korte toespraak voor de bezorgde buurtgenoten. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
2: Het alternatief.

0: Peter, Bert, Tieren.
1: Alternatief.

0: een spetterend begin van de tweede uur van Bert.
1: Ja, Bert begint altijd met een live track. En ik dacht, dit is 2 jaar geleden is dit opgenomen door het London Symphony Orchestra en Cypress Hill. Ja, ik vind dit zo verschrikkelijk goed. Deze twee mannen die er 40 jaar dit toch gewoon nog steeds doen. En het is, dit is So You Wanna Be a Rock Superstar, Live Lies, Big House, 5 Cars, Win Trust, Coming Up in the World, Don't Trust Nobody, Gotta Look Over Your Shoulder Constantly. Het gaat voornamelijk over het begin van Cypress Hill, dat ze verschrikkelijk genaaid werden door Sony.
0: Okay.
1: En dit komt van het album Skull and Bones. Ik heb dit ooit gekocht als... ik weet dat ik er nog als een vrije blonde jongen ergens binnen liep. En dat ik tegen mijn vrienden zei... Weet je waar ik nou naar het luisteren ben? Naar Cypress Hill. Toen keken ze me aan. Maar ik vind dit een wereldband dus vandaar. En ik we beginnen even mee.
0: Ik ben niet zo van de rap, maar deze klonk op zich...
1: Ja, dit is echt heel goed. Ain't Going Out Like That kun je ook luisteren. Hits from the Bong. Ik vind Cypress Hill heel goed.
0: Okay. Nou, meneer Erens die heeft ook zijn goedkeuring gegeven. Die zit...
1: Ik heb het niet gehoord. Ik ga zo
0: Hij zit in de tuin, zegt hij. Dus hij zit buiten. Dus een beetje
1: doet hij goed.
0: Ons waarschijnlijk een beetje jaloers maken. Of zo.
1: Nou, dat doet hij helemaal goed. Terwijl hij ergens in de warmte zit. Met een biertje zitten wij in.
0: Maar Luxemburg is het. Nou ja, dan heeft hij mazzel.
1: Ik denk dat hij het goed uitgekomen is. Het is hem gegund.
0: Hij heeft ook wel eens in Zuid-Spanje gezeten. En heeft alleen maar regen gehad. Dus wat dat betreft.
1: Of heel warm.
0: Ja, best. Geniet ervan.
1: Ja. Daarover gesproken. Als ik dan toch even... iets anders wat Bert ook leuk vindt, dat is King Gizzard en Lizard Wizard. En dit heeft niks met King Gizzard en Lizard Wizard te maken, afgezien van het feit dat deze jongens ook uit Australië komen en ook een soort met van stoner psychedelic rock maken. Maar deze jongens worden omschreven als Kid Gizzard en de Baby Lizard, zoals ze dit allemaal noemen. Maar deze band die heet Liminal. Als je de clip erbij ziet, dan denk je bij jezelf, dit hebben ze ergens in het midden in een studiotje in elkaar geklust. Maar jongens, wat is dit goede muziek geworden. Dat is echt, ga maar even luisteren. Dit is Liminal met The Crop.

0: heel snel even
1: Garage, ja.
0: Ja, dit is heel lekker, maar hier komt ook iets. En hij duurt altijd zo lang.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik...
1: Oh jongen, ik word helemaal zenuwachtig.
0: Als jij nu eventjes aankondigt welke 12 inch het is.
1: Dit is de 12 inch van... is dit wel echt van 12 inch?
0: Ja.
1: Oh, dit is de 12 inch. Dit is,
0: ja, jij hebt uitgekozen.
1: Ja, heb ik dit uitgekozen, ja. De 12 inch? Oh, wat leuk. Heb ik me eigenlijk echt heel goed.
0: En wie ben dit dan?
1: Nou, dit zijn de Lotus Eaters met hun debuutsingle, The First Picture of You. Hebben wij ooit eerder de Lotus Eaters geluid, Peter?
0: Ja, voor mij wel.
1: Oké.
0: Komt-ie.

0: voor de eerste keer in het alternatief, dames en heren, nu luisteren naar de Lotus Eaters met
1: Verspeter. En het was wel een hele korte 12 inch.
0: Ja, ja, dat is, ja, dat is, ja, ook dat.
1: Nee, maar inderdaad, ik was eventjes van mijn apropos, want we hebben van die voorgedrukte playlist. Ja. En daar stond 12 inch en daar stond dit nummer achter. Dus ik denk, oh, dan moet eventjes de 12 inch riedel erin. En blijkt het maar gewoon.
0: Ja, nee, ik luister, ik neem net zo goed een loopje met dit format aan, zoals sommige anderen niet naar te noemen presentatoren dat ook doen. Dus,
1: maar je maakt het helemaal goed, want in jouw derde uur komen er volgens mij wel 3 12 inches
0: bij. Ja, 4 denk ik wel. Ja, dat is, ik moet wat opruiming maken in de remixkast. Maar daar komen we op. Maar nu eerst, even, en dit vond ik wel een grappige, Trente Muller, ik ben groot fan van deze DJ. En het grappige ervan is, met Dansende Beren stond, als wij naar een restaurant gaan, bestellen wij nooit 2 keer hetzelfde. En dat schijnt Trente Muller ook te doen, want die maakt nooit 2 keer dezelfde muziek en dus ook nooit 2 keer hetzelfde album. Nieuwe album zit eraan te komen, dat heet In My Room. Komt einde van dit jaar uit en daar is een single van afgekomen en dat heet Terrified. Ja, dit is wel echt heel lekker, jongens. Ga dit maar eens even luisteren.

0: Elke keer flikt hij het weer. Ja, Maxi Blues. Ja, ja, zeker. Met een nieuwe mix van het nummer Dangerous van Depeche Mode. En dan zijn we aangekomen bij de band Deceits. Nog nooit van gehoord van deze band.
1: Nee, absoluut niet.
0: Maar inderdaad, zij komen op 1 september 2026 komen ze uit met een nummer dat heet The First Day of Fall.
1: Nou, dat is knap toepasselijk.
0: Dat bedoel ik. De meteorologische herfst is, is binnengekomen. 1 september is die van start gegaan.
1: Waar komen deze boys vandaan dan? Ervan uitgaan dat boys zijn, hè?
0: Ja, ze komen uit Los Angeles, had ik volgens mij gelezen.
1: Ergens.
0: Dus, ergens in de Verenigde Staten. En ja, dat heeft heel erg Cure-invloeden.
1: Oh, nou, dat vind ik goed. Dat vinden we altijd goed.
0: Luister er maar eens naar. Het heet dus inderdaad The First Day of Fall.

0: kwijt. Ja. Even op een rare manier, zodat je het heel duidelijk Erens.
1: Ja, Bellig Erens. Ja, ja, precies. In My Way. Dit is heel lang geleden dat ik dit gehoord heb. Ik heb dit volgens mij nog ergens thuis op een cd staan of zo.
0: Nou, ik heb het nog nooit gehoord. Ze komen uit Brisbane, ja, uit Australië. Dus ja, en wat uit Australië en Nieuw-Zeeland komt is altijd goed natuurlijk.
1: Ja, ja,
0: hè? Maar Bert, die kwam hiermee. Ja, dit had hij gevonden. Ja. Deze band heeft mijn achternaam. Dus helemaal enthousiast. Maar ja, hij is er nooit om het te draaien. Dus ik dacht, dan draaien wij het gewoon even. Maar hij zal vast nog wel een paar nummers van deze band draaien. Want het klinkt hartstikke lekker en op tempo.
1: Ja.
0: Nu... Even een moment.
1: Ja, ik weet het. Natuurlijk. Ik wist dat dit eraan zat te komen. Ja.
0: Eigenlijk waar. Hij staat sinds twee dagen op... drie dagen nu staat hij op internet. Ik vraag aan jou of je even YouTube aanzet. Okay. Dat je daar opzoekt. The Haunted Youth with the Atomic Orchestra. Die hebben opgetreden op Pukkelpop. En nou ja, hier zie je dus mijn favoriete band momenteel. Met een compleet orkest... En je moet daar de beelden even bij zien. Want je ziet dat orkest daar bezig. Je ziet die dirigent. Die gaat er helemaal in op. Het is prachtig om naar te kijken. En het is ook prachtig om te luisteren. Ik laat jullie hier genieten. 8 minuten en 32 seconden. Hier zijn The Haunted Youth. Met The Atomic Orchestra. Bij Pukkelpop 2026. Met die emo song. Geniet ervan.

0: Dit heb ik heel lang niet gehoord.
1: Marillion.
0: Marillion, no one can.
1: Ja, in de tijd dat hoe heet die vis net weer eruit, of de weer eruit was.
0: Eruit was, ja, klopt.
1: Dus dat was ergens in de jaren 80, 84,
0: ja, nee,
1: 85.
0: Kelly was later volgens mij. Toch? Volgens mij was dat 87 of zo.
1: Nee, 86. Kelly was eerder hoor.
0: Oh, was eerder.
1: Maar voordat
0: we ergens over beginnen, kunnen we het even nog hebben over die Atomic Orchestra featuring The Haunted Youth.
1: Ja.
0: Wat, dames en heren, sorry, doe je oren even dicht. Jezus Christus, wat was dat een mooi nummer, ja, zeggen. Het is niet normaal.
1: Ik had echt kippenvel toen ik voor het eerst
0: Het is
1: hoorde.
0: Zelden dat ik zoiets moois gehoord,
1: ja,
0: heb. Echt,
1: ik had de traan in mijn ogen toen ik voor het eerst zag. En die beleving van het orkest en van die dirigent.
0: Zo.
1: En
0: nou, prachtig.
1: Ik had niet verwacht dat het inderdaad die symbiose zo mooi zou klinken.
0: Ik ben zelden jaloers, maar ik had heel graag erin dat publiek willen staan.
1: Ja, en dan blijkt, ik heb even opgezocht, maar de Atomic Orchestra, die heeft eigenlijk, dat was waarschijnlijk een of andere, de headliner.
0: Ja.
1: En die hebben gewoon allerlei gastmuzici, waaronder ook de Haunted Youth, maar Pommelien Thijs was er ook bij en de Bomb Funk MC's. En nog een aantal dingen van die ik niet ken. Maar dat is allemaal te zien op YouTube. Dus ik zou zeggen, ja, YouTube het eens even. En dan kun je ervan genieten.
0: Ik ben heel benieuwd. Maar voorlopig gaan we eerst door naar de steunplaat van Bert.
1: Ja, dit is de steunplaat van Bert. We zullen hem alweer een klein beetje ingooien. Want dit is Friendly Fire. Dat is wel grappig. Want die had ik ook op mijn lijst staan. Maar toen zag ik dat dit de steunplaat was van Bert. Dus hier komt hij. Gewoon lekker op laat. Lose all your friends.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. De VN heeft gestemd voor wereldwijde invoering van de Equal Earth Kaart, die landen op werkelijke grootte weergeeft. De resolutie werd ingediend door Togo en gesteund door de Afrikaanse Unie. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen. Op de huidige Mercator-kaart uit 1569 lijkt Afrika 14 keer kleiner dan in werkelijkheid. Roemeense aanklagers hebben Andrew Tate officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en getuigenbeïnvloeding. Zijn broer Tristan wordt verdacht van medeplichtigheid. Een slachtoffer was 15 jaar oud toen zij in 2010 werd geronseld en gedwongen naaktvideo's te maken. De broers zijn haar ruim €1 miljoen schuldig. Boeren, bouwers en natuurbeschermers reageren verdeeld op de stikstofanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het planbureau concludeert dat in 2035 slechts 14 van de 120 gebieden volledig verlost zijn van stikstofproblemen. Johan Vollebroek van Mobilisation for the Environment dreigt opnieuw rechtszaken te starten om natuurvergunningen in te trekken, terwijl hij momenteel al tientallen procedures voert. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noordwesten klaart het breed op met tussendoor nog wat zonneschijn. Halverwege de avond daalt de temperatuur naar 17 tot 20 graden. Bovenland waait een zwakke tot matige westenwind. En tot zover het nieuws.
0: Het alternatief.

0: Alternatief. Met een tientje.
1: Peter, Bert, Tieren.

0: Nou, ik denk dat je niet meer bubblegum kunt beginnen dan 3 uur dan dit, After Freddy.
1: Nee, maar ik het vind
0: is,
1: het lekker.
0: Ja, het is erg prettig. Touch, ja. Touch. Dit is een nieuwe fase van het gelijknamige album. En dat is, ja, dat is heel prettig. Ik moest even opzoeken over deze mensen. Ze zijn met z'n tweeën. Ze wonen in Scum uit Los Angeles. Afzonderlijk van elkaar hebben ze in het verleden nummers geschreven voor Calvin Harris, Katy Perry, Kylie Minogue en zo. En dit is eigenlijk hun samenwerking. En ze noemen dit retropop. Ik vind dat nogal een ruim begrip. Ja. Maar desalniettemin, ik vind het erg lekker klinken. We hebben in het verleden wel vaker wat Rote Freddy gedraaid.
1: Okay. Dus vandaar. Nou, maar nou kom jij met een aantal 12 in dit uur.
0: Ja, dit is
1: de eerste. Echte.
0: En deze, hier moet ik jou de credits voor geven. Want 2 weken geleden toen jij Happy Mondays draaide. Jongens, dat loose fit. Dat heb ik de weken daarna nog wel een aantal keren gedraaid. En ik ben bezig met het samenstellen van deze lijst. En ik denk, wacht eens even. Van 24 Hour Party People. Daar zat ook de Happy Mondays in met Hallelujah. Ja. En dan kun je een korte versie natuurlijk van Hallelujah opzoeken. Of je pakt de Ewan Pearson's dub remix. Die maar liefst 9 minuten 28 duurt. Maar dit is wel prettig hoor. Dit is echt heel erg prettig. Ga hier maar even lekker achterover luisteren. Doe ondertussen wat anders. Maar zet hem wel even hard.
2: Lekker. That was the producer, and for the purposes of this film, we'll take it that the musicians have already done their job, recording their tracks, bass, drums, guitars, vocals, on a 2-inch wide magnetic tape, which records up to 24 simultaneous tracks. Now it's time for doing the mixing. What instrument on what track is first inscribed on the desk, and then it's time to start listening, beginning always with the drum tracks first.

0: Ja, even afgezien van het feit dat dit een lekker nummer is. Ik weet niet wat men hier sinds kort met de audio heeft gedaan. Maar het komt zo verschrikkelijk fijn mijn koptelefoon in. Dat is echt heel prettig hoor.
1: Ja, we hebben natuurlijk ook,
0: twee zielige koptelefoons daar niet van. Maar het is, goed. Dit was in ieder geval van 24 Hour Party People. Dit was Hallelujah van Happy Mondays. Met dank aan jou, Peter. Want zonder jou had ik deze waarschijnlijk... in ieder geval niet zonder Loose Fit was ik hier waarschijnlijk niet op gekomen. Maar
1: we beïnvloeden elkaar.
0: En dat is mooi, weet je. Maar dit is... ik vind dit gewoon een uitermate goed nummer.
1: Dus en nu ben ik zeer benieuwd. Maar heb je het spul allemaal voor je?
0: Ik heb het spul voor me.
1: Want je bent de hele week ermee bezig geweest.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Dus de microfoon is helemaal voor jou.
0: Ja, dit was... ik moet je even vertellen. Dit was de aanleiding van het feit dat het nummer waar ik het vanavond over heb 30 jaar bestaat. Dus, maar dat meld ik nog even.
1: Ja.
0: Dan gaan wij. Peter. Vanavond voor het eerst een verhaal dat niet over een nummer gaat, maar over een clip. Of eigenlijk over een korte film. Een epische clip, oftewel een epische korte film. 39 vergeten minuten maar liefst. Echt vergeten. En dit jaar is hij al 30 jaar oud. Voordat je denkt dit gaat over Thriller, nee, dit gaat niet over Thriller. Begrijp me niet verkeerd, de clip van Thriller is een meesterwerk. Hè? En naar mijn mening beter dan het nummer zelf. Maar dat kun je ook wel aan regisseur John Landis overlaten. Ik bedoel, de man regisseerde ook The Blues Brothers, Coming to America, Trading Places. Maar goed, ik dwaal een beetje af. November Rain, Guns N' Roses. Volgens mij een hele goede clip erbij. Take On Me van AHA. Mijn broer maakt ooit eens een keer de grap. Ik loop in het bos en ik heb een Take On Me. Maar wat dacht je van de clip van Right Here, Right Now van Fatboy Slim? Hey Boy, Hey Girl van The Chemical Brothers. Teardrop, Massive Attack. Smooth, Criminal van Michael Jackson. Sledgehammer, Peter Gabriel. Like a Prayer van Madonna. Nou, volgens mij zit je wel aardig in met de top 5 van jou. Nou ja, dan hebben we natuurlijk Bellowy Sam in het eerste uur gedraaid. Wat echt een oe, jongens, wat een goede clip is dat. Maar een goede voor jou in het eerste uur was dat natuurlijk die Imagination van Bellowy Sam. Volgens mijn broer hoorde hier ook nog Ironic van Alanis Morissette bij. Of Around the World van Daft Punk. We All Stand Together van Paul McCartney. Vond hij ook wel een hele goeie. Als je het aan mij vraagt, en ik heb nu alle usual suspects inmiddels wel een beetje benoemd, dan denk ik dat Hangar 18 van Megadeth hier nog bij hoort. En wat meer recenter, The Tale of Jenny and Screech van Ren. We hadden het al even over elkaar beïnvloeden en dat is wel dan met dank aan Bert. Misschien is een top 5 eigenlijk gewoon niet genoeg. Maar nu we het toch over videoclips hebben, moeten we natuurlijk ook een Englishman in New York bespreken. En nee, niet het nummer van het hobbybandje van Sting, maar die van Godly and Cream. Of beter, misschien moeten we Godly and Cream zelf even behandelen. Want die twee waren uiteindelijk vele malen succesvoller als regisseurs van videoclips dan als makers van nummers. Overigens is hun versie van een Englishman in New York natuurlijk veel beter. Maar dat spreekt voor zich. Ik bedoel... Laten we het even hebben over nummers zoals Cry van Godly and Cream. Of Two Tribes van Branky Goes to Hollywood. Geregisseerd door Godly and Cream. Power of Love, Godly and Cream. Girls on Film, Godly and Cream. View to a Kill, Godly and Cream. When We Was Fair van George Harrison, Godly and Cream. Fade to Grey van Visage, Godly and Cream. Synchronicity 2, Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger and Don't Stand So Close to Me, Godly and Cream. Only Time Will Tell van Asia, Godly and Cream. Hip to Be Square van Huey Lewis and the News. Nou ja, je raadt het al. Godly and Cream. Maar over regisseurs gesproken van videoclips, kennen we David Fincher nog. De beroemde regisseur van films zoals Seven, The Game, Fight Club en The Curious Case of Benjamin Button. Ja? Nou, die regisseerde ook Express Yourself van Madonna en Freedom van George Michael. Spike Jonze, wie kent hem niet van Being John Malkovich en Where the Wild Things Are en natuurlijk de Jackass films. Die regisseerde ook Buddy Holly van Weezer en Sabotage van de Beastie Boys. Maar nu even genoeg trivia informatie. We gaan terug naar de clip van vanavond. En opmerkelijk is namelijk dat het verhaal van deze korte film is geschreven door Stephen King. Hij vertelt namelijk het verhaal van een excentrieke vreemdeling die sinds kort woont in een grote, iets wat enge villa op een heuvel net buiten het dorp. De afgelopen tijd hebben verschillende verontruste ouders zich bij de burgemeester gemeld om hun zorgen te uiten. Hun kinderen gaan namelijk na schooltijd graag naar Maestro, want zo heet die man, om daar de hele middag door te brengen. Enthousiast vertellen de kinderen over de spelletjes die ze er spelen, verstoppertje, enge verhalen vertellen en over de mensen die daar schijnbaar nog meer in dat huis wonen. Maar zoals dat zo vaak gaat in kleine gemeenschappen, gaan verhalen een eigen leven leiden. En ontstaan steeds wildere verhalen over de zonderlinge man op de heuvel. En uiteindelijk mondt dat uit in een selecte groep ouders die aangevoerd door een vooringenomen burgervader naar de voordeur van The Mansion trekt. Fakkels en hooivorken ontbreken niet. Ik neem aan dat de vergelijking met Frankenstein je sowieso dan niet is ontgaan. Eenmaal binnen ontmoet de meute Maestro, die in eerste instantie vriendelijk en aardig lijkt. Ondanks zijn vriendelijke voorkomen lijken de ouders niet overtuigd. Wanneer hem wordt gevraagd welk spelletje er regelmatig wordt gespeeld, dan is zijn antwoord: Are you scared yet? De kinderen moedigen Maestro vervolgens aan hun ouders de stuipen op het lijf te jagen. En dat gebeurt. Zonder al te veel te verklappen over wat hierna komt, kan ik je wel verzekeren dat het visueel, artistiek, choreografisch en muzikaal briljant is. Geloof me, of je nu liefhebber bent van dit soort producties of niet, dit is echt fenomenaal. Dit is grootser dan groots en ik vind dit geniaal. En zelfs het acteerwerk van de muzikant is uitzonderlijk goed en dat is op zichzelf al uitzonderlijk. Volgens mij heb ik ooit een verhaal gemaakt over muzikanten die niet kunnen acteren, maar zoek het voor de grap maar even op. Maar er is nog iets, want alles in dit verhaal ademt een merkwaardig bekend gevoel. Een eenzame man die in een groot huis woont. Een man die graag met kinderen omgaat en zich door volwassenen niet begrepen voelt. Een man die de publieke opinie steeds meer tegen zich krijgt en zich daardoor steeds verder van de buitenwereld afzondert. En iemand die zich naarmate de tijd verstrijkt steeds opmerkelijker gaat gedragen. Peter, vanavond een vergeten nummer van een van de allergrootste artiesten die ooit heeft geleefd. Ik durf zelfs te zeggen, er zal waarschijnlijk nooit meer iemand groter worden dan hij. En dat is misschien goed ook. Voor zijn herinnering, maar ook voor degene die zo groot wordt. Want groot zijn doet iets met een mens. Het kan je afzonderen van de wereld, terwijl diezelfde wereld tegelijkertijd steeds meer van je verlangt. Het creëert onbegrip, angst, vooroordelen en eenzaamheid in een samenleving die vooral bang is voor wat ze niet begrijpt. En misschien is het daarom beter om niet alleen te kijken naar de persoon en de mythe of de controverse, maar tegelijkertijd te kijken naar de muziek. Inderdaad, kijken naar de muziek. De videoclip en probeer tegelijkertijd te bevatten wat deze man heeft gemaakt, deze man heeft nagelaten en wat hij hiermee probeerde te vertellen. Dit is Michael Jackson met Ghosts.

0: Weet je wat het allerergste is als 3 voor 12 een recensie over jou als band schrijft?
1: Nou?
0: 3 voor 12 heeft een recensie gemaakt over Royal Blood. En letterlijk het oordeel is, Royal Blood is een soort IKEA-kast. Stevig, betrouwbaar en vooral niet te moeilijk.
1: Weet je wat ik dacht net, een minuutje geleden?
0: Nou.
1: Geen, met die harde Dijkstra nog komen ook nog.
0: Ja, dat is nou... Ik wilde dat nog even gaan openpakken. Want ik denk, jij zei... Want de beste luisteraar, Bert Peter, die zegt op een gegeven moment... Nou, ja, ik zou dit nummer ook zetten. Maar ik heb hem halverwege maar afgezet. En ik vond hem iets te hard. Een van de hardste bands die ik ken, komt nu. En die hebben notabene ook een nieuw nummer uitgebracht. Dit is echt industrial metal op zijn sterkste. Er zit een drum erbij met een dubbele bass. Dat is werkelijk waar niet te horen. Ik stuurde dit nummer vanmiddag naar mijn broer. En die belde over zich. God, wat is dit goed. Wat heb ik dit lang niet gehoord. Ik heb deze jongens ooit in 93 om Dynamo in Eindhoven gezien. Speelden ze Scapegoat. Dan was het publiek zo verschrikkelijk heet. Dan stond de brandweer, die stond met brandweerslangen het publiek nat te houden, terwijl we er stonden te crowdsurfen. Maar deze band, die is niet stuk te krijgen. Dit is de nieuwe van Fear Factory. Blij dat je al naar de wc bent geweest, want dan kun je namelijk gewoon even de volgende naar dit nummer luisteren. Dit is Roboticist.
1: Nou...
2: The mind moves

0: Dus, hoe is het, Peter?
1: Ik moet wel zeggen dat als het een Israëlische band is, dat ze denken van, ik laat mij Father of Peace noemen. Maar het is een kapotkamer.
0: Wat dan? Zo heet die jongen, Avshalom. Die jongen heet Avshalom. Maar ik heb even nagekeken. Deze jongens identificeren zich absoluut niet met pro-Palestijns of pro-Israëli's.
1: Okay.
0: Deze jongens identificeren zich voornamelijk met Serge Tankian. En dat is de zanger van System of a Down. En dat is ook wel een beetje hierin terug te horen. Dit is Father of Peace met The Chaos. En ik vind dit geweldig. Dit is echt heerlijke chaotische muziek. Ik word hier heel erg gelukkig van. Dus vandaar. En daarvoor Fear Factory met Roboticist. Nou, dan denk je bij jezelf, krijg ik nog meer na eerst Royal Blood dan Fear Factory en nu Father of Peace, krijg ik nog meer herrie? Nee. Nu krijg je Baxter Dury.
1: Nou, het grappige is
0: nou
1: dat Baxter Dury stond op Into the Great Wide Open van Vlieland.
0: Ja.
1: En de artiest heeft altijd mensen nodig die zijn apparatuur wegslepen. En naar het eiland brengen en naar het podium brengen. En weer van het eiland af. Ja. En het grappige is dat de jongste zoon van Alan, Pieter, die was vrijwilliger Into the Great Wide Open. En die was eigenlijk een soort van vervoerder en manager van alles van Baxter Dury.
0: Oh jongens,
1: dus ik vond het wel grappig dat hij hier
0: serieus?
1: Ja, serieus.
0: Ah, nou, ik ben een groot fan van Baxter Dury. En helemaal, nou ja, goed, sowieso alles wat de man doet vind ik leuk. Of meeste wat de man doet vind ik leuk. En als je dan ook nog Schadenfreude maakt. En die krijgt dan de Paul Epworth Extended Remix.
1: Nou ja, ik zie Pieter volgende week. Dus ik zal even vragen of hij in het echt ook heel erg leuk is.
0: Oh, doe dat. Ik vraag dat vooral. En, ja. Jammer dat ik het niet van tevoren had. Hij even goed aan Fantine mogen doen aan Baxter Dury. Maar in ieder geval hierbij. Baxter Dury, Schadenfreude.

0: De nieuwe van Alice in Goldfrapp.
1: Oh, dat was het nieuwe?
0: Ja, zeker. You Never Know. En ze heeft er direct ook maar de Goldfrapp remix van gemaakt. Want als je dan een nummer maakt, remix hetzelfde. Echt. Nee, in ieder geval. Dit was de 1, 2, 3, 4, 4e remix van vanavond.
1: Ja, hij klonk lekker.
0: Van, ja, dat is fantastisch dit. Serieus waar. We komen nu, luister, zometeen na de steunplaat komen we nog even in. Maar dit is een steunplaat, jongen. Deze band. Deze gozer, deze jongen, die heet Trevor Van Meter. En deze jongen is geen artiest. Deze jongen die maakt namelijk iets en dat heet Viraal Internet Project en Katathema Muziek en Animatieprojecten. Dat maakt die jongen. Hij noemt zichzelf Frugit en hij heeft een nummer gemaakt en dat heet I Need Them Biscuits.
1: I Need Them Biscuits.
0: I Need Them Biscuits. En ik moet je zeggen, als je hiernaar gaat luisteren, ik word hier zo verschrikkelijk gelukkig van. Ik ben nu al blij.
1: Komt-ie.
0: Ja, dus dit is mijn steunplaat. Zo blij dat we hem al voor 2 weken, dames en heren, gewoon.

0: Ja, virale kattenfilmpjes en deze muziek en één nummer van nog meer. Dames en heren.
1: Ja, nou, de drie uur zijn omgevlogen.
0: Het is nog niet te geloven.
1: De laatste, die stad ik alvast in, want ik kunnen we het al niet meer redden.
0: Ja, maar ik ben zo blij dat ik deze nog een keer mag draaien. Want dit is die Extended Body Alive remix van Sowing the Seeds of Love. Jongens, wat is dit goed gedaan, zeg.
1: Die gaat over 2 weken.
0: Die gaat over 2 weken, dat is hartstikke goed. Peter, dankjewel.
1: En wij zien elkaar morgen.
0: Wij zijn hier morgenochtend weer. Van bright and early.
1: En wij wensen Bert en Aafke natuurlijk een goede nacht.
0: En jullie allemaal een heel fijn weekend.
1: Ja, iedereen die hier naar luistert. Een goed weekend.
0: Een goed weekend. Peter, dankjewel.
1: Oké.
0: Tot over 2 weken.
1: Bye.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
1: Islam.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij moeten van de rechtercommissaris nog 2 weken in de cel blijven. Bij een Russische droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 12 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven voor een passende reactie. Dit weekend gaan de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. Een schilderij dat door de nazi's was geroofd en opdook in Argentinië gaat naar de erfgenaam van de Joodse kunsthandelaar Goudstikken. Een Argentijnse rechter heeft een schikking tussen de partijen daarover goedgekeurd. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het werk hing bij de dochter en schoonzoon van een nazi die na de oorlog naar Argentinië was gevlucht. Justitie begon een zaak tegen hen, maar omdat ze het schilderij afstaan, krijgen ze geen straf. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl Afrika in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige land tegen. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
5: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
6: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
7: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
8: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance.
1: Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.

0: für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Koen Verbraak.
2: Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In een ander spel moeten spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen de naderende horde. Ik kijk ondertussen reikhalzend uit naar een game waarbij je een 80-jarige wereldleider zo'n schop onder zijn kont kunt geven dat je hem dwars door het raam van een megalomane balzaal op de mestvaalt van de geschiedenis ziet belanden. En daar staat dan een bordje: Welkom thuis. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het zal je maar gebeuren, je debuutfilm maken en die dan in première zien gaan op het filmfestival van Venetië. Het overkwam de Nederlandse Esken Elhams gisteravond. Ze vertelt zo dadelijk hoe dat was. Het West-Nijl-virus begint zich langzaam maar zeker ook bij ons te manifesteren. Inmiddels zijn 9 Nederlanders besmet, waarvan er 1 overleed. Bart Knols, expert op het gebied van muggen, weet hoe we ons ertegen kunnen wapenen. De Zeeuwse badplaats Renesse was jarenlang de plek waar jongeren uitbundig uitgingen. Inmiddels hebben ze andere bestemmingen ontdekt. En morgenavond geven discotheek Pinky en feestcafé De Zoom een groot slotfeest, voordat ze hun deuren definitief sluiten. U hoort er straks alles over. Maar eerst het nieuws van
1: vrijdag 4 september.
3: De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
2: Premier Jette heeft voor het eerst gereageerd op de zaak over Asselt. Hij noemt het een serieus probleem.
3: Hoe onvoorstelbaar het ook lijkt, het is wel de werkelijkheid van vandaag de dag.
2: 32 verdachten zijn voorgeleid. Ze worden als groep verdacht van moord of doodslag.
4: Omdat het beeld nog niet helder is wie wat precies individueel heeft gedaan.
2: Ze blijven 2 weken langer vastzitten en mogen alleen met hun advocaat contact hebben.
5: Als advocaat zal ik er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die beperkingen echt op een korte moment worden opgeheven, op korte termijn worden opgeheven. Iedereen wil natuurlijk weten wat speelt er.
2: En dat willen de inwoners ook. Veel vinden het sluiten van de woning waar het geweld plaatsvond niet genoeg.
6: Ja, hoe nu verder? Want na een jaar is dat pand dicht en dan gaat het weer open en dan ontvangen we ze weer met open armen. Of hoe moeten we het volgens zien?
2: Verschillende havenwerkers in Amsterdam, Zeeland en Rotterdam legden het werk neer.
7: Het is gewoon fantastisch, alle bedrijven en alle sleepboten niet te vergeten, gewoon plat liggen vandaag.
2: Ze vrezen voor de gevolgen van bezuinigingen op de sociale zekerheid.
8: Als we dadelijk geen werk meer hebben of we worden ziek, dan hebben we nergens recht op. Alles wordt gekort. Het gaat gewoon helemaal niet goed hier.
2: Het is onderdeel van een reeks acties tegen de bezuinigingen. Minister Veilbrief doet daarom een oproep aan de bonden.
9: Inmiddels vind ik wel dat ik liever ga praten dan staken. Want die stakingen hebben natuurlijk 1 groot nadeel, is dat mensen er last van hebben die er verder niet zoveel mee te maken hebben.
2: In het Oog spraken we de afgelopen maand met de genomineerde schrijvers voor de Hebban Debuutprijs. De winnaar werd bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland.
10: Cillian MacRoy wint met zijn allereerste roman Mensen als zonnen en mensen als manen.
2: Alleen verliep de onthulling bij zijn voordeur niet helemaal vlekkeloos.
11: Ik zit onder de roze smurrie. Maar dacht dat we confetti meegenomen hebben, maar we hebben een soort van... Kijk nou, we zitten er helemaal onder.
2: Maxilia MacRoy moet het nieuws nog wel even indalen.
12: Ik ga nog even een aantal momenten moeten pakken om dit te vieren en goed te landen erin, maar dat gaat echt nog even duren.
2: En dan over naar deze superster. Roxy Dekker. Ze staat deze week 4 keer in de Ziggo Dome, maar volgend jaar pakt ze het groter aan.
13: Ik ben de eerste Nederlandse vrouwelijke artiest die de arena gaat doen.
2: De Johan Cruijff Arena dus. Ze kan het zelf nog amper geloven.
13: Het is echt krankzinnig. En dan ben ik net 22 als ik daar sta. Ja, dat is echt ziek.
2: De fans begrijpen het wel.
14: Nou, als zij 4 keer Ziggo uit kan verkopen, dan denk ik ook wel dat ze 1 arena uit kan verkopen.
2: Ze krijgt in ieder geval de goedkeuring van Louis van Gaal.
15: Heel veel succes in de arena.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Roxy.
2: De krant van morgen. Clemens Peters.
15: Het Parool kijkt niet op van de gebeurtenissen in Overasselt. De schietpartij vertoont volgens de krant alle kenmerken van een zogenoemde kamikaze. Daarbij proberen drugsmokkelaars en partij cocaïne koste wat kost te behoeden voor verlies. In de havens van Rotterdam en Antwerpen zien ze dat soort acties aan de lopende band.
2: De krant komt met een opsomming van de afgelopen 10 jaar. Vaak gruwelijke verhalen vol geweld door niet zelden jonge jongens. Wat opvalt is dat Jos Leidekkers, voorheen Bolle Jos, zich nadrukkelijk manifesteert. Wat ook opvalt is dat de meeste van dit soort acties mislukken.
15: Het is de armste deelstaat van Duitsland, Sachsen-Anhalt. Maar alle ogen zijn erop gericht, want zondag kan de extreemrechtse AfD daar veruit de grootste partij worden, met misschien wel 40% van de stemmen. De impopulaire CDU-SPD-regering houdt zijn hart vast, schrijft de Volkskrant in een analyse aan de vooravond van de verkiezingen.
2: We halen ons land terug, zegt AfD-lijsttrekker Ulrich Siegmund Stevast, tot groot enthousiasme van zijn aanhangers. Op de bijeenkomsten van AfD ruikt het naar bier en braadworst, maar ook naar wraakzucht. Het volk is nu aan de beurt. De normale mensen worden weer de baas. Niet de queers, de migranten, de groenen of de elites.
15: Politieke partijen roepen het al tientallen jaren, maar in de praktijk komt er niets van terecht. Een kleinere overheid. Het FD heeft onderzocht hoeveel ambtenaren er sinds 2010 bij zijn gekomen. 37%, tot een totaal van 157.000. En nog sterker steeg het aantal werknemers bij toezichthoudende instanties, zoals de Arbeidsinspectie of de Nederlandse Bank en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
2: Na de toeslagenaffaire was het idee dat allerlei uitvoeringsorganisaties hun dienstverlening aan het publiek moesten verbeteren. En daar kwam extra geld voor. De autoriteit persoonsgegevens groeide in totaal met 325%, de inspectie justitie en veiligheid met 154% en de AFM met bijna 75%.
15: Zondag zou prins Klaus 100 zijn geworden en het AD haalt herinneringen op aan de man van prinses Beatrix. Een intelligente, aimabele man die gevangen zat in het strakke protocol, is de mening van velen. Journalist Brenda Gutrink was jarenlang koningshuisverslaggever.
2: Van prietpraat had Klaus gauw genoeg, zegt ze. Toen we tijdens een staatsbezoek bij een gerenoveerde kathedraal stonden, zei ik, om de stilte te verbreken: prachtig, vindt u niet? Zijn droge antwoord: van mij mogen ze hem opblazen.
16: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Stella Lefty, Boston. Vorige week nog was premier Jette optimistisch over de steun van de oppositie voor de komende begroting. Maar daarna volgde een chaotisch weekend, nachtelijk beraad en de ene na de andere gemiste deadline. Vandaag gaf Jette weer zijn wekelijkse persconferentie naar de ministerraad. En daar was ook Wilma Borgman bij. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe kijkt Jette zelf eigenlijk terug op hoe dat allemaal gegaan is?
1: Nou, het liefst helemaal niet, Koen. Hij kreeg er vanmiddag natuurlijk wel veel vragen over. Ook omdat hij op de persconferentie vorige week nog zo lovend was over hoe dat allemaal zou gaan, die onderhandelingen. Dat minister Heijnen van Financiën de ene tafel leidde, waar hij afspraken maakte met oppositiekamerleden, en de premier met de vicepremiers de andere tafel. Nou, dat was een gezamenlijk proces dat zo goed samenkwam, zei Jette vorige week nog. Nou, als je het afgelopen weekend hebt opgelet, dan leek het daar bepaald niet op. Toen werd inderdaad, je zei het al, de ene deadline na de andere gemist. En pas op het allerlaatste moment, op maandagmiddag, ging de deal die Heijnen had gesloten van tafel en was er ruimte voor een gezamenlijk akkoord. Hoe is dat nou allemaal gegaan? Nou, premier Jette had niet zoveel behoefte aan een openbare evaluatie. Hij hield het erop dat het proces bepaald niet de schoonheidsprijs verdiende. En op mijn vraag wat daar dan is misgegaan, zei hij dit.
2: Nou, wij hadden, en dat hebben we in juli en augustus gedaan, hebben heel veel input opgehaald bij oppositiepartijen. Dat heeft ons goed aan het denken gezet. Leidt ook, zult u bij Prinsjesdag zien, tot een aantal voorstellen om de plannen van de coalitie aan te passen of aan te scherpen. En ik had graag ook vorige week de deadline die we in eerste instantie in gedachten hadden gehaald. Dan was het in iets meer rust gegaan.
1: Maar dat is nog niet het antwoord op de vraag wat er mis is gegaan. Waardoor het komt dat u die deadline niet heeft gehaald.
2: Nou ja, kijk, ook als je, dus juist als je heel veel ideeën ophaalt en daar zoveel mogelijk van probeert in te passen, ja, dat vroeg gewoon in de coalitie en in het kabinet meer afstemming onderling.
1: Dat wat meer afstemming onderling. U zei vorige week, toen ik u daarna vroeg naar die twee aparte onderhandelingstafels, dat het allemaal heel goed afgestemd was. Citaat, zei u, het komt allemaal zo goed bij elkaar samen en het was een gezamenlijk proces. Maar hoe valt het dan te rijmen met wat we vorig weekend hebben gezien?
2: Ja, nou, dat als dingen samenkomen van die politieke input die we hebben opgehaald, maar zeker ook financiële wensen die door oppositiepartijen zijn aangedragen, ja, dat de weging daarvan ook in een coalitie soms zwaarder kan liggen en dat het dan iets meer tijd nodig heeft.
1: De weging ligt zwaarder? Wat bedoelt u daarmee?
2: Ja, het is niet zo dat elke wens of elk idee dat door oppositiepartijen werd aangedragen ook meteen op heel veel enthousiasme bij één of meerdere coalitiepartijen kon rekenen. En dan moet je toch ook met elkaar de balans vinden, want wij zijn met D66, CDA en VVD met volle overtuiging in dit kabinet gestapt. En we zijn ook met volle overtuiging aan het werk. Maar je moet ook zeker weten dat je dat de komende maanden met elkaar kan blijven doen. En dat kunnen we met de miljoenennota die we nu hebben afgesproken.
1: Ik luister goed naar u. Ik heb ook met oppositiekamerleden gesproken deze week. Als ik die twee dingen naast elkaar leg, klopt het dan dat minister Heijnen met JA21 en de SGP een eigen deal had gesloten? Dat die deal vervolgens niet door de rest van het kabinet gedragen kon worden?
2: Nee, de minister van Financiën heeft echt keihard gewerkt de afgelopen zomer.
1: Kan allebei
2: die
1: waar zijn.
2: Minste vakantie gehad van iedereen om zoveel mogelijk op te halen met partijen. Ook allerlei varianten door te spreken, zodat we uiteindelijk als kabinet konden kijken wat kunnen we inpassen in die miljoenennota.
1: Maar is het dan misgegaan aan de kant van Eerdmans en consorten? Want zij denken dat ze een deal hadden met de coalitie.
2: Nee, het is volgens mij, ik ga sowieso nooit de oppositie iets verwijten. Maar ik ben er echt van overtuigd dat met de miljoenennota die we op Prinsjesdag zullen presenteren, dat heel veel oppositiepartijen veel zullen kunnen herkennen van de input die ze bij ons hebben aangedragen. En dan ga ik bij de APB en de minister van Financiën bij de AFB gaan we allebei heel hard ons best doen om die partijen ook voor die miljoenennota te laten stemmen.
1: Ik begrijp dat u het liefst vooruit wil kijken, maar toch nog wel even, want u heeft het de hele tijd over de oppositie. Eerdmans zegt, ik voel me bedonderd, ik voel me niet serieus genomen, want we hadden een deal. Die moest Heijnen van tafel vegen.
2: Ik heb dat gelezen in de krant. Wij doen elke dag ons uiterste best om zoveel mogelijk die oppositie de hand te reiken, zoals we dat ook al vanaf het debat over de regeringsverklaring met de Kamer hebben afgesproken. En dat blijven we ook de komende tijd doen.
1: U geeft steeds maar geen antwoord op mijn vraag, want de minister van Financiën heeft dus onderhandeld zonder een mandaat. Eerdmans zegt, nou, ze hoeven bij mij niet meer aan te komen voorlopig. Hoe gaat u dat weer fixen?
2: Nou, maar ik ben het gewoon niet eens met de stelling die in uw vraag zit. De minister van Financiën heeft zijn werk gedaan door heel veel op te halen Zodat wij uiteindelijk in de ministerraad niet alleen maar met onze eigen plannen en ideeën bezig waren, maar daar ook heel serieus in konden meewegen wat voor oppositiepartijen belangrijk is.
1: Maar toch zegt u, het verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Wat verdient dan niet de schoonheidsprijs?
2: We waren graag iets eerder klaar geweest.
1: Dus alleen de hoeveelheid tijd die het heeft gekost?
2: Nou, kijk, wij willen. Ik denk dat mensen in Nederland ook van dit helemaal niks begrijpen. Die willen gewoon dat wij aan het werk zijn met inhoudelijke oplossingen. Wat het betekent voor de portemonnee. Komen er meer huizen bij de komende jaren? Waar gaat het extra geld naartoe? Ik heb het ook liever daarover op de persconferentie op vrijdag. Dan dat we voor de derde keer gaan evalueren hoeveel uur we in het ministerie van Financiën hebben gezeten.
1: Nou, dat gaat ook over de verwachtingen die mensen thuis hebben. Van wat er in Den Haag gebeurt. En die zien nu weer een kabinet dat het onderling zo oneens is dat het toch diep in de nacht vergaderd moet worden.
2: Ja, maar die uiteindelijk het met elkaar eens zijn geworden en ervan overtuigd zijn dat we een miljoenennota presenteren aan het land die goed is voor Nederland.
1: Wat heeft u hiervan geleerd voor een volgende keer?
2: Dat het, als je de hand wil reiken en ook met anderen wil samenwerken, dat je daar veel partijen voor nodig hebt. En dat het dus niet alleen maar gaat over hoe pas je alle financiële wensen in de begroting. Dat je ook heel goed oog moet hebben voor de politieke weging.
1: En dat je misschien ook eerst intern een deal moet hebben voordat je naar buiten gaat?
2: Nee, kijk, als je. Maar goed, dat zullen we op Prinsjesdag bezien. Maar wij doen echt hele grote stappen in de richting van de Kamer. En dat vraagt ook gewoon even een hele goede weging. Daar schaam ik me niet voor dat we er even zorgvuldig de tijd voor hebben genomen.
1: Ik dank u.
0: Wilma, de premier heeft het steeds maar over de hand reiken aan de oppositie. En dat het kabinet de oppositie echt tegemoet gaat komen. Maar gaan we dat nog zien voordat het Prinsjesdag is?
1: Ja, je hoort vanuit het kabinet dat er allerlei contacten zijn achter de schermen. Dat ook Jette zelf met fractieleiders uit de Kamer praat en belt. Maar die fractieleiders zeggen op hun beurt dat ze van het kabinet niks horen. Dinsdag lekte er allerlei nieuws uit over dat akkoord in de coalitie. En toen waren de reacties uit de oppositie bepaald niet positief. Maar Jette zei ook vanmiddag weer op de persconferentie dat er echt ruimte is om gehoor te geven aan de wensen van de oppositie. Ook in financiële zin. De begroting is niet in steen gebeiteld, volgens Jette. En ja, wat je ook nog ook moet bedenken, de oppositie heeft er belang bij om de prijs wat op te drijven. Hoe moeilijker de coalitie het heeft, hoe meer de oppositie binnenhaalt, tenslotte. Eén ding is wel duidelijk, Koen, dat politieke debat op de dagen na Prinsjesdag, de algemene politieke beschouwingen, dat debat wordt deze keer heel spannend. Want daar moet dan blijken waar er meerderheden zitten voor dit kabinet.
0: Wilma Borgman, dank je wel. Nu zeker is dat dit jaar 9 Nederlanders besmet zijn geraakt met het West Nijl-virus, doet zorgminister Sophie Hermans een oproep.
3: Bescherm je goed tegen muggen. En als je niet gestoken wordt, kan je ook niet besmet worden met dit virus.
0: Maar zijn muggen, antimuggenspray en een klamboe wel genoeg? Of moet er meer gebeuren? Dat bespreek ik met medisch entomoloog en specialist op het gebied van muggen en tropische infectieziekte Bart Knols. Dag meneer Knols, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, het virus is niet nieuw, maar het is al een paar jaar niet meer vastgesteld in Nederland. Hoe kan het eigenlijk dat het weer is opgedoken?
4: Nou ja, het is niet nieuw. Kijk, we hadden de eerste gevallen in 2020... Dat waren toen 8. Heeft men heel intensief gaan monitoren. Zowel muggenpopulaties om te kijken of daar het virus in zat, als ook vogelpopulaties. Toen is het eigenlijk stil geweest. En tot 2022, toen werd er bij een blauwe reiger, werd er in Noord-Holland het virus vastgesteld. Uh-huh. En dat virus dat bleek genetisch gezien heel nauw verwant aan het virus waarmee die 8 mensen in 2020 besmet waren. Dus eigenlijk was dat een indicatie dat het virus in die tussenliggende jaren toch gecirculeerd heeft.
0: En zich schuilgehouden heeft.
4: In de vogelpopulatie. Dus niet zijn er mensen geïnfecteerd. Daardoor leek het alsof alsof het virus niet meer aanwezig was. Daarna is eigenlijk met steeds toenemende mate is er in meerdere populaties muggen. Is het virus aangetoond. Daarna ook bij paarden. En daarna ook bij vogels meer. Eigenlijk tot dit jaar. En dit jaar is het dan groter geworden. In die zin dat we in eerste instantie in juli vonden we een zanglijster. Een jonge zanglijster. En die had een infectie. Uh-huh. En omdat het een jonge zanglijster was, net uit het nest, is die dus in Nederland geïnfecteerd geraakt. Daarna was het 17 augustus. Toen werd bij die bloeddonor, iemand die niet op reis was geweest bij bloeddonor, in dat bloed werd het virus aangetoond. Hetgeen aangaf dat deze persoon niet gereisd had. En dus de infectie in Nederland heeft opgelopen. En daarop volgend hadden we dus helaas het eerste sterfgeval in Nederland, in de regio Utrecht. En dat allemaal bij elkaar opgeteld. We hadden ook meerdere paardeninfecties dit jaar. Dat bij elkaar opgeteld, ja, dat geeft nu toch wel de indicatie dat het virus meer verspreid is dan dat we oorspronkelijk gedacht hadden. Zeker ook vanwege het feit, u noemde al, we hebben nu 9 gevallen gehad. 4 van de 5 gevallen, die 4 van de 5 mensen die besmet raken, die worden helemaal niet ziek van deze infectie. Dus dat betekent eigenlijk, als er 9 zijn die zich gemeld hebben, die wel ziek zijn geworden, zijn er dus vele tientallen mensen in Nederland die waarschijnlijk al geïnfecteerd zijn geweest met het virus. Dus het is er nu. En de kans om dit virus nu weg te krijgen is heel klein, omdat dit virus heeft een reservoir in de natuur. Het zit dus in de vogels.
0: En de vraag is, hoe gevaarlijk is dit virus?
4: Nou ja, u zei al 9 gevallen. Ik heb ook gelezen dat er een vrouw was van 39... die een hersenvliesontsteking eraan heeft overgehouden. Dat is niet heel normaal. Normaal zien we meestal bij oudere mensen, mensen zeg maar van boven de 50... maar ja, dat is al 41% van de Nederlandse bevolking tegenwoordig. Die lopen een hoger risico. En dan met name mensen die een verminderd goed werkend immuunsysteem hebben of een of andere onderliggende aandoening. Dat zijn de echte risicogroepen. Dus in mijn optiek wat er moet gebeuren is dat je moet proberen te traceren waar deze 9 mensen een infectie hebben opgelopen. Waar waren die op het moment dat ze besmet zijn geraakt? En daar zul je op die plekken moet je heel intensief zowel de muggenpopulatie als de lokale vogelpopulatie gaan monitoren.
0: Wat zijn de symptomen van deze ziekte?
4: De symptomen die zijn eigenlijk griepachtig. Een heftige griep. Maar dat, zoals ik al zei, dat is maar 1 op de 5. En dan van die 1 op de 5 zijn er dan maar een heel klein aantal die een progressie hebben naar een neuroinvasieve aandoening. Dus een hersenvliesontsteking of een hersenontsteking, verlammingsverschijnselen. En dus af en toe ook de dood.
0: En de meeste mensen merken het dus helemaal niet?
4: De meeste mensen die zullen zich een beetje lamlendig voelen voor een paar dagen. En dan kan hun eigen immuunsysteem die infectie gewoon verwerken.
0: Het is niet overdraagbaar van mens op mens?
4: Nee, gelukkig niet. Dit is geen corona. Maar ja, goed. Als er op een gegeven moment heel veel muggen rondvliegen in de buurt van een seniorencomplex of een verpleeghuis of een ziekenhuis, ja, dan moet je wel gaan uitkijken, want het is er nu.
0: Ja, u zegt al van bij sommige mensen zijn er nauwelijks klachten. Hoe breng je dan in kaart hoe het virus zich aan het verspreiden is?
4: Moeilijk. Dat kun je dus eigenlijk alleen maar doen aan de hand van mensen die een melding, die zich melden bij een huisarts met vermeende verschijnselen die lijken op een West-Nijl-aandoening. En dit is een ziekte die moet de huisarts melden. Dus aan de hand daarvan, als mensen zich inderdaad niet goed voelen en ze gaan naar een huisarts, moeten die huisartsen denken van hey, zou dit eventueel een West-Nijl-infectie kunnen zijn? En zo kun je ook weer gaan traceren waar het virus zich ophoudt.
0: Hoe pakken andere landen dit aan?
4: Ja, goede vraag. Als ik kijk naar de Verenigde Staten. Het virus is daar in 1999 binnengekomen in New York. 5 jaar later zat het in Los Angeles en waren alle 50 staten van de VS besmet met West Nile. De manier waarop de Amerikanen het hebben aangepakt is, die hebben hun muggenbestrijding op county niveau, dus op gemeentelijk niveau, uitstekend georganiseerd. Daar zijn alle middelen aanwezig die men nodig heeft om die muggen heel goed te kunnen bestrijden. En dat is iets wat wij in Nederland nog niet op orde hebben.
0: Ja. En hoe zou die Nederlandse aanpak eruit moeten zien?
4: Nou ja, in mijn optiek zul je nu, om deze situatie acuut het hoofd te kunnen bieden, zou je die bestrijding heel goed ter hand moeten nemen op de plekken van waarvan je weet dat er transmissie gaande is. Ik heb wel eens gepleit om daar het leger voor in te zetten.
0: Het leger?
4: En dat klinkt heel raar.
0: Dat met een kanon op muggen gaat schieten?
4: Nou, niet helemaal. Maar het is heel normaal, bijvoorbeeld in Midden- en Zuid-Amerika, dat op het moment dat er een uitbraak is van een ziekte die door muggen wordt overgedragen, dat dan het leger wordt ingeschakeld om van huis naar huis te gaan en broedplaatsen op te ruimen om zo het reservoir, het muggenreservoir, zo ver mogelijk terug te dringen. En dat zou iets zijn. Kijk, in Nederland vinden we het heel normaal als we mogelijk een overstroming hebben ergens, dat de militairen met zandzakken gaan slepen.
0: Ja.
4: Je zou dit op precies dezelfde manier kunnen doen. Dus mevrouw Hermans, leg het niet alleen maar bij de burger, maar neem zelf ook verantwoordelijkheid. Neem contact op met minister Jesselgus, alle 2 VVD. Dat moet makkelijk zijn. En ga vragen om haar hulp voor militairen om in gebieden waarvan je weet dat er daar lokaal het virus circuleert, om die muggenpopulatie zo ver mogelijk terug te dringen. En dat is belangrijk, omdat namelijk de muggen die in winterslaap gaan over een maand, anderhalve maand, daar kan het virus in overleven. Dus dat zijn de muggen die in volgend voorjaar weer de transmissie op gang kunnen kunnen brengen van deze ziekte. En die wil je dus zo ver mogelijk terugdringen voor de winter.
0: En hoe pakt dat leger dan die muggen aan?
4: Die gaan dus van huis naar huis en die gaan dus in jouw tuin op zoek naar stilstaand water en daar die muggen bestrijden door dat water te verwijderen. Dan wel het water te behandelen als het niet verwijderd kan worden met een middel, daar hebben we goede biologische middelen voor, om die muggenlarven te doden.
0: Maar dan moeten ze even niet opgehouden worden door de Russen, zullen we maar zeggen.
4: Nee, maar zover is het nog niet.
0: Wat kunnen we zelf doen tegen die muggen?
4: Zelf vier dingen. Er zijn vier dingen die we kunnen doen. Eén is om inderdaad, zoals ik zeg wat die militairen zouden kunnen doen, is om in de buurt van het huis, de omgeving van het huis, alle stilstaand water zo goed mogelijk op te ruimen. Mm-hmm. Dan wel minimaal één keer per week te verversen. Want dan hou je dus de ontwikkeling van de larven tegen in dat water. Dat is één. Twee is verandering aan het huis zelf. Dus plaats een goede hor in het slaapkamerraam. Een hor voor de deur naar het terras. Om te zorgen dat muggen 's avonds niet binnen kunnen komen. Drie, drapeer een goede klamboe over je bed. Als je dan toch nog muggen in de slaapkamer hebt, dan lig je lekker in een kooitje en kun je absoluut niet meer gebeten worden. En dan voor dat moment dat je 's avonds buiten zit, voordat je naar bed gaat, smeren. Smeren met een 15%, een 20% dateformulering. Meer hoeft het ook echt niet te zijn. Het hoeft geen jungle oil te zijn. Want met die 15% heb je makkelijk 4 tot 6 uur bescherming voordat je naar bed gaat rond middernacht.
0: En dan kunnen we ons goed weren.
4: En zorgen dat je alle onbedekte delen van het lichaam goed insmeert.
0: Bart Knols, medisch entomoloog, dank u wel voor uw heldere uitleg.
5: Ik heb een steen verlegd.

0: De steen van Bram Vermeulen. Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat hij overleed. Op het filmfestival in Venetië is gisteren de Nederlandse film El Baraneya in première gegaan. Het is het speelfilmdebuut van de Nederlands-Egyptische regisseur Eshken El Hams. De film gaat over het Egyptische dorp waar familie van haar vader woont. En veel van die familieleden kregen een rol in deze film. Goedenavond, Eshken.
1: Hoi, hallo.
0: Gisteren was de première. Jij bent nu nog in Venetië. Ja, een speelfilmdebuut en dan meteen een première op dit wereldberoemde festival. Hoe heb je dat eigenlijk voor elkaar gekregen?
1: Ja, jongens, ik ben helemaal overwhelmed.
0: Ja.
1: Maar ja, ik ben ook heel moe, want het was ook echt een hele hectische dag. En hoe we het voor elkaar hebben gekregen, het is zeg maar, het korte verhaal is dat het zo simpel is als dat je je film instuurt en dat ze hem dan selecteren of niet.
0: Ja.
1: Maar goed, het langere verhaal is natuurlijk dat je een film maakt en dat je heel erg je best doet. En dat die hopelijk zo goed mogelijk wordt. Maar het is heel

0: Hij is dan, toen hij 22 was, naar Nederland verhuisd. Dus wij zijn altijd heel veel in Egypte geweest, maar altijd in de stad. Uh-huh. En ik kende het dorp wel, zoals mijn vader dat noemde, uit zijn verhalen van kind zijn. Want mijn oma is daar geboren, dus hij is daar als kind wel veel geweest, maar niet opgegroeid. En dat waren altijd een beetje mythische verhalen over een dorp met zandwegen en leme huizen. En voor ons bleef dat heel lang een soort mythisch verhaal. Totdat we zo 4 jaar geleden voor het eerst eigenlijk daar naartoe gingen. En dus een heel groot deel van onze eigenlijk extended family, zeg maar, ontmoeten. Die dus dezelfde achternaam dragen, maar die niet directe familie van ons is. Mm-hmm. Zeg maar, het zaadje werd wel echt geplant op het moment dat ik daar voor het eerst kwam. Omdat ik dus een soort collectieve manier van leven zag van allemaal gezinnen in één huis, in één woonkamer, die eigenlijk gewoon de hele dag met elkaar spenderen, dag in dag uit, in een paar slaapkamers verspreid door het huis, zeg maar, slapen. Maar eigenlijk kon ik ook niet, ik kon ook niet ontcijferen wiens kind van wie was. Dus ik kon ook niet, weet je wel, iedereen zorgt voor iedereen. Van de oudste oma tot het jongste kind, zeg maar, woont iedereen bij elkaar in huis. En dat was eigenlijk het eerste zaadje wat geplant werd. Omdat ik voelde van, oh ja, wat grappig dat ik zo geconfronteerd werd met het feit dat we gewoon met z'n allen in een woonkamer gingen zitten. En tijd met elkaar gingen spenderen.
1: Wat vonden ze van jouw idee om een film te maken?
0: Nou, dat is ook een periode geweest van, verspreid over maanden, dat ik eigenlijk met mijn vader best wel vaak heen en weer ben gegaan om gesprekken daarover te voeren. Met hun, omdat ik dus vrij snel het idee had om wel iets in het dorp te doen en iets met familie, maar dat het ook nog vrij abstract was. En we zijn eigenlijk steeds verder gegaan van een gesprekje over, goh, wat zouden jullie daarvan vinden, naar het echte idee van, en wat als jullie dan ook jullie zelf zouden spelen en we echt in deze woonkamer zouden gaan filmen. Dat vonden ze eerst wel heel spannend, maar er lag ook wel een soort vertrouwen onder direct, waarin ze zeiden, als jij denkt dat dat een goed idee is, dan kunnen we dat wel doen.
1: Maar familie regisseren, dat is toch niet zo eenvoudig, denk ik, hè? Had je een strak script wat je wilde volgen?
0: Ik had een script en vervolgens ben ik met dat script eigenlijk, zij hebben nooit een script gelezen, dus ik heb hun nooit iets laten lezen. Ik heb hun altijd aan de hand genomen in eigenlijk vertellen waar het verhaal over gaat, wat de thema's zijn en wie precies speelt en waarom.
1: En wat zei je dan tegen ze in kort bestek?
0: Nou, ik heb altijd gezegd, ik wil een portret maken van jullie leven.
1: Ja.
0: En ik heb daar bepaalde elementen bij gehaald om dat te dramatiseren voor het maken van de film, zeg maar. Dus ik heb ze altijd meegenomen in, het wordt altijd een portret van hoe jullie leven en een pleidooi voor hoe jullie leven. Maar ik zet bepaalde dingen onder druk. Dus wat als, weet je wel, hier iemand zou komen die zou zeggen, goh, ik wil jullie land kopen. Weet je wel, dat soort elementen, die hebben we eigenlijk in het script erbij bedacht. En die heb ik eigenlijk altijd met hun ook, we zijn eigenlijk gaan repeteren vanuit die scènes die we in het script hadden. Ja. En zo hebben we eigenlijk langzaamaan het hele script gerepeteerd, waardoor zij altijd hun eigen dialogen, zeg maar, zijn gaan bouwen binnen in die repetities, maar wel binnen de kaders van de scènes die ik heb bedacht. Dus we hebben een hele weerwar eigenlijk aan werkwijzes gevolgd.
1: Dus ze spelen zichzelf zoals jij vindt dat ze zichzelf moeten spelen.
0: Klopt. Ja, binnen mijn kader spelen zij zichzelf. Ja. En wat
1: wilde je laten zien van dat dorp? De onderlinge saamhorigheid? Waar ging het je om?
0: Zeker om de onderlinge saamhorigheid. Het gaat eigenlijk voor mij breder over ook wel het idee van traditie versus kapitalisme in de grotere zin. Dat ik ook wel heel erg het gevoel heb, zeker dus de eerste paar keer dat ik daar kwam, had ik heel erg het gevoel van, dit is toch wel echt hoe het ooit bedacht is. Dat we met z'n allen en al die generaties in één huis blijven wonen. En dat we voor elkaar blijven zorgen. En dat we elkaars kinderen helpen opvoeden. En ik voelde me daardoor eigenlijk ook als ouder zijnde minder alleen. En minder soort aangewezen op dat individualistische idee dat je met een kerngezin achter gesloten deuren het maar uit moet zoeken. Dus ik vond daar heel veel troost. En tegelijkertijd, naarmate ik daar vaker kwam, merkte ik ook dat die eerste blik ook ergens een geromantiseerde blik

0: is op dat geheel. Omdat dat collectief is natuurlijk prachtig. Er zitten heel veel normen en waarden in die ik heel erg mis in, mm-hmm. in Amsterdam. Maar er zijn natuurlijk ook keerzijdes. En er zijn ook gewoon een aantal gezinnen in één woonkamer die het met elkaar moeten gaan doen. En ja, een telefoon die een dorp binnenkomt.
1: Je ziet ook de armoede. Je ziet ook dat sommige vrouwen dromen van een bestaan elders.
0: Ja, zeker. Ja, en dat is ook iets. Ik wilde ook wel echt eer doen aan dat grijze gebied in de film. Omdat ik dus... Ja, me heel bewust was van het feit dat ik wel dat heel romantisch kon gaan neerzetten. Maar dat dat ook wel een blik was vanuit iemand die vervolgens weer de koffer pakt en vertrekt. Ja. En dan weer vertrekt naar een plek waar in principe alle vrijheid is die er waar te bedenken is.
1: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was.
0: Sorry, wat zei je? Hè?
1: Je vertelde eerder dat het voor jou af en toe ook een emotionele onderneming was, die film.
0: Zeker, ja, nee, absoluut. Zeker omdat het überhaupt het feit om iets te draaien in Egypte was voor mij al een emotioneel iets. Omdat ik gewoon daar zoveel herinneringen heb als kind. Me daar zo thuis voel, maar ook zo niet thuis voel op een bepaalde manier. Dus dat was mm-hmm. al iets heel groots voor mij om te doen. Maar ook gewoon het feit dat je je heel verantwoordelijk voelt voor je familie, terwijl je eigenlijk ook dus degene bent die dingen van hun vraagt die ze misschien soms wel even niet willen doen of die soms grenzen overgaan. Ja. En daar, ja.
1: Hebben ze je film al gezien, je familieleden?
0: Nog niet.
1: Nee.
0: Nee. Dus dan, nee, we gaan dat zeer binnenkort doen.
1: Ja. En hoe waren de reacties gisteren eigenlijk bij de première?
0: Ja, de reacties waren heel goed. Ze vonden hem mooi. De mensen die ik heb gesproken vonden hem mooi. En gelukkig de recensies die eruit zijn gerold zijn tot nu toe heel lovend. Dus daar ben ik vooral ook heel blij mee.
1: Hey, en wanneer kunnen we de film zien in Nederland?
0: Ja, dat mag ik nog niet helemaal verklappen. Maar het zal ergens in het voorjaar worden.
1: Nou, we houden het in de gaten. Eskin Elhams, dankjewel. En jouw film El Baranaya gaan we dus ergens in het voorjaar zien. Dank je.
0: Yes, dankjewel. Thank you.

0: Mooi like, we will never be the same. Renesse was ooit dé plek waar jongeren hun eerste vakantie zonder ouders beleefden. Maar de meeste tieners hebben de Zeeuwse badplaats ingeruild voor feestbestemming in het buitenland. Morgenavond wordt daarom het laatste grote feest gegeven voordat discotheek Pinky en feestcafé De Zoom hun deuren sluiten. En daarmee gaat ook het boek van Renesse als uitgaansoord definitief dicht. Een einde van een tijdperk. En daar ga ik over praten met Bertie Steur, naast Boerin ook DJ, die heel wat nachten heeft gedraaid in Renesse, en Jeroen Gielen, eigenaar van de clubs die morgen sluiten. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
0: Bertie, jij bent daar opgegroeid. Wat zijn jouw eerste herinneringen aan stappen in Renesse?
2: Ja, mijn eerste herinneringen aan stappen in Renesse zijn dat ik met mijn vriendinnen naar het Roefke ging. En dat we daar eigenlijk de hele avond een beetje rondhingen. En dan op een gegeven moment gingen we nog wel eens even ergens anders kijken, bij Trinity. Niet naar Pinkies, want daar werd R&B gedraaid, daar hielden we niet zo van. En dan gingen we nog even bij de Stulp kijken en dan eindigde het toch weer bij het Roefke.
0: En het fenomeen de kotskip speelde er ook een rol?
2: De kotskip, ja, van de snackcorner. Als iedereen dan helemaal Lila Lazarus was en dan ging je nog even naar de snackcorner voor een kotskip en dan gooide hij alles eruit en dan was een soort cleansing.
0: Ah ja. Jeroen, 25 jaar geleden ging jij werken in Renesse. Nu ben je eigenaar van de laatste twee feesttenten. Wat voor plek was Renesse toen voor jou?
1: Je bent jong en je gaat voor het eerst stappen. Mm-hmm. En met het stappen leer je eigenlijk je vrienden kennen, de mensen om je heen kennen. En alle soorten muziek kon je hier tot je nemen.
0: En was dat een uitbundig uitgaansleven?
1: Ja, dat was een mooi uitbundig uitgaansleven. Toen kon alles nog. En er waren natuurlijk zoveel mensen hier dat je kon alles meemaken. En het maakte ook niet uit. Alles was niet te gek. Praat over de kotskip. De meeuwen waren de volgende dag het beste erbij.
0: Maar er was natuurlijk ook gaandeweg de jaren ook overlast. Hè? Met jongeren die zich wel erg uitbundig lieten gaan.
1: Ja, maar ja, wat is overlast? Hè? Het is, voor de een is het overlast en voor de ander is het plezier. Ja. Zolang er niks gesloopt wordt, dan vind ik het nog geen overlast.
0: En dat gebeurt
1: geluid,
0: ook niet.
1: Rumoer, dat gebeurt altijd. Maar ja, in welke plaats? Vroeger en nu gebeurt het niet. Ik denk dat overal wel zo binnen- en buitenland hetzelfde. Ja.
0: Bertie, jij zei dat jij niet graag naar Pinky ging omdat de muziekkeuze je daar niet aanstond. Nee. Maar later ben je daar zelf gaan draaien.
2: Ja, klopt. Ja, bijzonder. Nee, ik was de reserve DJ van het Roefke. En,
0: dat is een ander café of een andere discotheek.
2: Dat is een andere discotheek. Ja. En op een gegeven moment was dat was van dezelfde eigenaar als Pinky. En op een gegeven moment vond de DJ van Pinky, die vond 7 dagen in de week erg pittig. Dus die wou eigenlijk terug naar 2. En toen kwam de vraag bij mij of ik dat zag zitten. En ik dacht, nou, het is niet helemaal mijn muziek. Maar dat kan ik misschien wel een beetje doorheen gooien. En het leek me op zich wel grappig. Dus toen ben ik in Pinky gaan draaien.
0: En wat staat je bij van die avonden?
2: Wat staan we bij van die avonden? Ja, het was top 40 R&B en hiphop. Dus best wel veel dames. En dan natuurlijk ook jongens daaromheen. En ja, het was gewoon heel gezellig. Het was ook heel gezellig met het personeel onderling.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, het was gewoon heel gezellig. Ja. Het was soms dan kwamen er ook wel types binnen. Daar had je het dan achteraf met z'n allen over. En je kon ook, het was wel een beetje een ranzige tent. Maar daar konden we ook met z'n allen heel hard om lachen. Ja, het was gewoon, de sfeer onderling was heel goed. Ja.
0: Jeroen, in Renesse wonen ongeveer 1500 mensen. Maar in de zomer waren dat wel ietsje meer.
1: Ja, ik denk als je de Pinksteren gaat kijken, dan waren het er wel 15.000.
0: Echt waar?
1: En dan praat je over een weekend. Dus dat was elke avond, als je naar de ene kroeg wil, naar de andere discotheek, dan kon je niet kiezen. Je liep in de massa mee en je werd vanzelf naar voren geschoven.
0: Je werd meegevoerd door de stroom.
1: Ja, je werd meegevoerd. Het was een soort slow motion van zaak naar zaak. Ja.
0: En, was dat het hoogtepunt van het jaar op uitgaansgebied, Pinksteren?
1: Pinksteren was wel de crème de la crème van het jaar. Voor de ondernemers ook, als je die misliep, doordat het heel slecht weer was, dan was dat altijd wel een aderlating. Ja. Maar Pinksteren was wel het mooiste feest wat er was. En vooral ook voor de Duitse jeugd die hierheen kwam.
0: En hoe was dat voor de inwoners van Renesse, voor die 1500 mensen?
1: Ik denk dat die 1500 mensen, die zijn hier natuurlijk ooit eigenaar geweest of hebben hier gewerkt of hun kinderen hebben hier gewerkt. En ik denk dat Renesse daar groot door geworden is.
0: Dat was hun brood. Ja. En de vraag is natuurlijk waarom al die mensen naar Renesse gingen. Waarom was het zo populair?
1: Ik denk dat dat het Salau van Nederland was.
0: Ja?
1: En je ging hierheen. Ik zeg altijd maar, vanaf de helft van het land komen ze deze kant op en de andere helft gaat naar Terschelling. En Renesse was dé badplaats. En vooral voor Duitsers, daar hebben ze geen kust. Dus ze komen dan deze kant op.
0: Op een gegeven moment begon die populariteit te tanen, werd het steeds minder. Wanneer begon je dat te merken?
1: Dat is begonnen met de alcoholleeftijd.
0: Ja?
1: Van 16 naar 18 jaar heeft, denk ik, voor Renesse sowieso de helft laten verminderen en zaken laten verdwijnen. Omdat er gewoon een stuk minder jeugd komt. Want in het buitenland, gaan we de grens over naar België, dan mag alles. En hier mocht niks. En dat heeft de kentering in gang gezet.
0: Je zegt dat ook met enige spijt in je stem.
1: Ik vind zelf persoonlijk niet als eigenaar, maar als persoon vind ik dat je gewoon vanaf 16 jaar gewoon een biertje moet kunnen doen. En een wijntje. En de zwak alcoholische dranken waren dan toegestaan. En nu is het in één keer van je mag niks. En op je 18e mag je wel. Nou ja, we kennen de jeugd. Die houdt zich daar toch niet aan. En 9 van de 10 ouders laten hun kinderen toch thuis een drankje doen. Of bij vrienden of wat dan ook. Dat is toch niet tegen te houden.
0: En de jeugd is naar andere plekken getrokken.
1: Is het niet in het schuurtje of in de kamer als de ouders weg zijn of in een grote boerenschuur met z'n allen bij elkaar. Ja, dat is er sowieso. En ze gaan naar het buitenland, want daar mag het wel.
0: Bertie, 20 jaar geleden was je actief in de lokale politiek van Renesse. Je ging het toen ook al over de toekomst van Renesse en hoe het, of de gemeente altijd jongeren zou blijven trekken?
2: Nee. Nee, dat was op dat moment niet echt een issue. En ik moet zeggen, we hadden op een gegeven moment een burgemeester en die vond Pinksteren heel spannend.
0: Oh ja?
2: En die heeft toen eigenlijk in een paar jaar tijd heeft die Pinksteren wel een behoorlijk wat tandjes teruggeschroefd, zeg maar.
0: Wat deed hij dan?
2: Ja, die maakte er eigenlijk zoveel regels op dat, dat Pinksteren gewoon kleiner werd, het hele feest.
0: Maar daar had hij misschien ook wel redenen voor.
2: Nou ja, hij zag hoeveel mensen hier rondliepen en dat was altijd goed gegaan. Maar
0: de openbare orde kwam misschien in gevaar, vond hij?
2: Hij vond dat spannend, want als er iets zou gebeuren, dan zou het ook gelijk groot zijn.
0: Dus? Wat deed hij?
2: Dus, hij heeft gewoon een hoop regels ingesteld, waardoor het Pinksterfeest een stuk minder werd.
0: Ja. Jeroen, morgen is dus het laatste grote feest. Gaat dat ook gepaard met weemoed? Voor jou?
1: Die verandering is natuurlijk ingezet. Corona heeft denk ik het laatste zetje gegeven, waardoor het stap wat normaal was, is gewoon veranderd. En je moet op een gegeven moment meegaan. Ik heb op een gegeven moment een kans gekregen om een eetcafé te openen hier op het dorp, mm-hmm. over te nemen. En daar zie je gewoon echt de verandering in.
0: Wat dat wordt jouw toekomst ook?
1: Dat wordt mijn toekomst, ja. En tuurlijk. Vraag je diep in je hart, zou ik liever 7 dagen in de week de zomer pinkies mogen draaien. Maar ik denk dat voor mijn nachtrust ook wel een stuk beter is.
0: Ja?
1: Ja, en de spanning, weet je, het is nu echt. Er is gewoon geen volk meer om gewoon rendabel te kunnen ondernemen. En dan moet je gewoon stappen nemen. En als dan de stap is met stoppen, dan is het zo. Maar we kunnen nu nog wel een heel mooi eindfeest geven.
0: Heb je al beetje bedacht met welk nummer je morgen de avond gaat beëindigen?
1: dat heb ik zeker. Dat is Nobody Said It Was Easy. Dat is van een hele goede vriend van mij die helaas is overleden bijna 2 jaar geleden. En die draaien we sinds dat hij is overleden, draaien we dat nummer. En daarmee zullen we ook zeker gaan sluiten.
0: En jij, Bertie, wat ga jij draaien?
2: Ik ga Pinky liedjes draaien van rond 2000 toen ik daar draaide. Dus dat wordt R&B en top 40. Ja. En wat house van die tijd, club.
0: En Basje en Adriaan toch ook altijd aan het einde?
1: Ja, die gaat zeker. Dat is dag vriendjes, dag vriendinnetjes.
0: En dat is ook zoals jullie de deur dicht gaan doen morgen.
1: Ja, zo doen we het elke avond eigenlijk. En nu helemaal.
0: Ik wens jullie een mooie avond morgen in Renesse. Bertie Steur en Jeroen Gielen.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En dit was het Oog voor vanavond. Straks in Nooit meer slapen praat Ellen Dekwits met kunsthistoricus en museumdirecteur Suzanne Swartz. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu een mooie en rustige nacht. Was ik nog zo

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
3: Long live Europe and thank you very much.
1: So, let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
5: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
5: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
1: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Camperliefhebber Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
7: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
8: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
8: Ontdek wat jouw medewerker...

0: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
1: Onaf, denk ik.
0: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
1: Nou, daar ben ik toch af.
0: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West-Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

De lekkerste muziekmix. Voor Noordwest-Friesland. De lekkerste muziekmix. 107.5 en 106.2 FM.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.